0: voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
1: Vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer. Gisteravond bevestigde het parket van Limburg wel nog dat de man een positieve ademtest aflegde voor alcohol. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia staat voorlopig op zeker 111. Er wordt gevreesd dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die vastzitten onder het puin. De Colombiaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plaatsen in Colombia te voelen. Eline Verschuren is een Belgische die met een vriendin op vakantie is in Colombia. De twee maakten de beving mee in Salento, een dorp dicht bij het epicentrum. Net op het moment dat ze gingen vertrekken op uitstap.
2: En juist als wij de deur dicht deden, begon ineens heel het gebouw te shaken. Maar wij stonden dus op een balkonnetje, dus wij dachten eerst, misschien passeert er een vrachtwagen of zo. Je weet eigenlijk echt totaal niet wat er aan het gebeuren is. Maar ja, dat bleef dan duur en we keken rond ons. En alle gebouwen waren aan het shaken en de bomen waren aan het shaken. En toen hoorden wij glas vallen in onze kamer. En dachten wij, oei, dit is niet goed. We moeten zo snel mogelijk weg. Dus dan zijn wij naar onze receptie gelopen, waar dat wij aan de bar ook allemaal glazen naar beneden zagen vallen en flessen naar beneden zagen vallen. En op dat moment riep eigenlijk de eigenaar van ons hotel dat iedereen zo snel mogelijk naar buiten moest gaan. En dat hebben we dan ook gedaan. En daar moesten we dan op straat even wachten. Dus dat is alles was gepasseerd.
1: De Europese Unie en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Het Turkse parlement heeft gisteravond een baanbrekende wet aangenomen die de reïntegratie mogelijk maakt van voormalige PKK-strijders. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. De wet die met een ruime meerderheid is aangenomen maakt het mogelijk dat gevangenisstraffen voor PKK-leden worden opgeschort. Ook kunnen lopende onderzoeken en rechtszaken worden uitgesteld of stopgezet. PKK-leider Öcalan zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Het Turkse parlement moet later nog stemmen over de verdere uitwerking van de wet. De regeling treedt ook pas in werking nadat PKK zich heeft ontwapend en ontbonden, zoals vorig jaar beloofd. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham heeft Delphine Nkansa voor een eerste Belgische medaille gezorgd. Nkansa won brons op de 100 meter. Verslag van Simon van Glapeke.
3: Met een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 600ste seconde zorgde Delphine Nkansa op de openingsdag van het EK al meteen voor een grote verrassing. 'S Ochtends maakte de 24-jarige sprinter al indruk in de reekse. En ook in de halve finales liet ze haar snelle benen zien. In een heel spannende finale ging Nkansa sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Nkansa bleef nog een zucht boven het Belgisch record van Kim Gevaert. Dat staat nog 200ste seconde scherper dan haar tijd uit de finale. Het goud op de 100 meter ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt.
1: Nog op het EK atletiek is Isaac Kimeli als 9e geëindigd op de 5000 meter. Kimeli pakte vorig jaar nog verrassend zilver op het WK op die afstand. Hij is ontgoocheld, maar geeft toe dat hij in het slot snelheid tekort kwam.
4: Die laatste ronde heb ik miste ik wel een beetje, want ja, als je ziet de omstandigheden van de wedstrijd, ik heb alles eigenlijk perfect gedaan. Alleen ja, de laatste gewoon de versnelling mis ik gewoon op het einde gewoon een beetje mee te strijden voor de medaille.
1: Het blijft droog vannacht en minstens 9 graden bij een overwegend heldere hemel. Daarna een zonnige dag bij temperaturen tot 29 graden. Ook de volgende dagen zijn zonnig. Vanaf woensdag gaan de maxima alweer 3 dagen boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks nog een pak goede songs voor een zalige zomernacht. Maar eerst het nieuws.

Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Door de aanhoudende droogte komen er nu ook in Wallonië beperkingen op het gebruik van leidingwater. In Chimay mag tot eind augustus geen leidingwater worden gebruikt om gazons te sproeien of zwembaden te vullen. Overtreders riskeren boetes tot €350. Ook Frankrijk heeft gisteren nieuwe beperkingen opgelegd. Bij tienduizenden inwoners komt er voorlopig geen drinkwater meer uit de kraan. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die de reïntegratie van voormalige PKK-strijders mogelijk maakt. De wet is met 468 stemmen voor en 88 tegen goedgekeurd. Gevangenisstraffen van sommige PKK-leden kunnen onder voorwaarden worden opgeschort. Ook kunnen lopende onderzoeken en rechtszaken 5 of 10 jaar worden uitgesteld. De wet is een volgende stap in het vredesproces tussen Turkije en de Koerdische beweging PKK. PKK-leider Öcalan riep vorig jaar op tot het beëindigen van de gewapende strijd. De regeling treedt pas in werking nadat Turkije de volledige ontwapening van de PKK heeft bevestigd.

0: Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham heeft Delphine Nkanza voor een eerste Belgische medaille gezorgd. Nkanza won brons op de 100 meter. Een verslag van Simon van Glapeke.
1: Met een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 6 honderdste seconden zorgde Delphine Nkanza op de openingsdag van het EK al meteen voor een grote verrassing. 'S Ochtends maakte de 24-jarige sprinter al indruk in de reekse. En ook in de halve finales liet ze haar snelle benen zien. In een heel spannende finale ging Nkanza sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Nkanza bleef nog een zucht boven het Belgisch record van Kim Gevaert. Dat staat nog 200ste seconde scherper dan haar tijd uit de finale. Het goud op de 100 meter ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt.
0: Delphine Nkanza kreeg tijdens de halve finales last van haar hamstrings. Ze probeerde die pijn te vergeten en toen ze zag dat ze in de finale derde werd, kon ze het eerst niet geloven.
2: J'ai débranché mon cerveau. Mentalement, j'ai couru sans savoir. Et quand j'ai vu 3, je me suis dit, il doit y avoir un bug quand même. Mais voilà, je suis médaillée de bronze au championnat d'Europe.
0: En Michiel van de Weert is overleden. Hij was 28. Michiel leed aan progeria, een zeldzame ziekte waarbij je extreem snel veroudert. Michiel was ook DJ en influencer. Ook Michiels zus lijdt aan de ziekte. Niettemin liet Michiel zich kenmerken door zijn positieve ingesteldheid. Hij getuigde erover in het VRT1-programma Iedereen Beroemd 4 jaar geleden.
3: Er was iemand bij mij op school die zei tegen mij, jij gaat dood als je 12 bent. En ik ben toen wenend thuis gekomen en ik heb te gevraagd aan mijn mama of dat waar was. En zij heeft mij toen alles uitgelegd van, ja kijk, je hebt progeria en die gaat vroeger sterven en zo. En toen heb ik wel beginnen beseffen wat ik eigenlijk had. Maar ik heb het ook al meteen geaccepteerd. Ik heb er nooit moeilijk mee gehad of zo. Altijd geaccepteerd van, kijk dit is wie ik ben. Negatief zijn en verdrietig zijn om wat je hebt, dat heeft geen nut. Je moet naar buiten gaan en de wereld laten zien, kijk dit is wie ik ben en dit is wat ik wel kan. En niet focussen op wat je niet kunt, maar focussen op de dingen die je wel kunt.
0: De nacht is droog en overwegend helder bij minstens 9 graden. Dan een dag met veel zon en kans op enkele wolkensluiers bij maximaal 29 graden. Ook de volgende dagen nog veel zon en zeker 3 dagen met maxima boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 4 uur. Een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Door de aanhoudende droogte komen er nu ook in Wallonië beperkingen op het gebruik van leidingwater. In Chimay mag tot eind augustus geen leidingwater worden gebruikt om gazons te sproeien of zwembaden te vullen. Overtreders riskeren boetes tot €350. Ook Frankrijk heeft gisteren nieuwe beperkingen opgelegd. Bij tienduizenden inwoners komt er voorlopig geen drinkwater meer uit de kraan. En in Nederland mogen boeren in de regio Overijssel geen water meer halen uit beken en kanalen om te sproeien. Nog in het oosten van Nederland mag vanaf morgen ook geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuurgebieden te beschermen tegen onherstelbare schade. Na de aardbeving van gisteren zijn in Colombia al 33 naschokken geregistreerd. Volgens de Colombiaanse geologische dienst hadden die een kracht tussen 1,4 en 4,8. De aardbeving, die een kracht had van 7,4, heeft minstens aan 111 mensen het leven gekost en naar verwachting loopt dat getal nog op. De hulpdiensten zijn op zoek naar mensen die nog vastzitten onder het puin. Verschillende gebouwen zijn ingestort. Eline Verschuren is een Belgische die met een vriendin op vakantie is in Colombia. Ze maakte de beving mee in Salento, een dorp dicht bij het epicentrum, en zag na de eerste schrik ook veel solidariteit bij de plaatselijke bevolking.
1: Wat mij wel opviel is dat de bevolking heel lief en heel solidair is ten opzichte van elkaar. Toen er bijvoorbeeld geen bereik was of internet, was er één man in het dorpje die op een of andere manier toch wifi had in zijn huis en die dan eigenlijk mensen binnenliet, waaronder wij ook, zodat wij even van de wifi konden gebruik maken om onze familie te contacteren. Dus dat was wel heel mooi.
0: De Europese Unie, de VS en de

0: Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Bij een Russische luchtaanval op Oekraïne zijn vannacht zeker 5 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen in Zaporizhia in het zuidoosten van het land. Volgens de gouverneur zette Rusland er ballistische raketten in en vliegtuigbommen om industriële installaties en infrastructuur aan te vallen. Rusland lanceerde ook raketten op Kiev. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad ontstonden verschillende branden. Daarbij raakte volgens de autoriteiten 1 persoon gewond. Een Duitse verpleegkundige die al veroordeeld is voor de moord op 10 patiënten, wordt nu in verband gebracht met nog meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. Het Duitse gerecht laat lichamen weer opgraven van vermoedelijke slachtoffers, nu al 39 in Aken en in Keulen nog eens 7. De man van 45 diende tijdens nachtdiensten zwaar zieke patiënten hoge doses kalmeringsmiddelen toe, soms gecombineerd met pijnstillers. Hij zat al een levenslange straf uit. Delphine Nkanza heeft op het EK Atletiek in Birmingham de eerste Belgische medaille veroverd. De Belgische sprinter won brons op de 100 meter. Nkanza liep de finale in 11 seconden en 6 honderdste seconden, een persoonlijk record. De Britse Amy Hunt won goud in 11 seconden. Tijdens de halve finales kreeg Delphine Nkanza nog last van haar hamstrings. Ze probeerde die pijn te vergeten en toen ze zag dat ze in de finale derde werd, kon ze het eerst niet geloven.
1: J'ai débranché mon cerveau. Mentalement, j'ai couru sans savoir. Et quand j'ai vu 3, je me suis dit, il doit y avoir un bug quand même. Mais voilà, je suis médaillée de bronze au championnat d'Europe.
0: We krijgen een zonnige dag met af en toe wat hoge wolkensluiers. Het wordt tot 29 graden. Ook de volgende dagen zijn zonnig en nog warmer. De komende 3 dagen liggen de maxima boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Colombia is de noodtoestand van kracht na de krachtige aardbeving daar. Die had een kracht van 7,4 en intussen zijn er ook al tientallen naschokken gemeten. Er zijn 111 doden geteld en dat aantal zal vermoedelijk nog oplopen, want hulpverleners zoeken nog volop naar mensen onder het puin. De Vlaamse Eline Verschuren is op vakantie in Colombia. Zij en hun vriendin maakten de beving mee in Salento, een dorp dicht bij het epicentrum, net op het moment dat ze wilden vertrekken voor een uitstap.
1: Wij stonden op een balkonnetje, dus wij dachten eerst, misschien passeert er een vrachtwagen of zo. Je weet eigenlijk echt totaal niet wat er aan het gebeuren is. Maar dat bleef dan duur en we keken rond ons en alle gebouwen waren aan het shaken en de bomen waren aan het shaken. En toen hoorden wij glas vallen in onze kamer en dachten wij, oei, dit is niet goed. Dus dan zijn wij naar onze receptie gelopen, waar dat wij aan de bar ook allemaal glazen en flessen daar beneden zagen vallen. En op dat moment riep de eigenaar van ons hotel dat iedereen zo snel mogelijk naar buiten moest gaan. Daar moesten we dan op straat even wachten. Dus dat alles was gepasseerd.
0: De Europese Unie en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker 5 doden en 20 gewonden gevallen. De meeste slachtoffers vielen in Zaporizhia in het zuidoosten van het land. Volgens de gouverneur zette Rusland ballistische raketten en vliegtuigbommen in om industriële installaties te raken. Ook de hoofdstad Kiev werd geviseerd. Daar brak op verschillende plaatsen brand uit en viel 1 gewonde. Oekraïne voerde op zijn beurt een drone-aanval uit op een olieraffinaderij in West-Siberië, op zo'n 2200 kilometer van de grens. Er brak brand uit, maar er vielen geen slachtoffers. Rusland bevestigt die aanval. Gisteren vielen nog 12 doden bij een Oekraïnse aanval op een ander Russische olieraffinaderij en petrochemische fabriek. Michiel van de Weert is overleden. Hij leed aan de zeldzame verouderingsziekte progeria. Mensen met progeria worden gemiddeld 15 jaar. Michiel was 28 en een van de oudste progeria-patiënten ter wereld. Hij was influencer met 900.000 volgers op TikTok.
2: Ik ben vandaag mijn nieuwe rijbewijs gaan halen. Ik ben een nieuwe moeten gaan halen omdat de rijbewijs na 10 jaar vervalt. En dat klinkt heel dom, maar het is heel cool om te beseffen dat ze tegen mij zeiden dat ik maar 12 jaar zou worden. En ik ben van

0: Dag, een nieuw rijbewijs gaan halen omdat ik al 10 jaar lang met de auto rijd. Dat is voor veel mensen iets heel normaals, maar voor mij is het wel echt een heel groot achievement. Dus.
1: Waaraan Michiel overleden is, is niet duidelijk. Het was wel bekend dat hij een hartoperatie moest ondergaan. De zus van Michiel, Amber, is nu de enige patiënt met progeria in ons land. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham heeft Delphine Nkansa België een eerste medaille bezorgd. Nkansa won brons op de 100 meter. Op de 5000 meter is Isaac Kimeli 9e geworden. Kimeli pakte vorig jaar nog zilver op het WK op deze afstand. We krijgen een zonnige dag met af en toe wat hoge sluierwolken en maxima tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Hey jij, ja jij. Wist je dat Louder Together dit jaar naar Antwerpen komt?
1: Met theater vanuit heel de wereld.
0: 10 dagen vol drama, performance en nieuwe ontmoetingen. Samen maken wij de toekomst van theater.
1: Dus laat jezelf horen. Kom naar Louder Together van 21 tot 30 augustus.
0: Voor tickets en info surf naar loudertogether.art. And we'll see you there. Mis het niet.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Mijn stem is terug dankzij dit hier. Het wordt een bubbelende dinsdag. Een hele goede morgen.
4: Elke dag telt voor twee. WNT Radio 2.
5: 6 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. In Colombia is het aantal doden na de aardbeving opgelopen tot zeker 132, dat melden Colombiaanse media. Er is ook sprake van bijna 600 gewonden en hulpverleners zijn nog altijd op zoek naar slachtoffers onder het puin. De noodtoestand is er van kracht en er zijn al tientallen naschokken gemeten. De Vlaamse Eline Verschuren is met een vriendin op vakantie in Colombia. Ze maakte de beving mee in Salento, een dorp dicht bij het epicentrum.
6: Wat mij wel opviel is dat de bevolking heel lief en heel solidair is ten opzichte van elkaar. Toen er bijvoorbeeld geen bereik was of internet, was er één man in het dorpje die op een of andere manier toch wifi had in zijn huis en die dan eigenlijk mensen binnenliet, waaronder wij ook, zodat wij even van de wifi konden gebruikmaken om onze familie te contacteren. Dus dat was wel heel mooi.
5: De Europese Unie, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen. Het koppel was toen op de terugweg van een festival. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht, zegt Marijke Teunis van het parket.
7: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
5: De man had te veel gedronken op het moment van de feiten. Voor drugs testte hij negatief. Sport. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk heeft Delphine Nkanza België een eerste medaille bezorgd. Ze won brons op de 100 meter. Tijdens de halve finales kreeg ze last van haar hamstrings. Ze probeerde die pijn te vergeten en toen ze zag dat ze in de finale derde werd, kon ze het eerst niet geloven.
8: J'ai débranché mon cerveau. Mentalement j'ai couru sans savoir et quand j'ai vu 3, je me suis dit il doit y avoir un bug quand même. Mais voilà, je suis médaillé de bronze au championnat d'Europe.
5: En op de 5000 meter is Isa Kimeli 9e geworden. Kimeli pakte vorig jaar nog verrassend zilver op het WK op deze afstand. Het weer vandaag zonnig met wat hoge wolken en temperaturen tot 29 graden. Ook morgen veel zon en tot 32 graden dan. Donderdag en vrijdag kan het zelfs 34 of 35 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.
3: 3 over 6.
9: Sta op met Radio 2.
10: Sta op met Radio 2.
2: Ronnie de Ridder.
3: Ja, ik heb lekker geslapen. Heeft ervoor gezorgd dat mijn stem terug is. Dus hoe ben jij klaar voor deze dinsdag? Laat het even weten.

0: Hey ja! Het is goed om eens luid te schreeuwen, hè? In je auto of in je badkamer, waar je ook aan het luisteren bent. Zorg ervoor dat je helemaal klaar bent op deze dinsdagochtend. Ik ga niet beginnen roepen, want ik ben net, of ik heb net terug stem. Maar nog een andere wat je kan roepen om lekker wakker te worden, is deze.
1: 1, 2, 3, raak!
0: Ah ja! Het is 7 over 6, goedemorgen. Dit is Sam Goris.
1: 1, 2, 3, raak!
0: Met dat ja.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Racht zou wel zijn. 9 over 6. Sta op met Radio 2. We zitten aan de die van Madi Wodo. 11 augustus zijn we vandaag en we worden wakker met dat nieuws van Colombia. Wat is dat daar? Dodental loopt op na een hevige aardbeving. Intussen zitten we aan meer dan 132 doden. En gaat nog wel de hoogte in, vrees ik. Geen Belgen tot nu toe, gelukkig. Maar je volgt het op de voet via de liveblog op VRT Nieuws. Ja, dichter bij huis, content creator Michiel van de Weert uit Diepenbeek, die is overleden. Dat kwam gisteravond binnen. Hij had progeria, een zeldzame ouderdomsziekte. Maar is daarmee wel 28 jaar geworden. Extreem oud, eigenlijk. Ik heb hem zelf een paar keer ontmoet. Een geweldige kerel. Veel sterkte en liefde ook naar de familie toe. Het is zus Amber die nu de enige patiënt is met progeria in ons land. Ja, je leest er ook meer over op VRT Nieuws. Een nieuwe dag ook voor het EK zwemmen. 9 Belgen daar in Parijs. Onder andere Roos van Otterdijk moeten we in het oog houden natuurlijk. Ook EK atletiek, dan weer in Birmingham, dus veel sport. Daar zijn bijna 60 Belgen aanwezig. En gisteren daar meteen al een eerste medaille in de wacht gesleept. Hè. Bronzen medaille op de 100 meter van Delphine Nkansa. Die heeft daarvoor gezorgd. Je kan het EK volgen om 11:15 via VRT1. Radio 2.
1: Sta op met Radio 2.
2: Goedemorgen.

0: Spice Girls en Spice Up Your Life. Ja, heb jij al eens gehoord van asfaltbrand? Misschien heb je er zelf al last van gehad, van asfaltbrand. Daar heb ik het nog over voor 7 uur, maar eerst... Radio 2. Ga je misschien op muzikale wereldreis met ons, met Radio 2? Dat doen we al heel de zomer, ook in de maand juli en dus nu ook in de maand augustus. Dus wil jij met mij op muzikale wereldreis, stuur dat nu in de app van Radio 2. Gewoon het woord wereldreis. En dat is genoeg.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio 2. Elke dag telt voor 2.
4: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Armin van Buren en Davina Michel, hoe het danst.
1: Sta op met Radio 2.
0: Het is 6:20 en op dit uur van de dag maken we altijd een grote muzikale wereldreis. Vandaag doen we dat met Vicky Hansen uit Huustwezel. Goedemorgen, Vicky.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is jouw ultieme droombestemming?
2: Ik zou heel graag volgend jaar in Noorwegen geraken.
0: Amai, Noorwegen. Ben ik zelf ook nog nooit geweest. Wat hoop je daar te vinden, te zoeken, te zien?
2: De natuur. Er is nog heel veel heel mooie natuur waar je mensen eigenlijk gebouwd hebben en zo. En dat vinden we in België jammer genoeg heel weinig.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Misschien met die muzikale wereldreis komen we wel ergens heel erg groen terecht. Ik hoop het voor jou, Vicky. Want het is simpel. De reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. Jij kiest dan of je verder reist of je in dat land wil blijven. Je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen en terug in de tijd, dat doen we niet. Dus we gaan enkel nog maar vooruit reizen. Hier komt je eerste land, Vicky. Alphabeat. Dat wil zeggen Denemarken. Ik ben nog net in Kopenhagen geweest, Vicky. En ik vond dat geweldig. Wat denk jij van Denemarken?
2: Het mag iets verder nog.
0: Oké, maar dan reizen we door. C'est en français. Alizé, moi, Lolita. Dat geeft natuurlijk wel meteen een vakantiegevoel, hè? Maar dat betekent Frankrijk. Niet extreem ver. Wil je blijven, Vicky, of doorreizen?
2: Ik ga nog 1 keer proberen.
0: Wow, spannend. Wil ik hem niet terug, hè? Dat weet je, hè?
2: Nee, inderdaad.
0: Oké, maar goed. Inner Circle. Een beetje reggae op deze dinsdagochtend. Dat wil zeggen Jamaica, ja. Vicky.
2: Ja, mag ook. Perfect.
0: Is dat perfect? Daar heb je denk ik wel prachtige natuur.
2: Ja, klopt.
0: Ah, wel, kijk, dan reizen wij hier samen om 6:20 naar Jamaica. Vicky, klaar om te zweten?
2: Helemaal klaar.
0: Maar wel perfect.

0: Berre. Met Yesterday, Today, Tomorrow. Misschien wel een zomerhit, hè? Yesterday, Today, Tomorrow. Asfaltbrand. Heb je daar ooit al eens een keertje van gehoord? Asfaltbrand. Misschien heb je er zelf al last van gehad. In dat geval, laat het even weten in de app van Radio 2. Nog voor 7 uur hoor je daar alles over.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor 2.
0: Half 7, dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: Goedemorgen, 14 is uit Antwerpen met Carla Mertens. Lorena Wiebes heeft gisteravond de Dernie van Wilrijk gewonnen. De groene trui van de Tour de France voor vrouwen maakt haar favoriete rol helemaal waar. De renners fietsen achter Dernie-motoren aan, een soort van bromfietsen, om uit de wind te zitten en hoge snelheden te halen. En dat maakt de wedstrijd spectaculair. Ook winnares Lorena Wiebes heeft er erg van genoten.
3: Ik vond het leuk. Ik vind het altijd leuk om ook achter de scooter thuis te trainen. Dus dit was een leuke wedstrijd, zo achter de Dernie. Een keer wat anders dan een normaal criterium. Ja, het is een tactisch spel met de Dernie. En je moet je gangmaker ook vertrouwen. En ja, ik denk dat het zonde is dat er niet meer zoveel wedstrijden zijn. Want het is echt wel iets leuks. Zo dicht mogelijk achter de Dernie zitten eigenlijk. En in de bochten zo min mogelijk ruimte verliezen daarin. Gedurende de wedstrijd ging dat steeds beter. Dat ik er steeds meer aan gewend raakte.
2: De Dernie tijdens de jaarmarkt van Wilrijk trekt elk jaar veel volk. Gisteravond waren er zo'n 10.000 bezoekers. Op het eilandje in Antwerpen is de restauratie van de historische daken van het Noorderpershuis gestart. Het Noorderpershuis was vroeger een hydraulische krachtcentrale. Met behulp van stoomkracht werd water onder hoge druk door een kilometerslang leidingnet geperst om kranen, bruggen en sluisdeuren in de haven aan te sturen. Het is waardevol industrieel erfgoed, zegt Matthias Teunkes van het kabinet van Schepenkennis, bevoegd voor patrimonium.
4: We restaureren de historische daken van het Noorderpershuis, de houten en metalen structuren, de dakbedekking en het schrijnwerk van de daklantaarns en kroonlijsten. Met deze werken houden we dat stuk havenverleden ook in goede staat. De restauratie gaat naar verwachting lopen tot het najaar van 2027. En wat er daarna gebeurt met het gebouw, dat is voorlopig in onderzoek door AG Vespa, die de herbestemming gaan bekijken. Uiteraard met respect voor de erfgoedwaarde en de historische gevoeligheden die eraan vasthangen.
2: En nog in Antwerpen is een nieuw theaterfestival gestart op een dakterras met zicht op de skyline van de stad. TIS, Theater in de Stad, wil theater opnieuw zichtbaar maken in het centrum van de stad. Het geeft theatermakers ook de kans om te experimenteren, zegt Amelie Arnoud van de studio.
5: Los van het systeem waarin dat gezelschappen vaker moeten opereren tijdens een theaterseizoen, van een voorstelling moet een première kennen en moet een lange repetitiereeks daarvoor hebben en moet dan uiteindelijk een tournee kennen, terwijl nu hebben we eigenlijk een aantal voorstellingen samengebracht die de ene nog op het schap had liggen, de andere voor de eerste keer iets wou mee doen. Het leverde gewoon veel vrijheid op om nieuwe dingen uit te proberen.
2: Theater in de Stad loopt maar tot donderdag, maar er zijn wel verschillende voorstellingen per dag. Het wordt een zonnige dag vandaag bij maxima tot 29 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van 14 Nieuws.
0: Op de N16 richting Willebroek, een kwartier vertraag je daar van Sint-Niklaas Centrum tot Temse.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
8: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schat ik, dat is €4.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
9: Sst, hey, Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valuta rekening van KBC.
1: Elke dag
11: 2.

0: Britney Spears. Oh, jij met dat. Radio 2. Het wordt deze week heet weer. Straks hoor je Jacob Brokken met meer details daarover hoe heet precies. Maar hou het veilig als je bijvoorbeeld gaat wandelen. Zeker als je de Dorentocht vrijdag gaat stappen, want er bestaat zoiets als asfaltbrand. Paps de Smet uit Sint-Eloïs Winkel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat de Dorentocht wandelen. Vrijdagavond om 9 uur begin je eraan. Met een heleboel andere deelnemers natuurlijk. En je bent dus nu volop aan het trainen. Maar onderweg is er iets gebeurd. Je hebt iets opgelopen. Vertel.
1: Ja, dat klopt. We zijn vorig weekend gaan wandelen. Nee, het is een paar weekends geleden zijn we gaan wandelen. Onze laatste training eigenlijk voor de Dorentocht gingen we naar... de aardbeienboer en dat was eigenlijk gewoon hier in het centrum van Sint-Louis Winkel naar Mullebeke, waar we eigenlijk niet veel in het bos moesten stappen of op het strand, maar echt wel op de straat. En het was toen wel redelijk warm. En normaal heb ik eigenlijk nooit geen last van pijn of van kleine kwaaltjes. Maar nu in de namiddag, na 5 kilometer, begonnen er zo rode vlekken op mijn benen te komen, zei mijn collega van, wat is dat? Ik dacht, ja, nee, dat is niet erg, we zien wel. Ik heb ook nooit geen last van de zon of niks. Maar toen we aankwamen bij de aardbeienboer, zat heel mijn been zo tot bijna boven rood. En dat jeukte niet echt, maar dat was echt een raar gevoel. Nu ja, wij zijn gewoon doorgegaan. Maar toen ik s'avonds thuis kwam, zat mijn onderbeen bijna een rode wijnvlek.
0: Amai.
1: En dat voelde heel warm aan. Dus dat was zo echt wel ja, van... wat heb ik nu gedaan? Hoe komt dat? Ik heb nog nooit heel last gehad van de training. De volgende dag naar de dokter geweest. De dokter zei, ja, het is zonneallergie. Eigenlijk kun je er niet zoveel aan doen. Maar toen heb ik dan een keer op de besloten groep van de Dorentocht mijn foto gemeld. Mm-hmm. Waar ik heel veel reactie op gekregen had. En dan zijn er dan daar heel veel mensen ook last van gehad. En kwam er eigenlijk heel veel in voor. Van de mensen zeggen, het is asfaltbrand. Ja, en iedereen gaf reactie van, het is van de zon, het is van de asfalt, het is van het stof. Je moet een lange broek, je moet een korte broek. Dus eigenlijk heb ik eigenlijk niet zo'n goed idee wat ik vrijdag ga doen.
0: Ah ja? Ja, inderdaad, dus, ik zag een foto op 14 nieuws. Het is echt een verbrande rode uitslag precies. Dan die asfaltbrand. Ja. Je bent dan duidelijk niet de enige die daar last van heeft gehad of van heeft. Maar het is wel de eerste keer dat ik ervan hoor. Dus je bent eigenlijk op zoek naar tips. Nu, 14 nieuws heeft ook een huidarts gecontacteerd om een paar tips te sprokkelen, te verzamelen. Luister even mee.
2: Dat is uw benen koelen, een broek dragen ook, want het is ook die stralingswarmte. Als je natuurlijk met een korte broek loopt, dan gaat die stralingswarmte van die asfalt rechtstreeks op de huid een impact hebben. Als je dus een losse witte, liefste witte broek hebt die dus luchtig is, dan gaat dat veel minder zijn al. Dan ook af en toe rusten, bij voorkeur 's morgens heel vroeg beginnen, onder de middag een pauze doen en dan terug verder. De benen omhoog leggen tijdens die rustperiode, dat kan allemaal helpen. Maar dus de oorzaak is te veel inspanning op te warme oppervlakte.
0: Ja, kijk, een pauze inlassen tijdens die Dorentocht, dat is misschien geen optie, maar misschien wel een lange witte linnen broek. Paps?
1: Dit kan, maar vermoed dat ik toch in een short van mijn compressiekousen ga starten, want bij de Coastwalk was er geen asfalt, maar heel veel zand.
0: Ah, ja.
1: En dan had ik last van opzwallen enkels bij de Coastwalk. Dat waren 80 kilometer.
0: Waarom doe je het jezelf eigenlijk aan, Babs, die Dorentocht? Dat kan je je ook afvragen.
1: Gewoon een uitdaging.
0: Ja. Ja, kijk, je hebt mensen die inderdaad te houden van een uitdaging. Dat is prima.
1: Ja, dat klopt.
0: Nu, risico op asfaltbrand, pas daarmee op. De tips die zijn dus een lange witte broek of inderdaad een pauze inlassen. En vooral, als het zo warm weer wordt als de komende dagen, gewoon opletten ook met van die heftige activiteiten. Babs, ik wens je ontzettend veel succes. Nu vrijdag bij die Dorentocht. Knallen. En je leest er ook meer over die asfaltbrand op VRT Nieuws. Dank je wel.
1: Oké, dank je wel.
3: Yeah.

En Money, Money, Money. Ja, een 70s song, hè? Ideaal. Want straks is Chris van Tongelen hier te gast. We gaan samen met z'n allen terug naar de jaren 70. Naar de 70s. En daarom de vraag, hoe oud was jij in de 70s? En wat weet je daar nog van? Speelde je met een bepaald stukje speelgoed? Of was je fan van één bepaalde song? Laat het even weten in de app van Radio 2. Het is 7:10. En meeklappen met deze mag. Niets houdt me tegen. Live van op zomerhit dit jaar.

Celine Hermans, Siska Schoeters, Niels de Stadsbader en Zita Wouters. Niets houdt me tegen. Live van Op Zomer heet dit jaar. En op de Instagram van Radio 2 vind je een video trouwens. Hè? Hoe die grote letters voor Margriet als eerbetoon bij dochter Celine zijn geraakt. Mooie video, moet je eens even checken. En zo meteen trouwens, die zonnegroet hier op Radio 2. Telkens iets over zeven, doe je de groetjes op Nationale Radio. Als jij dat wil doen, stuur even in de app. Dit is Jimmy Cliff en Reggae Nights.

0: zalig wakker worden toch op deze manier. Zo meteen met een zonnegroet trouwens ook op je radio. Gisteren nog mama Martin, die de groetjes wilde doen aan haar dochter, die 3 jaar naar Ethiopië gaat. Met heel het gezin, heel het hebben en houden gaat naar daar. Ja, wie jouw zonnegroet krijgt vandaag, mag je gewoon laten weten in de app van Radio 2.
1: Radio 2. Sta op met Radio 2.
2: Romy de Ridder.

0: slapen. Ivo van Doren, die zegt de jaren 70 waren mijn jeugd, veel vakantiewerk en mijn grote liefde leren kennen. Hoe oud was jij in de 70s? Laat het even weten in de app van Radio 2. Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2. En wat weet je daar nog over? Ik ben benieuwd.
1: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Colombia wordt volop gezocht naar slachtoffers na de zware aardbeving. De dodentol loopt daar op. Er komen veel reacties op het overlijden van Michiel van de Weert. En de eerste medaille voor ons land is binnen op het EK Atletiek. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia in Latijns-Amerika blijft oplopen. Er zijn nu al zeker 132 doden en 570 gewonden geteld. Het aantal slachtoffers zal vermoedelijk nog stijgen, want in afgelegen gebieden is er nog veel onduidelijkheid. Katrien van der Schoot.
2: Het is al pikdonker in Pereira, de stad waar de meeste slachtoffers zijn gevallen. Reddingswerkers blijven zoeken naar overlevenden. De nieuwe president, Delays Prijelja, heeft een noodtoestand afgekondigd. Op verschillende plaatsen is ook de avondklok ingesteld, want er wordt gevreesd voor plunderingen, zegt de burgemeester van Cali.
3: Tenemos amenazas de saqueo. Por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali.
2: Ook naschokken zijn een probleem en veel afgelegen gebieden zijn onbereikbaar. Toch zijn de Colombianen moedig en solidair, zegt de Vlaamse Eline Verschuren, die op reis is vlakbij het epicentrum.
4: De meeste mensen zijn al terug bezig met hun daken op te bouwen. Er zitten verschillende mensen op het dak om alles zoveel mogelijk te repareren. Dus iedereen probeert eigenlijk verder te doen.
2: Internationale hulp is onderweg en intussen zoeken de Colombiaanse reddingswerkers voort.
1: Er komen veel reacties op het overlijden van Michiel van de Weert. Hij leed aan een zeldzame ziekte, een verouderingsziekte, progeria. Mensen met progeria worden gemiddeld 15 jaar. Michiel was 28 en een van de oudste progeria-patiënten ter wereld. Hij was DJ en influencer en hij was heel positief ingesteld. Daar sprak hij 4 jaar geleden nog over in het VRT1-programma Iedereen Beroemd.
5: Er was iemand bij mij op school die zei tegen mij: jij gaat dood als je 12 bent. En ik ben toen weer thuis gekomen en ik heb gevraagd aan mijn mama of dat waar was. En zij heeft mij toen alles uitgelegd. En toen heb ik wel beginnen beseffen wat ik eigenlijk had. Maar ik heb het ook al meteen geaccepteerd van kijk, dit is wie ik ben. Negatief zijn en verdrietig zijn omdat je hebt, dat heeft geen nut. Je moet naar buiten gaan en de wereld laten zien, kijk, dit is wie ik ben en dit is wat ik wel kan.
1: Waaraan Michiel overleden is, is niet duidelijk, maar het was bekend dat hij een hartoperatie moest ondergaan. De zus van Michiel, Amber, is nu de enige patiënt met progeria in ons land. Michiel van de Weert woonde in Diepenbeek in Limburg. Burgemeester Rick Kriekels noemt hem een inspiratie voor velen.
6: Er wordt soms in deze maatschappij heel veel geklaagd en gezaagd over prullen. Maar als we dan zien hoe Michiel in het leven gestaan heeft en zijn zus nu in het leven staat, ik kan er alleen heel, heel veel bewondering voor hebben. Heel, heel dankbaar zijn en 2 voetjes op de grond, alle dagen genieten van het leven. En Michiel was een voorbeeld voor velen, ondanks zijn beperkingen, toch altijd heel vrolijk. Chapeau, een voorbeeld voor velen en zeker voor mij.
1: Het voedselagentschap FAVV roept scharreleieren terug van het bedrijf Larco, omdat er mogelijk salmonella in zit. Dat is een bacterie die een voedselvergiftiging kan veroorzaken. Alle eieren hebben een stempelcode. De codes van de eieren die teruggeroepen worden kan je terugvinden op onze website vrtnieuws.be en die van het FAVV. Het advies is om deze eieren niet op te eten, maar ze terug te brengen naar de winkel. De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet ondertekend om het aantal vaccinaties voor kinderen flink te verminderen en gecombineerde vaccins op te splitsen. Trump wil daarmee naar eigen zeggen de autisme-epidemie in het land terugdringen. Steven de Kranen in Washington DC, er kwam onmiddellijk kritiek op die uitspraken.
7: Ja, dat klopt. Dokters, wetenschappers en andere politici noemen de uitspraken van Amerikaanse

0: President, gevaarlijk. Er is statistisch geen bewijs dat er meer autismegevallen zijn door het vaccinatiebeleid. Trump gelooft dat wel en wil daarom dat kinderen nog maar ingeënt zullen worden met vaccins tegen maximaal 11 in plaats van 18 mogelijke ziektes. In het decreet staat ook dat de gecombineerde vaccinatie tegen mazelen, de bof en de rode hond beter volledig opgesplitst wordt in verschillende aparte inentingen. Ook dat vinden dokters onnodig omslachtig. Niet onbelangrijk, hoewel Trump dit federaal wil veranderen, kan hij vaccinaties niet zomaar verbieden of verplichten. Want het zijn de afzonderlijke staten zelf die beslissen over de vaccinatieplicht voor scholen en crèches.
1: Dankjewel, Steven. Sport. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk heeft Delphine Nkanza België een eerste medaille bezorgd. Ze won brons op de 100 meter. Een verslag van Simon van Klaanbeke.
2: Met een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 6 honderdste seconden zorgde Delphine Nkanza op de openingsdag van het EK al meteen voor een grote verrassing. 'S Ochtends maakte de 24-jarige sprinter al indruk in de reekse en ook in de halve finales liet ze haar snelle benen zien. In een heel spannende finale ging Nkanza sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Nkanza bleef nog een zucht boven het Belgisch record van Kim Gevaert. Dat staat nog 200ste seconde scherper dan haar tijd uit de finale. Het goud op de 100 meter ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt.
1: Tijdens de halve finales kreeg Nkanza last van haar hamstrings. Ze probeerde die pijn te vergeten en toen ze zag dat ze in de finale derde werd, kon ze dat eerst niet geloven.
3: J'ai débranché mon cerveau. Mentalement, j'ai couru sans savoir. Et quand j'ai vu 3, je me suis dit, il doit y avoir un bug quand même. Mais voilà, je suis médaillée de bronze au championnat d'Europe.
1: En op de 5000 meter is Isa Kimeli negende geworden. Kimeli pakte vorig jaar nog verrassend zilver op het WK op die afstand. Het weer. Vandaag zonnig met wat hoge wolken en temperaturen tot 29 graden. Ook morgen veel zon en tot 32 graden. En donderdag en vrijdag kan het zelfs 34 of 35 graden worden. De aardbeving in Colombia, daarmee begon dit nieuws. Hulpverleners zoeken volop naar mensen onder het puin. Het aantal doden is er intussen opgelopen tot 132. En honderden mensen zijn ook gewond. Meer op vrtnieuws.be.
4: 6:06, goedemorgen. Op de N16 richting Willebroek vertraag je 25 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot Temse. Op de E19 richting Brussel 10 minuten extra van Kontich tot Rumst. En op de binnenring rond Brussel evengoed 10 minuten erbij van Grimbergen tot Machelen.
5: Sta op met Radio 2.
6: Romy de Ridder.
4: Zometeen duik je in een bad.

0: Zo fluisteren. Dat is goed voor een dinsdagochtend, hè? The Romantics and What I Like About You. Ja, je doet je ogen open en het is dinsdag 11 augustus. 27 graden wordt het vandaag. De zon is nu al aan het opkomen, aan het schijnen. Ah, zalig toch? Ja, overal in het nieuws deze ochtend, hè, die hevige aardbeving in Colombia. Wat is dat daar? Dodental loopt op. Intussen zitten we aan meer dan 130 doden. Gelukkig nog geen Belgen tot nu toe, maar kijk, je volgt het op de voet via de liveblog op VRT Nieuws. Hier bij Radio 2 deze ochtend, Chris van Tongelen op bezoek. Uiteraard ken je hem van de Romeo's, maar dat is niet de reden dat hij komt deze ochtend. Wel de nieuwe musical Hallo Radio 2. Een musical van ons samen met Studio 100, een samenwerking. En dat gaat natuurlijk vol Vlaamse jaren 70 hits zitten. En die 70s, ja, roept veel herinneringen op in de app van Radio 2. Hoor. Sabine van de Wallen bijvoorbeeld, uit Ingelmunster, die laat weten dat ze geboren is in 74. Ze was de jongste van 5. En ze herinnert zich vooral een blauwe driewieler. Zometeen veel meer daarover, over de jaren 70. Sta op met
1: Radio 2. De zonnegroet.
0: Maar ja, eerst die zonnegroet. Je krijgt elke dag bij Sta op met Radio 2 de kans om de groetjes te doen. En vandaag is dat aan Mirjam van Proeien uit Zwijndrecht. Goedemorgen, Mirjam.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat klink jij vrolijk. Fijn.
2: Ja, hoor, altijd.
0: Vertel eens, aan wie is jouw zonnegroet gericht?
2: Mijn zonnegroet is gericht aan het team van Sint-Augustinus in Wilrijk, van de neurologie en van de cardiologie.
0: Oké, okay, het ziekenhuis daar in Wilrijk. Dat wil zeggen dat je iets voor hebt gehad. Vertel kort.
2: Jazeker. 9 januari is mijn arm plots naar beneden gevallen. En dus dan 7 april is dat geopereerd. Dat was een bol in de holte van mijn oksel. Mm-hmm. En dan is die eruit gehaald. En dat bleek dus een bloedprop te zijn met bindweefsel. En nu is men bezig met te proberen mijn hand terug in beweging te krijgen.
0: Die was dus even verlamd?
2: Ik ben verlamd van 8 januari tot nu.
0: Oh, wauw. Oké, okay, en hoe gaat het nu met jou? Hoe gaat het revalideren?
2: Het revalideren gaat goed, zei gisteren de neuroloog.
0: Okay.
2: Dus ik kan een klein beetje terug zo wiebelen met mijn vingers.
0: Maar kijk, maar dat is een begin.
2: Ik kan wel iets vasthouden, maar ik voel het niet.
0: Oké. Okay. Als de dokters zeggen dat het goed komt, dan moeten we dat vertrouwen,
2: ja,
0: hè?
2: Ja.
0: Ja, tuurlijk. Ja. En denk je dat ze aan het luisteren zijn daar in Wilrijk, in het ziekenhuis?
2: Ik denk dat wel, want daar staat altijd Radio 2 op, zelfs als je onder de MRI ligt.
0: Echt waar? Hé, hey, maar dat doet me goed.
2: Ja.
0: Oké, okay, voor de persoon die misschien nu op dit moment 7:15 onder de MRI-scan ligt, de groetjes. Ah, wel, kijk. En nu vooral eigenlijk die grote zonnegroet van jou naar het personeel in het ziekenhuis Augustinus in Wilrijk. Ben je er klaar voor, Mirjam?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Ah, wel, daar komt die zonnegroet.
1: De zonnegroet.
0: Zalig. Dankjewel, Mirjam. En nog veel beterschap, hè.
3: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
4: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: Nina en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. We duiken de 70s in. Wat Chris van Tongelen, van de Romeo's, die komt langs. Genomineerd voor VRT Zomerhit, uiteraard met de Romeo's. Maar vooral, hij speelt volgend jaar Walter in de nieuwe Studio 100 musical Hallo Radio 2. Het verhaal speelt zich af midden jaren 70. Goedemorgen, Isabel Penne uit Leuven.
1: Goedemorgen, Romy.
0: Jij was in de jaren 70 vooral een grote muziekfan, heb ik gehoord. Van een band in de jaren 70. Ik vroeg me dan af, is het anders fan zijn dan nu?
1: Ja, helemaal. Je hebt de dingen zoals alle fans dat doen, gaan wachten aan de uitgang voor een aantekening. Maar je moet vooral bedenken dat er geen internet of social media waren. Dus wij moesten als echte detectives gaan zoeken naar informatie, naar tijdschriftjes waar ze in stonden, uitknippen, plakken in een plakboek, gaan kijken bij mensen die toen BBC konden kijken of ze toevallig op Top of the Pops waren en dan schreeuwde je de hele woonkamer bij elkaar, want er bestond ook nog geen videorecorder.
0: Oh ja.
1: Dus je kon niet kijken wanneer je wou. Mijn grootvader, Ocharme de man, is met hoed en al meegegaan naar het allereerste concert dat ik zag in Brugge. Want ja, meisjes van 14 mochten toen niet alleen op straat laten staan naar een concert waar ze op de eerste rij naar hun idolen stonden te brullen. Dus ja, het waren andere tijden, maar daarom niet minder leuk. En ik volg nog altijd mijn grote idool Rob Davies, de gitarist van Mutt, op Instagram. Hij is nu een componist. Ja.
0: Voor
1: dus,
0: mensen die nu denken, Mutt, wat is dat nu weer? Dat is dit, hè?
1: Ja.
0: Hey. En Isabel, ben je nu plots een stuk jonger?
1: Plots heel veel jonger. Terug 14 jaar. Geen zorgen. En alleen Mutt, hè. Na mijn huiswerk ging de plaat op en dan wisten mijn ouders dat ik gedaan had. Zij waren eigenlijk Mutt dankbaar omdat ik er heel braaf bij geweest.
0: Ah, kijk, we gaan nog in die 70 jaren blijven. Dankjewel Isabel om je verhaal te delen en nog een mooie dinsdag.
2: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.
4: Radio 2.
3: Radio 2.

0: Axel Red en Kennedy Boulevard. Ja, eind vorige maand nog op de Lokerse feesten op de mainstage. En wie daar ook was, als ambassadeur, Jacot Brokke natuurlijk. Een hele goede morgen, Jacot.
1: Hallo, goedemorgen Romy.
0: Brengt het alles terug, de biergeur, de sfeer van de Lokerse feesten?
1: Ja, de parking terug onder mijn voeten, ja, enorm.
0: Je hebt Axel live gezien ook echt, hè?
1: Ja, ze was fantastisch. Het was ook een glorieuze dag met Diana Ross als hoofdact. Dus ja, het was de eerste dag van de Lokerse feesten. Lijkt een eeuwigheid geleden nu, maar was heel, heel leuk.
0: Dat was ook een succeseditie, want het heeft een record verbroken. Aantal bezoekers, wat was het? 135.000.
1: Ja. Gigantisch veel volk daar op die parking in Lokeren. Ja.
0: Amai, dat is nagenieten. Nu, het weer natuurlijk. Daarvoor bel ik je. Jongens, het wordt warm, hè?
1: Het wordt warm inderdaad, maar vandaag valt het voorlopig nog wel mee. Een zonnige dag met temperaturen tot 26 graden in het centrum. Een 29 graden eventueel in het uiterste zuidoosten, daar in Belgisch Lotharingen. Een matige wind vandaag uit het noordoosten ook. Ja, eventueel dus wat hoge wolkensluiers vandaag. Eventueel ook lokaal wat stapelwolken, maar meer moeten we toch nog niet verwachten. En dan morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag, maar dan nog een stukje warmer met maxima tot 32 graden. Donderdag wordt dat zelfs 34 graden eventueel. En op vrijdag eventueel zelfs 35 graden. Dus er komen drie nog heel tropisch warme dagen aan. Maar daarna zouden de maximumtemperaturen wel opnieuw onder de 30 graden moeten zakken naar het weekend toe. Maar het blijft voorlopig ook nog altijd wel droog. Dus de eerstvolgende regen die staat nog niet meteen op mijn planning.
0: Ah, wel kijk. En Ingeborg die zorgt voor een fris windje.
2: Sta op met Radio 2.
3: Romy de Ridder. Radio 2.

0: La versie van Door de Wind. Zometeen Chris van Tongelen hier in de studio. Zet alvast de VRT Canvas op of kijk mee via VRT Max.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Half acht, dit is het nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen, VRT Nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. Lorena Wiebes heeft gisteravond de Dernie van Wilrijk gewonnen. De groene trui van de Tour de France voor vrouwen maakt haar favoriete rol helemaal waar. De renners fietsen achter Dernie-motoren aan, een soort van bronfietsen om uit de wind te zitten en hoge snelheden te halen. En dat maakt de wedstrijd spectaculair. En dat viel ook gisteravond in Wilrijk in de smaak.
3: Die is gerodeerd, die komt uit de Tour de France, dus voor haar is dat een oefenritje, zou ik zeggen. Leuk om naar te kijken, omdat ik in Wilrijk woon. En voor mij dat het een keer een verzetje is. Het is voor mij een gelegenheid om smoutenbol te gaan eten.
4: Dat is denk ik mijn eerste Dernie-wedstrijd dat ik heb gezien. Dus ja, dat is wel iets anders dan de koers, eigenlijk gewone koers. Dat Lorena Wiebes en zo erbij was, de groene trui van de vrouwentour. Ja, dat was wel heel leuk eigenlijk.
0: Er zakte gisteravond zo'n 10.000 toeschouwers naar Wilrijk af voor de Dernie. En na meer dan anderhalf jaar zijn de grote wegenwerken in de Breendonkstraat in Willebroek afgerond. Langs het volledige traject werd een nieuw dubbelrichting fietspad van 2,5 meter breed aangelegd. Dat is door een haag gescheiden van de rijweg. Verschillende kruispunten werden overzichtelijker gemaakt. En vanaf de start van het nieuwe schooljaar komt er langs de Breendonkstraat in Willebroek ook een trajectcontrole. En op het eilandje in Antwerpen is de restauratie van de historische daken van het Noorderpershuis gestart. Het Noorderpershuis was vroeger een hydraulische krachtcentrale. Met behulp van stoomkracht werd water onder hoge druk door een kilometerslang leidingnet geperst om kranen, bruggen en sluisdeuren in de haven aan te sturen. Het is waardevol industrieel erfgoed, zegt Matthias Teunkes van het kabinet van Schepenkennis, bevoegd voor patrimonium.
5: We restaureren de historische daken van het Noorderpershuis, de houten en metalen structuren, de dakbedekking en het schrijnwerk van de daklantaarns en kroonlijsten. Met deze werken houden we dat stuk havenverleden ook in goede staat. De restauratie gaat naar verwachting lopen tot het najaar van 2027... En wat er daarna gebeurt met het gebouw, dat is voorlopig in onderzoek door AG Vespa, die de herbestemming gaan bekijken. Uiteraard met respect voor de erfgoedwaarde en de historische gevoeligheden die eraan vasthangen.
0: En de aanvoerder van voetbalclub Westerlo, Haspolat, zal enkele weken niet kunnen spelen. De 26-jarige middenvelder heeft tijdens een training een enkel blessure opgelopen. Westerlo moet dus enkele weken zonder kapitein stellen. Na de stevige nederlaag tegen bekerwinnaar en vicekampioen Union Saint-Gilles met 1-5 afgelopen zaterdag speelt Westerlo komende zaterdag tegen Genk op de tweede speeldag van de competitie. Het wordt een zonnige dag vandaag bij maximaal tot 29 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws. Op de E17 richting Kortrijk zijn bij Beervelde twee rijstroken dicht door een ongeval. Er staat daar 45 minuten file vanaf Kalken. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten vertraagje van Sint-Niklaas Centrum tot Temse. En dan nog richting Brussel op de E19 10 minuten extra van Kontich tot Reumst. En op de E40 is bij Pertum een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.
1: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll en Hyde, de musical.
6: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
1: Jekyll en Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
7: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
8: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
7: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.

0: A Little Less Conversation van Elvis. Maar dan toch wel goed in de remix gegooid, hè? Het is 7:40 ongeveer. Goedemorgen. Ja, Studio 100 en Radio 2 die krijgen een eigen musical. Misschien weet je dat intussen al wel. Hallo Radio 2 en de musical zelf. Ja, die is pas voor in maart. Maar wat weten we er al over? Het speelt zich af in de 70s. En in de hoofdrol, ja, daar is een Walter te bespeuren. Walter wordt gespeeld door onze Peter van de Veire. Afgewisseld met Chris van Tongelen. Een hele goede morgen, Chris.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je kan meekijken via VRT Canvas of VRT Max. Chris, ben je hier vlot geraakt?
1: Ik ben ongelooflijk vlot geraakt, want ik dacht met al die miserie op de splitsing ring en richting Zaventem. Ja. Het viel ja, op dat uur. Pas op, ik was veel te vroeg vertrokken. Dus ik was hier eigenlijk al een half uur te vroeg. Maar vanochtend viel het goed mee. Dus mensen, een gouden raad. Vertrek gewoon om 6:15 in plaats van om 6:15. En dan raak je er wel.
0: Ah, wel kijk, Walter is de naam van het hoofdpersonage. Het is een radiogek uit de 70s eigenlijk. Ik vraag me af, hoe zijn ze bij jou gekomen? Hoe is die vraag tot bij jou gekomen?
1: Ah, wel, na zoveel jaren, ik bedoel, hoe lang was het geleden? Van 2008 was het al geleden dat ik nog eens een musical gedaan had. En ik heb dit voorjaar Mamma Mia gedaan. Heb ik een van de drie papa's gespeeld. De Pierce Brosnan van de film mocht ik spelen. Nee. En ja, daardoor kreeg ik ineens toch telefoon van... Oh, die doet dat nog of die wil dat nog doen. En ja, kijk eens aan, voilà.
0: Meteen ja gezegd.
1: Ja, eerst even gezien natuurlijk of het zou kunnen in planning. Maar toen ik hoorde dat ik zou afwisselen met Peter, dan dacht ik, ah, dat komt wel goed. En effectief, dat gaat goed komen. Dus ik heb relatief onmiddellijk ja gezegd eigenlijk. Ja.
0: Want hoe oud was jij zelf in de jaren 70?
1: In de jaren 70? Ja, ik ben geboren, geloof het of niet. Of toch wel. In 1968.
0: Oké.
1: Okay. Dus ja, tegen het eind van de jaren 70 was ik 12 natuurlijk.
0: Dat is even oud als mijn mama en mijn papa.
1: Kijk eens.
0: Ja, is dat er kan. Nog eens invrijven.
1: Het zou zomaar kunnen, ja.
0: Dus inderdaad. Eigenlijk je kindertijd is de jaren 70?
1: Ja, helemaal. De lagere school, dat is helemaal die jaren 70.
0: En wat weet je daar nog van?
1: Best veel.
0: Ja, toch?
1: Ja, best veel. Dat zijn zo dingen die hadden een hete zomer van 76.
0: Dat heb ik al in de app van Radio 2 ook gezien.
1: Ja, vergelijkbaar met nu. Of zelfs nu is het nog erger, blijkbaar. Maar goed, allee, erger. Ik vind dat heel fijn. Dus dat herinner ik mij. Ik herinner mij daar ook, en dat is ook weer heel recent, want dat hoor ik je net, dat er morgen dus een zonsverduistering is.
0: Ja.
1: Maar in 76 was er ook een gedeeltelijke zonsverduistering. En die weet ik nog dat wij op school mochten wij dan, want het was een bepaald uur, mochten wij de les verlaten en mochten wij met een zelfgemaakt brilletje, ja, het zou niet meer verantwoord zijn nu, zelfgemaakt brilletje was eigenlijk gewoon een plastieke meetlat, een oranjeachtig plastieke meetlat die we dan met een zwarte wildstift moesten zwart maken aan beide kanten. En daar mochten we doorkijken.
0: Allee.
1: En
0: allee.
1: Dat was dan toen, in die tijd, was dat beschermend genoeg voor de ogen. Dus daar is het misgelopen waarschijnlijk. Nee, dat herinner ik mij dus okay. Ook nog. En voor de rest, ja, veel met de Lego-blokjes spelen.
0: Oh ja, als kind, het zou wel zijn. Amai, een grote fan van Lego.
1: Ja, ik was een grote Lego-fan. Ik maakte dingen die er vooral die je niet kon kopen. Zo, ik maakte kermissen. Waar ik dan van de grote... De eettafel verhuisde ik het dan naar het volgende dorp. En dat was dan op de grond in het salon. En zo van die dingen allemaal. Dus, en circus, ja, circus en kermis. Op een of andere manier probeerde ik dat met Lego-blokjes te maken, terwijl dat nog niet bestond.
0: Op de achtergrond dan, als je met die Lego-blokken aan het spelen was, wat speelde er door de radio? Wat weet je daar nog van op muzikaal vlak?
1: Ik weet dat er op zaterdag was het sowieso de top 30, maar ook de Vlaamse top 10. Dat was toen een heel ding. En ik nam dat dan op met nog een cassette-recorderke.
0: Ja.
1: En dan kon ik daar door de week naar luisteren. Want ja, nu kan je alles overal, anywhere, anytime, kan je dat beluisteren of bekijken. Maar toen was dat niet. Dus ik zat dan echt klaar met, ik herinner het mij nog heel goed zo, met een oranje rekknop. En dan moest tegelijk op play drukken, bam. En dan nam ik dat op, gewoon vanuit een box. Dus dat was verschrikkelijke kwaliteit. Maar dan had ik een hele week om naar de Vlaamse top 10 te luisteren. Vond ik helemaal geweldig.
0: Wel, ik ben eens gaan zoeken naar die Vlaamse top 10 en wie dat er dan allemaal in stond in de jaren 70. Onder andere Willy Sommers.
1: Ja, mijn goede vriend. Ja. Ja, het zal wel.
0: Dus ik dacht, ik gooi er gewoon een Willy Sommers bij.
1: Helemaal top.
0: Herken je deze?

0: zalig, hè? Weet je nog die slow? Willy Sommers, recht uit de jaren 70. En ik merk in de app van Radio 2 dat het dingen losbrengt of losmaakt. Pedro van de Woestijnen uit Deerlijk bijvoorbeeld, die zegt... Oh, wat een song dat ik eigenlijk te weinig hoor op de radio.
1: Ja, ik snap het. Ik snap het. Tuurlijk, die sound is echt wel voor nu een klein beetje gedateerd. Je zei het er straks even. Maar ja, het blijft een geweldig nummer. En echt, die sound is ook die sound van de jaren 70.
0: Zeker. Chris van Tongelen bij ons kan je meekijken trouwens ook op VRT Canvas of VRT Max. Ik vroeg me af, die musical, want daar hebben we het over natuurlijk, over een nieuwe musical Hallo Radio 2 van volgend jaar maart. Ja, daar gaat het gaan om of over die Vlaamse hits uit de jaren 70. Maar kan je al verklappen welke hits er allemaal aan bod gaan komen? Of is het nog één groot geheim?
1: Het is nog één groot geheim, maar er is één ook publiek geheim. Nummer dat erin zit. Allee, ja, bedoel, mijn compaan Peter van de Veire presenteert hier ook natuurlijk een ander geweldig programma natuurlijk door het jaar. Op dit tijdstip, Goedemorgen Morgen. Dus dat nummer, dat mag uiteraard niet ontbreken.
0: Ah, mooi. Dat is wel een mooie link natuurlijk, inderdaad, met Radio 2. Nu, Frank Kindermans uit Tongeren, die laat in de app van Radio 2 weten. In de jaren 70 was ik 10 jaar. En inderdaad, die jaren, ja, wat jij net zei, 1976, hete zomer. Wat weet hij daar nog van? Lucien van Impe?
1: Oh, Lucien van Impe, de Tour gewonnen.
0: Zeker, voilà.
1: Juist, en ik weet nog dat ik met mijn ouders... Mijn vader is een geweldige wielerfan. Echt waar, echt waar. Alles wat met coureurs te maken heeft in de koers, dat altijd geweldig. Nog altijd, is 84 ondertussen. En ik weet nog dat wij naar zijn dorp gereden zijn... als hij terugkwam van de Tour om de gele trui dan te vieren. Dat
0: Amai.
1: Herinner ik mij nog heel goed. Hij woonde die niet in Impen of zoiets, want hij noemde wel Lucien van Impen, maar...
0: Nu vraag je iets.
1: Iets in mij zegt dat dorp zo, ja, ook die naam heeft of zo, ik weet het niet. Maar ik was erbij in ieder geval.
0: Ja. Ah wel. Linda van Bichelen uit Gent, die heeft ook mooie herinneringen aan de jaren 70. Goedemorgen, Linda.
2: Goedemorgen, Romy.
0: Voor jou,
2: Chris.
1: Goedemorgen.
0: Voor jou, de jaren 70, dat was afstuderen. Vertel eens.
2: Ja, in 1976 ben ik afgestudeerd als verpleegkundige. En ik woonde toen in een volksbuurt. En als ik terugkwam, is dat een feest geweest dat stuk in de nacht. Alle buren hebben meegefeest. Dat is een blijvende herinnering. Hè?
0: Dat was speciaal voor jou, heel dat buurtfeest.
2: Ja. Ja, die zaten allemaal te wachten tot wanneer dat ik terugkwam met mijn diploma. En dat was super tof. En we komen nog om de 5 jaar samen. En nu in oktober is het dus 50 jaar afgestudeerd.
1: Mooi.
0: Amai, maar proficiat alvast. 50 Zalig. Jaar als verpleegkundige dan.
2: Ja.
0: Wauw,
2: ja.
0: Geweldig. Ja, het is mooi wat die jaren 70 eigenlijk allemaal van herinneringen oprakelt. Ben je van plan te gaan kijken naar Hallo Radio 2, naar die nieuwe musical, Linda?
2: Nee, ik ga gaan kijken. Ik ga er zeker tickets verkopen.
0: Aha, kan je doen via halloradio2.be of VRT Max, Linda, dat weet je. Nu, een mooie dinsdag nog in ieder geval. En we gaan nog veel meer over... Die 70 praten.
3: Hi, I'm Olivia Dean. I could be the twist, the one to make.
0: Maar eerst even genieten van Olivia Dean, hè.

0: Heaven is a place on earth. In de app blijft het maar ja, overstromen van jaren 70 herinneringen. Onder andere Stef Mattens uit Overijssel, die luisterde vooral naar de radio in de jaren 70. Weinig tv gekeken, zegt hij. Maar de radio die stond dag en nacht op. Wel niet Radio 2, ah nee.
1: Nee?
0: Nee, ja, BRT 2, Omroep Brabant. Ah ja, tuurlijk.
1: Ah ja, bij ons was het dan Omroep Antwerpen. Ja, ja, tuurlijk. Maar ja, dat is waar, ja, de BRT, jong. Goh.
0: Klinkt nu ook zo echt oud eigenlijk. Ja, maar ja, eigenlijk wel, hè. Nu, Chris, je blijft nog even zitten, ook na 8 uur. Want we halen er die andere Walter nog bij, hè.
1: Zalig.
0: Ah ja, van top, de musical Hallo Radio 2. Daar gaan we het nog over hebben. Die nieuwe musical, die samenwerking tussen Radio 2 en Studio 100. Blijf vooral zitten en zet je tv op, mocht je nog niet opstaan op VRT Canvas. VRT Radio 2. Dit is Gerbie Vrielink. Die is op weg naar zichzelf. Mooi hoor, 5 voor 8.

0: Vanavond op VRT1.
1: Wij rijden hier al 400 mijl door het niks. Ik snap wel dat iemand hier wereldkampioen stoneskipping wordt. Wegens...

0: Veel kijkplezier straks. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Heb jij als kind in de jaren 70 ook met Lego gespeeld? Wel, dan ga je na 8 uur genieten. Want we hebben een kleine verrassing voor Chris van Tongelen.
2: Ai, ai, ai, ai.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Colombia wordt volop gezocht naar slachtoffers na de zware aardbeving. De dodentol loopt op. Er komen veel reacties op het overlijden van Michiel van de Weert. En de eerste medaille voor ons land is binnen op het EK Atletiek. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia in Latijns-Amerika blijft oplopen. Er zijn nu al zeker 132 doden en 570 gewonden geteld. Het aantal slachtoffers zal vermoedelijk nog stijgen, want in afgelegen gebieden is er nog veel onduidelijkheid. Katrien van der Schoot.
1: Het is al pikdonker in Pereira, de stad waar de meeste slachtoffers zijn gevallen. Reddingswerkers blijven zoeken naar overlevenden. De nieuwe president, De La Espriella, heeft een noodtoestand afgekondigd. Op verschillende plaatsen is ook de avondklok ingesteld, want er wordt gevreesd voor plunderingen, zegt de burgemeester van Cali.
5: We hebben amenazas de saqueo. Por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali.
1: Ook naschokken zijn een probleem en veel afgelegen gebieden zijn onbereikbaar. Toch zijn de Colombianen moedig en solidair, zegt de Vlaamse Eline Verschuren, die op reis is vlakbij het epicentrum.
6: De meeste mensen zijn al terug bezig met hun daken op te bouwen. Er zitten hier verschillende mensen op het dak om alles zoveel mogelijk te repareren. Dus iedereen probeert eigenlijk verder te doen.
1: Internationale hulp is onderweg en intussen zoeken de Colombiaanse reddingswerkers voort.
4: In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen. Het koppel kwam toen terug van een festival. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht, zegt Marijke Teunis van het parket.
7: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
4: De man had te veel gedronken op het moment van de feiten. Voor drugs testte hij negatief. Er komen veel reacties op het overlijden van Michiel van de Weert. Hij leed aan progeria, een zeldzame verouderingsziekte. Mensen met progeria worden gemiddeld 15 jaar. Michiel was 28 en een van de oudste progeria-patiënten ter wereld. Hij was DJ en influencer en hij was heel positief ingesteld. Daar sprak hij 4 jaar geleden nog over in het VRT1-programma Iedereen Beroemd.
8: Negatief zijn en verdrietig zijn om wat je hebt, dat heeft geen nut. Je moet naar buiten gaan en de wereld laten zien. Kijk, dit is wie ik ben en dit is wat ik wel kan. En niet focussen op wat je niet kunt, maar focussen op de dingen die je wel kunt. Ik zie wat morgen brengt en morgen kijken wat de dag daarna brengt. En zo ga ik door het leven.
4: Waaraan hij overleden is, is niet duidelijk, maar het was bekend dat hij een hartoperatie moest ondergaan. Op sociale media brengen heel wat mensen hulde aan Michiel van de Weert. Onder meer komiek William Boeva, influencer Average Rob en rode duivel Thibaut Courtois betuigen hun medeleven. Courtois kent Michiel van zijn periode bij Racing Genk, Michiels favoriete club. De club looft hem om zijn positiviteit, zegt woordvoerder van Genk Erik Gerets.
9: Als we aan iemand inspiratie kunnen opdoen, als we naar iemand kunnen kijken met buitengewone levenslust en heel veel wilskracht, is het Michiel wel. Michiel mag echt een inspiratie en een voorbeeld zijn voor velen. Men keek gewoon naar Michiel en Michiel was gewoon een zonnetje, was een trouwe supporter, net als die vele tienduizenden anderen die er elke wedstrijd waren. En Michiel werd ook wel op handen gedragen, dus door de andere supporters, kreeg heel veel high fives.
4: De club bekijkt nog hoe ze hem zullen eren. Oekraïne heeft een drone-aanval uitgevoerd op een Russische olieraffinaderij in West-Siberië, op zo'n 2200 kilometer van de grens. Er brak brand uit, maar er vielen geen slachtoffers. Gisteren vielen nog 12 doden bij een Oekraïnse aanval op een andere Russische olieraffinaderij ver in het binnenland. Dat is vooral te danken aan de nieuwe eigen drones van Oekraïne, zegt defensie-expert Patrick Bolder.
10: Vroeger dachten we van Rusland is sterk, want het is een groot land. Tegenwoordig is die

0: hele grote uitgestrektheid van Rusland niet meer een kracht geworden, maar een zwakte. Want dat betekent dat Rusland ook heel slecht alles kan verdedigen. En de Oekraïners zijn erin geslaagd, met name die raketten, die Flamingo-raket, die kan 2000 kilometer ver wegkomen. En als je dan ook nog eens een keer met behulp van de juiste militaire informatie een ideale route kunt zoeken, ja, dan wordt zo'n raket ook heel moeilijk te onderscheppen. En dan heb je een grotere kans dat die doel gaat raken.
1: Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker 5 doden gevallen en 20 gewonden. De meeste slachtoffers vielen in Zaporizhia in het zuidoosten van het land. Sport. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk heeft Delphine Enkanza België een eerste medaille bezorgd. Ze won brons op de 100 meter. Een verslag van Simon van Glabeke.
2: Met een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 600ste seconde zorgde Delphine Enkanza op de openingsdag van het EK al meteen voor een grote verrassing. 'S Ochtends maakte de 24-jarige sprinter al indruk in de reekse. En ook in de halve finales liet ze haar snelle benen zien. In een heel spannende finale ging Enkanza sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Enkanza bleef nog een zucht boven het Belgisch record van Kim Gevaert. Dat staat nog 200ste seconde scherper dan haar tijd uit de finale. Het goud op de 100 meter ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt.
1: En op de 5000 meter is Isaac Kimeli 9e geworden. Het weer vandaag zonnig met wat hoge wolken en temperaturen tot 29 graden. Ook morgen veel zon en tot 32 graden. Donderdag en vrijdag kan het zelfs 34 of 35 graden worden. De aardbeving in Colombia, daarmee begon dit nieuws. Hulpverleners zoeken nog volop naar mensen onder het puin. Het aantal doden is er intussen opgelopen tot 132 en honderden mensen zijn ook gewond. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: 6:06 op de E17 richting Kortrijk zijn bij Beervelde 2 rijstroken dicht. Komt door een ongeval. Er staat daar 1,5 uur file vanaf Lokeren. Maak er een reddingstrook. Van Antwerpen naar de kust rij je best om via de E34. Op de N16 richting Willebroek een kwartier vertraag je. Van Sint-Niklaas Centrum tot Temse. Richting Brussel traag op de E19. 10 minuten extra van Kontig tot Rumst. En op de E40 is bij Bertum een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook. Nog naar Antwerpen gaat het traag op de E313, 10 minuten daarbij vanaf Ranst. En op de E19, 20 minuten van Mechelen Noord tot Rumst.
4: Sta op met Radio 2.
5: Sta op met Radio 2. Romy de Ridder.
3: Goedemorgen, jij shiny happy person.
4: VRT Radio 2.
6: Goedemorgen.

0: over acht, goedemorgen. RDM en Shiny Happy People. 11 augustus zijn we. Sta op met Radio 2. Ja, en wat moet je weten vandaag? Als je vandaag naar buiten gaat, ik hoop van wel, want de zon is nu al goed aan het schijnen. Doe dan geen vest of jas aan, dat is helemaal niet nodig.
1: Bah.
0: Nee? Ja,
1: nu is misschien de tijd rijp om het thuis te laten, maar vanmorgen om 5:30, 6:15.
0: Oh. Fris.
1: Friskes, jong.
0: Want het wordt 29 graden vandaag.
1: Dat is heel goed.
0: Ah, wel, kijk, je hoort hier Chris van Tongelen, die is hier bij mij in de studio. Niet om het over de Romeo's te hebben, voor de verandering, hè, maar wel over Walter. We hebben het over Walter, het hoofdpersonage van de nieuwe Studio 100 musical, in samenwerking met ons, met Radio 2. Hallo Radio 2, zo gaat die musical heten. En jij deelt die rol met onze Peter van de Veire.
1: Ja, helemaal.
0: Walter wordt dus gespeeld door twee mensen, Chris en Peter. En Peter van de Veire is op vakantie, maar we gaan even inbreken.
1: Aha.
0: Over een tiental minuten ongeveer.
1: Is het echt?
0: Ja, ja, ja, ja, toch wel. Toch
1: mocht
0: wel.
1: Je hem storen?
0: Ja, mocht ik. Het is toch een privilege, hè?
1: Amai.
0: Privilege. Maar eerst wil ik het nog even hebben over Michiel. Hè. Je hebt het gehoord net nog in het nieuws. Content creator Michiel van de Weert uit Diepenbeek is overleden. Hij had progeria, is 28 jaar geworden. En het nieuws komt binnen, hè. Ook bij mij, maar ook bij vele andere mensen. Op sociale media, veel foto's van hem die gedeeld worden, onder andere door Karen Dame, James Cook, noem maar op. In een documentaire dat onlangs is uitgekomen, How to be Alive, een reeks van Proximus, vertelde hij nog over zijn afscheid. Luister en kijk even mee.
2: Gecremeerd worden, dus niet begraven worden. Afscheid van een vriend van Clouseau moet ergens tijdens de dienst afgespeeld worden. Ik zou het heel graag hebben als de dienst zou doorgaan in het stadion van Genk. Ik heb ook altijd gezegd, ik wil dat... dat is misschien een beetje een ego-ding. Maar ik wil heel graag dat de hele wereld afscheid kan nemen van mij. Dus ik zou het heel cool vinden, moest er een soort livestream zijn van de dienst. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen over de hele wereld die mijn verhaal willen volgen online.
0: Ja, tuurlijk. En daarom, afscheid van een vriend. Speciaal voor Michiel, maar ook iedereen die Michiel graag heeft gezien. Familie, vrienden, kennissen. Dit is Clouseau.

0: 20 over 8, goedemorgen. Ed Sheeran. En Overpass Gravity. Ja, Chris van Tongelen nog steeds hier bij ons in de Radio 2 studio. Want jij speelt natuurlijk de hoofdrol in de nieuwe musical Hallo Radio 2. Vanaf volgend jaar maart te zien en te horen. Die we samen maken met Studio 100. Maar je doet dat niet alleen, hè, Chris?
1: Nee, dat klopt. Dat doe ik samen, gelukkig maar, met jouw collega Peter van de Veire.
0: Enter Peter van de Veire. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sloebers. Hallo.
0: Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Meekijken via VRT Canvas en VRT Max. Ik zie je daar zitten met een stralende blauwe hemel boven jouw hoofd, Peter.
2: Zeker, dat is hier, ik zit hier eigenlijk in een donkere radiostudio en ik heb hier een speciaal decor op gang. Maar ja, klopt, ik zit aan de haven van Katzand. Dat is een van de mooiste havens van Nederland en Europa ernaast. Dus ja, mij worden niet klagen op dit moment. Hallo Radio 2.
0: Dat kan ik geloven. Ja, jij bent die andere Walter. Ik ben benieuwd, wat mogen we eigenlijk al van dat personage weten, die Walter van Hallo Radio 2, Peter?
2: Dat is een goede vraag. Maar het enige wat we daarvan weten is dat het een producer is van een radiostation. Dat heet ook Radio 2. Het speelt zich af ergens in de jaren 70 en heel veel nostalgie. Dat is ook een man die... daar zit ook een amoureus kantje in. Een amoureus kantje dat eigenlijk niet helemaal klopt bij die mens. En er zullen vermoedelijk een paar misverstanden zijn. Ja, Chris spreekt me tegen als ik werkelijk volledige onzin aan het verkopen ben.
1: Ik ben geboeid aan het luisteren.
2: Laat ons zeggen dat het een sympathieke slungel. Ik denk dat dat ongeveer het beste is wat je kan samenvatten. Dat is een lieve mens die het goed meent met het leven, maar het leven meent het dan af en toe niet zo goed met hem. Zoiets.
0: Ja, want ik ben wel benieuwd, hoe gaat dat dan praktisch in zijn werk? Ja, je speelt één rol met twee personen. Gaan jullie dan ook samen repeteren, Chris? Weet je dat al?
1: Ja, waarschijnlijk zullen wij wel samen op repetitiedagen aanwezig zijn. Maar ja, je kunt moeilijk met twee tegelijk hetzelfde repeteren.
0: Om de beurten?
1: Maar het is leuk, ja, om de beurt. Inderdaad.
0: Ah ja, maar ik bedoel zo, lijn.
1: Ja, maar dat gaat kei plezant zijn.
0: Ah ja, dat zou nog wel cool zijn. Lijkt me toch nog altijd wel spannend. Jullie zijn voor alle duidelijkheid nu nog niet aan het repeteren, hè, Peter?
2: Nee, toch niet dat ik weet. Tenzij dat Chris al dingen aan het doen is waar ik niet van
1: weet. Nee, ik weet ook van niks.
2: Nee. Die repetities beginnen pas in het voorjaar. Allee, ergens in het vroege voorjaar van 2027. In maart moeten we klaar zijn natuurlijk. Maar op dit moment zijn ze zelfs nog bezig met mensen te casten. Met de cast volledig te maken. Dat komt goed. Dat komt zeer goed. Er zijn zelfs al namen dat ik denk van, oh, dat gaat tof zijn. Maar die hoor je pas ergens later in het najaar. Dus alle reden om naar halloradio2.be te gaan en daar je kaarten te gaan, of VRT Max, of gewoon in de vlak. Kun je dan in de vlak kopen tegenwoordig? Nee, dat gaan we niet zeker. Nee.
1: In de lokale boekenhandel.
2: Ja, dat, ja.
0: Ja, natuurlijk, Peter, geeft jou ook nog tijd om in september gewoon te starten met Goedemorgen Morgen, met de ochtendshow tussen 6 en 9. Maar nu nog, vakantie, duidelijk, daar met die blauwe hemel boven jou. Hoe is de zomer al geweest?
2: Zeker wel. Heet, Romy. Die zomer is al werkelijk heet geweest. Maar hier, ja, perfect, hè. Allee, zeker hier. Mensen zullen zeggen van de Veire, waarom ligt het niet aan de Belgische kust? Ik ben gisteren aan de Belgische kust geweest, omdat daar vrienden zaten. Maar hier aan de Nederlandse kust is het ook heel plezant. En dat houdt eigenlijk aan, ja, uitslapen. Dat is erbij.
0: Ah, ja.
2: En aan de bakker gaan met een pistolet en in de rijder gaan staan. Dat soort dingen. Dat is eigenlijk de zomer voor mij.
0: Ja,
2: de rest
0: wel
2: is eigenlijk vrij rustig geweest.
0: Ja,
2: het is dat. Jij kunt dat ook.
0: Zeg nu iets anders, want ik sta hier dus wel vroeg op te staan en radio te maken. En die verschijnt al wekenlang. Zo een getal achter mij, bombastisch groot. Een getal van zo ergens in de 19.000. En ik heb zo'n vermoeden, Peter, het zal wel iets met u te maken hebben. Kan niet anders.
2: Het heeft iets met de radio te maken, Romy. En daarvoor moet je luisteren sowieso. We beginnen opnieuw op 31 augustus. Ik herhaal, op 31 augustus. Dat is een maandag. De maandag is de eerste dag van de week. Er zijn 7 dagen in een week.
0: Zie?
2: Ik geef het maar mee.
0: Maar die mysterie die rond Peter van der Veire hangt, dat getal, dat heeft te maken met jou. Ik ben er 100% zeker van, ik weet nog niet wat. Maar we gaan erachter komen dan. Ja, 100% zeker. In ieder geval,
2: denk je dan wel.
0: Geniet nog van jouw vakantie, slaap nog lekker uit. En wij gaan nog wat verder radio maken. Merci, Peter.
2: Is goed.

0: Christina Aguilera, Lady Marmalade. Als jij als kind met de Lego-blokken hebt gespeeld, kijk dan ook nog even mee via VRT Canvas of VRT Max, want ja, we hebben een kleine verrassing voor Chris van Tongelen hier. Zometeen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Eerst 8:30. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, 14 is uit Antwerpen met Carla Mertens. Advocaten zullen bij de rechtbank in Antwerpen alle stukken en conclusies voor strafdossiers weer op papier moeten binnenbrengen op de griffie. Een strafdossier moet in ons land nog altijd volledig op papier gezet worden. Maar de Antwerpse rechtbank nam tot nu toe ook digitale stukken aan, die ze dan zelf afprinten. En dat is nu te veel werk en te duur geworden, zegt Annelies Larijsses, voorzitter van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg.
4: De helft van mijn budget gaat naar papier, omdat de conclusies langer en langer worden, omdat de stukken meer en meer worden. Maar ook omdat er via digitale linken ondertussen conclusies werden overgemaakt, waardoor er op een heel onveilige manier wij met onze computersystemen dingen moesten gaan ophalen. En dat in combinatie met het feit dat het personeel niet op onze rug groeit, helaas. En dat is de realiteit.
3: De griffie scant wel nog alles in, zodat strafdossiers wel nog online in te kijken zijn. In Antwerpen is een nieuw theaterfestival gestart op een dak terras met zicht op de skyline van de stad. TIS, Theater in de Stad, wil theater met vooral tekst of dialogen opnieuw naar het centrum van de stad brengen, zegt Amelie Arnouts van de studio.
5: We merkten al een aantal jaren dat het centrum eigenlijk voornamelijk een plek was geworden waar dat er veel loopwedstrijden gebeurden en bolletjesfeesten, maar waarbij dat je eigenlijk voelde dat theater en de kunsten, zeker in de zomermaanden, eigenlijk minder zichtbare plek krijgen. Je voelt dat ook de zomer van Antwerpen eigenlijk een stukje meer die periferie van de stad is gaan opzoeken en dat ook de laatste jaren hoofdzakelijk circus, maar of meer performatieve kunsten daar een plek binnen kregen en dat het echte teksttheater minder een plek kreeg.
3: Theater in de Stad loopt maar tot donderdag, maar er zijn wel verschillende voorstellingen per dag. En Lorena Wiebes heeft gisteravond de Dernie van Wilrijk gewonnen. De groene trui van de Tour de France voor vrouwen maakt haar favoriete rol helemaal waar. Het Dernie-event is een jaarlijkse publiekstrekker tijdens de jaarmarkt in Wilrijk. De renners rijden achter Dernie-motoren, een soort van bronfietsen, om uit de wind te zitten en hoge snelheden te halen. Winnares Lorena Wiebes heeft er zelf ook erg van genoten.
6: Ik vond het leuk. Ik vind het altijd leuk om ook achter een scooter thuis te trainen. Dus dit was een leuke wedstrijd zo achter de Dernie. Een keer wat anders dan een normaal criterium. Ja, het is een tactisch spel met de Dernie. En je moet je gangmaker ook vertrouwen. En ja, ik denk dat het zonde is dat er niet meer zoveel wedstrijden zijn. Want het is echt wel iets leuks. Zo dicht mogelijk achter de Dernie zitten eigenlijk. En in de bochten zo min mogelijk ruimte verliezen daarin. Gedurende de wedstrijd ging dat steeds beter. Dat ik er steeds meer aan gewend raakte.
3: Er zakte zo'n 10.000 toeschouwers af naar Wilrijk voor de Dernie gisteravond. Het wordt een zonnige dag vandaag bij maxima tot 29 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Op de E17 richting Kortrijk is bij Beervelde de rechterrijstrook dicht. Komt door een ongeval. Er staat er 45 minuten file vanaf Lokeren. Maak er ook zeker een reddingstrook. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten vertraag je van Sint-Niklaas Centrum tot Temse. En richting Brussel gaat het traag op de E19. 10 minuten extra van Kontig tot Rumst. Op de E40, daar is bij Bertum de weg wel weer vrijgemaakt. En op de E314 staat bij Herent een defect voertuig op de linkerrijstrook. 10 minuten schuif je aan vanaf Holsbeek. Naar Antwerpen traag op de E313 bij Ranst. Daar is de busstrook versperd, komt door een ongeval. En op de E19 25 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de Antwerpse ring nog richting Nederland 10 minuten extra. Van Sint-Annalinkroever tot de Kennedy-tunnel.
1: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll en Hyde, de musical.
7: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
1: Jekyll en Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
8: Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, ja, het kan anders.
1: Radio 2.

0: Gauthier en somebody that I used to know. Het is bijna 9 uur, dus moet je vandaag nog gaan werken of nog iets belangrijk afwerken thuis? Dan mag je dat laten weten in de app van Radio 2. Chris, wat staat er bij jou nog op de planning na 9 uur?
1: Wel, ik moet ook nog van alles afwerken thuis. Namelijk, wij hebben zaterdag wijnfeesten. Bij mij in de Hof dan.
0: Klinkt gezellig.
1: Dus. Ja, klinkt gezellig. En moeten nog tenten opgebouwd worden, lampetjes gehangen worden, palen geklopt. Allee, je wil het niet weten, dat is zo'n mini-festivalletje. Dus ja, het moet nog hard gewerkt worden. Maar thuis, dus niet met de Romeo's. Dat is pas morgen, alleen vanaf morgen. En morgen zitten we in, als ik het goed voor heb, met de parkies in Deinzen.
0: Gezellig. Kan iedereen nog afkomen, hè?
1: Kijk, gezellig. Tuurlijk, het zal wel zijn.
0: Voilà. Moet jij nog gaan werken vandaag? Wel, stuur dan nu nog even je werkplaat door in de app van Radio 2. Gewoon je favoriete song dat jou extra energie geeft om door deze dinsdag te gaan, al werkend. Laat maar weten.
2: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
3: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Milo en Digilicious. Maar dat was bij veel speeksel gezegd, die Digilicious.
1: Het is gewoon gezegd.
0: Voor ik je terug op de banen en richting de wegenwerken stuur, Chris van Tongelen, hebben we nog een kleine verrassing voor jou.
1: Oh.
0: Want we hebben het natuurlijk over die musical al heel de tijd. Hey, Hallo Radio 2, vanaf maart volgend jaar kan je die bekijken. Een samenwerking tussen Studio 100 en ons, onze zender Radio 2. Het gaat gaan over de jaren 70. Je gaat daar een hoofdrol in spelen samen met onze Peter van de Veire. En jij bent een kind van de jaren 70.
1: Dat klopt.
0: Je vertelde al dat Lego...
1: Ja, ik was zot van Lego. Ah, maar je Playmobil ook een beetje. Maar Lego, ja, daar kon ik van alles mee maken dat je eigenlijk niet kon kopen. En dat vond ik net zo leuk.
0: Ah, wel, kijk. Wij hebben een kleine verrassing voor jou dat je ook niet kan kopen.
1: Oh.
0: Kijk even mee via VRT Canvas of VRT Max naar wat er hier komt binnengewandeld of gedragen.
1: Nu ben ik benieuwd.
0: Speciaal voor jou, Chris.
1: Maar kijk.
0: Een Romeo's Lego set. Wat vind je ervan?
1: Dat is de max.
0: Het is prachtig. Beschrijf het eens.
1: Dat is de max. Ja, beschrijf het eens. Ja, we staan met de Romeo's duidelijk op het podium. En volgens mij hebben Davy en Gunther een lolly vast en ik gewoon een micro. Maar nee. Het is helemaal zalig. En volgens mij heeft het ook al iets te maken met de warmste week. Alleen misschien, stel u voor.
0: Er zijn wel wat vlammetjes, hè? Er zijn al wel vlammetjes, ja, maar het is ook gewoon heet altijd.
1: Nee, het is gewoon, kijk, cool, jong. Echt.
0: Het is gemaakt door niemand minder dan Corneel Taris. Goedemorgen, je staat erbij. Ja, vertel maar, het is nog niet het enige. De zon gaat schijnen, het gaat prachtig weer worden. Dus kom lekker af. Dit is genieten, letterlijk. Niet.

0: Straks om 3:30 hoor je de volledige plaat, hoop ik. Op ons Radio 2-podium in Blankenbergen aan Zee. Yo, Valli was dit.
1: Hey jij.
2: Ja, jij.
0: Veel plezier aan Zee.
1: Wist je dat Louder Together dit

0: jaar naar Antwerpen komt.
1: Met theater vanuit heel de wereld.
0: 10 dagen vol drama, performance en nieuwe ontmoetingen. Samen maken wij de toekomst van theater.
1: Dus laat jezelf horen. Kom naar Louder Together van 21 tot 30 augustus. Voor tickets en info, surf naar loudertogether.art. And we'll see you there. Miss it?

0: eieren worden onder meer verkocht in Kolruid en Delijze. Ze hebben een stempelcode en die codes van de eieren die teruggeroepen worden kan je terugvinden op onze website vrtnieuws.be en op de website van het FAVV. Het advies is om deze eieren niet op te eten, maar ze terug te brengen naar de winkel. Helene Bonte van het Voedselagentschap.
1: Het gaat toch wel om een grote kippenhouderij en de eieren zijn ook verkocht in heel wat supermarkten en verkooppunten. Dus ze vragen toch wel iedereen die eieren recent heeft aangekocht om de stempelcode te gaan bekijken die op de eieren staat gedrukt. Het risico bestaat er vooral in als je de eieren rauw gaat gebruiken, bijvoorbeeld in een mayonaise, of je gaat ze onvoldoende gaan bakken of koken. Dan kan je wel ziek worden. En de symptomen lijken wat op griep. Je kan buikpijn krijgen, maar ook diarree en hoofdpijn.
0: In Colombia is het aantal doden na de aardbeving opgelopen tot zeker 132. Er is ook sprake van bijna 600 gewonden. En hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. De noodtoestand is er van kracht en er zijn al tientallen naschokken geweest. De Vlaamse Eline Verschuren is met een vriendin op vakantie in Colombia. Ze maakte de beving mee in Salento, een dorp dicht bij het epicentrum. De bevolking blijft er niet bij de pakken zitten.
2: Bij de bevolking zie je eigenlijk, de meeste mensen zijn al terug bezig met hun daken op te bouwen. Er zitten hier verschillende mensen op het dak om alles zoveel mogelijk te repareren. Dus iedereen probeert eigenlijk verder te doen. Voor de rest zijn alle restaurants gesloten, de school is gesloten. Dus ja, iedereen zit een beetje binnen voor het moment.
0: De Europese Unie, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische olieraffinaderij in West-Siberië, op zo'n 2200 kilometer van de grens. Er brak brand uit, maar er vielen geen slachtoffers. Gisteren vielen nog wel 12 doden bij een Oekraïnse aanval op een andere Russische olieraffinaderij, ver in het binnenland. Dat is vooral te danken aan de nieuwe eigen drones van Oekraïne, zegt defensie-expert Patrick Bolder.
3: Vroeger dachten we van Rusland is sterk, want het is een groot land. Tegenwoordig is die hele grote uitgestrektheid van Rusland niet meer een kracht geworden, maar een zwakte. Want dat betekent dat Rusland ook heel slecht alles kan verdedigen. En de Oekraïners zijn erin geslaagd, met name die raketten, die Flamingo-raket, die kan 2000 kilometer ver wegkomen. En als je dan ook nog eens een keer met behulp van de juiste militaire informatie een ideale route kunt zoeken, ja, dan wordt zo'n raket ook heel moeilijk te onderscheppen. En dan heb je een grotere kans dat die doel gaat raken.
0: Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker 9 doden gevallen en 20 gewonden. De meeste slachtoffers vielen in Zaporizhia in het zuidoosten van het land. Het weer vandaag zonnig met wat hoge wolken en temperaturen tot 29 graden. Ook morgen veel zon en tot 32 graden. Donderdag en vrijdag zelfs tot 34 of 35 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Goedemorgen vanuit Blankenbergen, 9:03. Redelijk wat verkeersproblemen op de E17 bijvoorbeeld. Richting Kortrijk is bij Beervelde de weg vrijgemaakt. Dat is mooi nieuws, ook mooi weer. Er staat nog wel 25 minuten file vanaf Lokeren. Op de N16 richting Willebroek 25 minuten vertragen van Sint-Niklaas Centrum tot Temse. Richting Brussel files op de E19, 10 minuten extra van Kontich tot Rumst. En op de E314 is dat ook 10 minuten aanschuiven van Holsbeek tot Herend. Naar Antwerpen op de E313 bij Wommelgem. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeval. En op de E19 een extra half uur vertragen van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook en op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
5: Radio 2. Radio 2 aan zee.
6: Daan Mazet.
4: Een graad of 15 en een blauwe hemel hier aan zee. Hoe is het bij jou? Hopelijk even mooi. Iedereen klaar voor het ontbijt? Dit is Breakfast at Tiffany's. Goedemorgen.

0: Breakfast at Tiffany's. Film ook uit 1961 met Audrey Hepburn in de hoofdrol. Ik heb hem niet gezien, daar ben ik net iets te jong voor. 1961. Maar kijk, dit nummer daarentegen, dat is een nummer uit mijn jeugd hoor. Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's. Nummer trouwens gebaseerd op de film waar we het net over hadden. En die Deep Blue Something, ja, dat mag je toch catalogeren als een one-hit wonder. Want ja, ze hebben verder nog wel muziek uitgebracht. Maar niets wat hier tot bij ons in de hitlijsten is geraakt. Zeer goedemorgen, lieve vrienden. En welkom bij een nieuwe dag van Radio 2 aan Zee. Samen gaan we door de dinsdag voormiddag met straks het weerbericht van een luisteraar die ergens in het buitenland vertoeft. We gaan naar La Douce France. A tout à l'heure. En we hebben ook weer een tip voor de locatie van de stoel vandaag. Mocht jij als eerste in de stoel willen zitten, luister goed. Straks een tip die jou misschien op weg helpt. En ja, heel belangrijk, we spelen vandaag voor €600 aan fruitbudget. Ja, ja, ja. Het leukste en smakelijkste spel van deze zomer toch wel, waar je moet raden welk nummer dat er verfruit is. Welk zomersnummer heeft er een tekst van een fruitsoort gekregen? Als jij dat kan raden, dan ga je naar huis met €600 aan fruitbudget. Het was gisteren al rete spannend, dus ik denk dat het vandaag alleen maar spannender gaat worden.
1: Radio 2 aan Zee.
2: Daan Masset. Radio 2.
0: En dit is Alex Warren, dit is Passenger.

Sofie uit Eeklo hebben we al blij kunnen maken. Stuurt in de app van Radio 2. Goedemorgen Daan, wakker worden met mijn favoriete groep Clouseau. Zalig, dat maakt mijn dag goed. En het is nog maar 9:15. Mooi, mooi, mooi, Clouseau en Nobelprijs. Zeg, het is nog volop zomer, daar zijn we het over eens. Het is 11 augustus vandaag. Deze week alweer een hittegolf wat eraan komt. Maar ik zag bij een van de grootste tuincentra in Nederland dat ze momenteel extra medewerkers zoeken om de kerstafdeling op te bouwen. Ja, ja, willen of niet? De koopjes van juli, die zijn intussen al voorbij. Dat hoort ook bij de zomer. Dat is gepasseerd. En ja, sorry dat ik erover moet beginnen, maar over enkele weken begint ook een nieuw schooljaar en een nieuw radioseizoen. Wegsfeer. Nee, maar dat najaar en dat eindejaar, dat komt er wel al aan. En dus ja, tuincentra beginnen nu al met de opbouw van de kerstafdeling. En nu hoor ik je naar je radiotoestel roepen, dat is veel te vroeg. Maar ja, kijk, die rekken moeten nu eenmaal wel opgebouwd worden. En ja, tegen oktober zijn er al mensen die graag kerstballen willen kopen. En dat is nu ook niet meer zo gek ver. Dus ja, daar moet nu mee begonnen worden. En als we dan nu toch zo heel even in de eindejaarssfeer zitten, waarom dan geen plannen maken voor een gezellig kerstconcert? Heb ik er toevallig eentje voor jou. De mooiste evergreens met een heerlijke kerststrik er rond. En als je van crooners houdt, dan wil je dat niet missen. Want voor de allerlaatste keer organiseren we de Red Pack Live in Concert. Met op het podium Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Van die line-up alleen al gaan je kerstlampjes spontaan beginnen fonkelen. Wil je erbij zijn en geef maar toe, dat wil je, nu je helemaal in die eindejaarssfeer zit, ga dan naar het kanaal van Radio BNE op VRT Max. Daar kan je je tickets kopen. Zondag 8 november gaat het door, de allerlaatste keer. Er is een middag- en een avondvoorstelling. Dus je kan ook nog eens zien wat voor jou het beste uitkomt. Radio BNE kanaal op VRT Max, de Red Pack live in concert voor de allerlaatste keer. En nu gewoon, door de muziek een beetje aan te passen. Voel je het? Het haardvuur knippert op de achtergrond. Buiten is het koud. Binnen gezellig warm. Ah, heerlijk toch? Maar kijk, met één druk op de knop is het ook weer meteen zomer, hoor. Jippa! Yeah!

0: bedankt, jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Niels de Stadsbader en vuur en vlam. Krijg je het ook een beetje warm van natuurlijk. Dat hoort een beetje bij het haardvuur tijdens het einde jaar. Daar hadden we het net over, want je kan kaarten kopen voor de Red Pack Live in Concert. Allerlaatste keer, 8 november in Antwerpen. Kan je bij zijn, tickets via VRT Max. Ja, en ik had het over de eindejaarssfeer. Kreeg ik plots wat berichtjes van Janine onder andere. Goedemorgen Janine.
2: Goedemorgen Daan.
1: Want jij bent ook eigenlijk al klaar voor het eindejaar, lees ik hè?
2: niet helemaal, maar ja.
1: Ja, maar je stuurde, ik zweet me op dit moment te pletter. Ik zou jou met iets kunnen plezieren.
2: Ja, een goede kerstliedje, dan krijg ik misschien een beetje kouder.
1: Ja, jouw berichtje was, ik ben aan het poetsen, ik zweet me te pletter, een kerstliedje zou me wel afkoelen.
2: Ja.
1: Ja, Janine, kunnen we dat maken, 11 augustus, om een kerstnummer te spelen?
2: Maar jat jij, dat kunnen toch deel, ja, dat is zo'n mooie muziek.
1: En wat zou je dan graag horen?
2: Baby, it's cold outside.
1: It's cold outside. Wacht, hè.
2: Even kijken, gaat dat lukken?
1: Men is aan het zoeken, hè. Of dat we dat hier mee hebben in Blankenbergen. Hoe is het intussen in de Kempen? Lekker warm waarschijnlijk?
2: Warm, ja, heel warm.
1: Warm zelfs?
2: Ja, alleen warm. Ja, het is... Maar ja, ik had er leven niet gepoetst, dus ja, moet ik het deze week uit zweten.
1: Oeh, dat bestaat in 800 verschillende versies. Wacht hoor.
2: Ja, daar is veel van. Hè?
1: Ik heb er eentje van Dean Martin. Is dat goed?
2: Dat is goed. Oh ja, dat is toch.
1: Is dat goed? Kijk, ja? Met een klein klikje op de knop kunnen we hier meteen de sfeer veranderen. Uppakee.
2: Ja.
1: Voilà, Sam. Speciaal voor jou, hè, Janine, en voor iedereen die te warm heeft. Niet verder vertellen,
2: dank
1: hè.
2: Dank u. Nee, nee. Tot nu toe.

0: Oké. Voor iedereen die het te warm heeft, of die het net wat fris heeft vanochtend, want niet zo'n warme ochtend, even eindejaars vibes met Dean Martin. En Baby It's Cold Outside, Hilde stuurt nog in de app van Radio 2, hopelijk is het maar één liedje, want anders krijg ik zin om mijn kerstboom te zetten. Daag mij niet uit, hè Hilde. Radio 2. Tatjana stuurt, en nu nog Mariah Carey. Nee, dat gaan we niet doen, want echt, dan komen ze mij hier achter de microfoon vandaan sleuren, denk ik. Laat ons een tip geven voor de stoel vandaag. Straks weer een nieuwe plek waar de stoel gaat opduiken. Als jij wil weten waar, ja, luister dan goed naar de volgende tip. Misschien helpt het jou vooruit. De tip van vandaag, 11 augustus. Vlaanderens mooiste held staat hier naast een straatvoetbalveld. Vlaanderens mooiste held staat hier naast een straatvoetbalveld. Onthoud het. En wie weet zit je straks als eerste in de stoel.
1: Elke dag telt voor twee.

0: Aretha Franklin en Think. Het is 9:30, tijd voor wat nieuws uit je buurt zometeen.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. Verschillende Antwerpse strafpleiters zijn niet te spreken over de beslissing van de rechtbank dat ze vanaf september hun stukken niet meer mogen mailen. Alles zal weer op papier binnengebracht moeten worden. Een strafdossier moet in ons land nog altijd volledig op papier gezet worden, maar de Antwerpse rechtbank nam tot nu toe ook digitale stukken aan die ze dan zelf afprinten. Dat is volgens de rechtbank te duur geworden. Strafpleiter Walter Dame vindt het een enorme stap achteruit.
1: Dat betekent eigenlijk enorm veel, en zeker voor de cliënt qua kostenplaatje. Hè. Normaal gesproken kun je je conclusies mailen. Dan moet je geen verplaatsing doen, je moet geen perking nemen. Nu moet je eigenlijk terug fysiek begeven naar de griffie. Daar dan je papieren stukken neerleggen. Ook qua tijdsbesteding denk ik dat dat enorm is. Ook naar de griffier toe. En dan moet het dus terug zoals vroeger per auto of per kar of te voet richting justitie. Om daar dan alles netjes te deponeren, te laten afstempelen en terug te vertrekken. En dat plaatst ons gewoon 15, 20 jaar terug in tijd.
0: En nog in Antwerpen is een nieuw theaterfestival gestart. Op een dakterras met zicht op de skyline van de stad. TIS, Theater in de Stad, wil theater opnieuw zichtbaar maken in het centrum van de stad. Het wil met vooral tekst of dialogen opnieuw naar het centrum, theater opnieuw naar het centrum brengen. Dus, zegt Amelie Arnouds van de studio.
2: We merkten al een aantal jaren dat het centrum eigenlijk voornamelijk een plek was geworden waar dat er veel loopwedstrijden gebeurden en bolletjesfeesten. Maar waarbij dat je eigenlijk voelde dat theater en de kunsten, zeker in de zomermaanden, eigenlijk minder zichtbare plek krijgen. Je voelt dat ook de zomer van Antwerpen eigenlijk een stukje meer die periferie van de stad is gaan opzoeken. En dat ook de laatste jaren hoofdzakelijk circus, maar of meer performatieve kunsten daar een plek binnen kregen. En dat het echte teksttheater minder een plek kreeg.
0: Theater in de Stad loopt tot donderdag. Er zijn elke dag voorstellingen, verschillende voorstellingen. En Lorena Wiebes heeft gisteravond de Dernie van Wilrijk gewonnen. De groene trui van de Tour de France voor vrouwen maakt haar favoriete rol helemaal waar. Het Dernie-event is een jaarlijkse publiekstrekker tijdens de jaarmarkt in Wilrijk. Bij zo'n wielerwedstrijd rijden de renners achter Dernie-motoren, een soort bronfietsen zijn dat, om uit de wind te zitten en hoge snelheden te halen. En dat maakt de wedstrijd spectaculair. En dat viel ook gisteravond in Wilrijk in de smaak.
3: Die is gerodeerd, die komt uit de Tour de France, dus... Voor haar is dat een oefenritje, zou ik zeggen. Leuk om naar te kijken, omdat ik in Wilrijk woon. En voor mij dat het een keer een verzetje is. Het is voor mij een gelegenheid om smoutenbol te gaan eten.
4: Dat is denk ik mijn eerste Dernie-wedstrijd dat ik heb gezien. Dus ja, dat is wel iets anders dan de koers eigenlijk, gewone koers.
0: Het weer dan nog. Het wordt een erg zonnige dag vandaag bij maximaal tot 29 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
5: Net een kerstnummer gespeeld om de boel wat af te koelen. En er stuurden een aantal mensen van fijn. Ik krijg al zin om mijn kerstboom te zetten. Mirjam stuurt in de app van Radio 2. Oh, maar bij mij hangt nog wat kerstversiering hoor. Oké, Mirjam. Op de E17 richting Kortrijk is bij Beervelde de weg vrijgemaakt. Er staat wel nog een half uur file vanaf Kalken. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten vertragen van Sint-Niklaas Centrum tot Temse. Naar Antwerpen op de E313 bij Wommelgem. De linkerrijstrook dicht door een ongeval. Je schuift daar 20 minuten aan vanaf Ranst. En op de E19 ook 20 minuten vertragen van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.

The Stranglers en Golden Brown. Wat brengen deze vakantiezomerdagen in Vlaanderen? Maarten laat weten dat hij nog een paar nachtjes slaapt in zijn oud appartement. En dan gaat hij verhuizen. Elke dag een beetje werken in het appartement, laat hij weten. Overdag ook gewoon werken en altijd met Radio 2 op de achtergrond. Zeer fijn, Maarten. Fijn dat we jouw compagnie mogen zijn bij de verhuis. Dat het allemaal goed mag gaan. En Ingrid laat dan weer weten dat Meteor haar stem krijgt voor VRT Zomerhit. Wel, Ingrid, goed nieuws. Want ik ga hem straks nog eens spelen na 10 uur met de nooduitgang. Stemmen voor VRT Zomerhit doe je via VRT Max. Je kan wekelijks jouw top 3 doorgeven. Je kan en mag dus ook elke week een andere nummer 1 hebben. Hè. Dan kan je inzet een beetje spreiden. Of je gaat resoluut voor dezelfde artiest elke week. Dat mag ook. En op zaterdag 29 augustus weten we dan wie de Zomerhit-trofee dit jaar mee naar huis mag nemen. Kan je allemaal van op de eerste rij meemaken hier in Blankenbergen. Of je volgt het natuurlijk die avond helemaal live op televisie. Nu zaterdag zie je de derde televisieshow van Zomerhit op VRT 1. Met daarin de koningin van Zomerhit, Belle Perez. Zij opent de show. En de winnares van het Eurovisie Songfestival, die komt ook optreden. Dat is Dara met Barangara. Dus dat is een zeer toffe show die je zaterdagavond op televisie ziet. Met ook de Nederlandse revelatie van dit moment op het podium. En dat is deze Antoon.

hadden het daarnet over het eindejaar al. Wel, ik ga er nog een sepje bovenop doen. Over de Radio 2 Top 2000, dat is ook het eindejaar. Dit stond op 1440 afgelopen december. Jackie Wilson. En Reed Petit. Prachtig toch, uit 1957, jongens. En ook vandaag spelen we het lekkerste radiospel van de zomer. Elke dag een verfruit nummer in je oren. De tekst van een typisch zomernummer hebben we vervangen door een stukje fruit. 100 euro inzet per opgave, die dan weer doorschuift bij een fout antwoord. En zo spelen we vandaag al voor een toch wel stevig fruitbudget van 600 euro. Jawel, daar kan je al heel wat fruit mee gaan kopen, hè? Wil jij straks meespelen, let dan vanaf nu goed op. Zodra je de fruitjes nog eens hoort roepen in je radiotoestel, dan stuur je gewoon fruit in de app van Radio 2. En met wat geluk mag jij dan straks live op de radio met ons meespelen. Zorg dat je op een stille locatie staat, zodat je de opgave goed kan horen, goed concentreren, want je moet binnen de 5 seconden het juiste antwoord kunnen geven. En het moet ook de juiste titel zijn. De jury is zeer streng. Ja, we spelen voor 600 euro. Moeilijker dan je denkt, maar wel heel leuk. Ook leuk, Oasis. Dit is Wonderwall. Goedemorgen.

Goed zo, Katy Perry. I Kissed a Girl van Katy Perry. We gaan terug naar 2020. Toen zaten we met z'n allen in een pandemie. Je hebt daar misschien niet de allerbeste herinneringen aan, want er mocht heel veel niet in die tijd. Maar gelukkig gebeurden er ook twee hele mooie dingen. Zoals ten eerste dat we om 8 uur op straat gingen staan en dat we op potten en pannen begonnen kloppen en applaus begonnen geven voor het zorgpersoneel. Solidariteit alom, heel mooi. En het andere wat we met z'n allen deden, dat was dit hier. Want we gingen met z'n allen een soort kumbaya-momentdansje organiseren op dit nummer. Een Inzaïre corona-variant, zou je kunnen zeggen. Het was een hype hoor, jongens. Master KG en Jerusalema.

0: Ja, jongens, waar is de tijd? Allee, ja, 6 jaar geleden. Hè. Master KG en Jerusalem, het is al bijna 10 uur.
1: Hey jij.
2: Ja, jij.
1: Wist je dat Louder Together dit jaar naar Antwerpen komt?
2: Met theater vanuit heel de wereld.
1: 10 dagen vol drama, performance en nieuwe ontmoetingen. Samen maken wij de toekomst van theater.
2: Dus laat jezelf horen. Kom naar Louder Together van 21 tot 30 augustus. Voor tickets en info surf naar loudertogether.art. And we'll see you there. Miss it niet.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ik heb even aan AI gevraagd hoeveel appels je kan kopen met een fruitbudget van 600 euro. Het zouden er toch minstens 2000 moeten zijn. Het is allemaal een stevig appeltje voor de dorst, hè?
4: Elke dag telt voor twee. WNT Radio 2.
0: Fruitspelletje spelen we zo meteen. Eerst het nieuws.
5: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De man van 37 die afgelopen weekend overleed op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten, stierf vermoedelijk door een CO-vergiftiging. Dat blijkt uit de autopsie. In de tent van de man werd ook een klein barbecue-toestel gevonden. Het toxicologisch onderzoek loopt nog, aanwijzingen voor drugmisbruik zijn er niet. Het voedselagentschap FAVV roept scharreleieren terug van het bedrijf Larco, omdat er mogelijk salmonella in zit. Dat is een bacterie die een CO-vergiftiging. Dat blijkt uit de autopsie. In de tent van de man werd ook een klein barbecue-toestel gevonden. Het toxicologisch onderzoek loopt nog, aanwijzingen voor drugmisbruik zijn er niet.

0: op te eten, maar ze terug te brengen naar de winkel. Helene Bonte van het Voedselagentschap.
1: Het gaat toch wel om een grote kippenhouderij en de eieren zijn ook verkocht in heel wat supermarkten en verkooppunten. Dus ze vragen toch wel iedereen die eieren recent heeft aangekocht om de stempelcode te gaan bekijken die op de eieren staat gedrukt. Het risico bestaat er vooral in als je de eieren rauw gaat gebruiken, bijvoorbeeld in een mayonaise, of je gaat ze onvoldoende gaan bakken of koken. Dan kan je wel ziek worden. En de symptomen lijken wat op griep. Je kan buikpijn krijgen, maar ook diarree en hoofdpijn.
0: Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de prijzen onderzoeken om bij PlaySports naar het voetbal te kijken. DAZN, de rechtenhouder van het Belgische voetbal, heeft een overeenkomst met Proximus, Orange en Telenet om de wedstrijden van de Pro League uit te zenden. Maar bij PlaySports van Telenet betaal je daar nu €35 per maand voor. 2 jaar geleden was dat nog €20. De minister laat nu dus onderzoeken of die prijsstijging gerechtvaardigd is. In Colombia blijven reddingswerkers zoeken naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren in het westen van het land. Er zijn nu al meer dan 130 doden en vele honderden gewonden. Heel wat gebieden zijn moeilijk te bereiken. Daarom zet de Europese Unie haar satellietprogramma Copernicus in. De satellieten scannen de aardbodem en die gegevens worden nu verwerkt, zegt seismoloog Koen van Noten van de Koninklijke Sterrenwacht.
2: Er zijn een aantal experts eigenlijk die nu met die satellietgegevens aan de slag gaan en die dus in hoog detail, dat kan gerust manueel zijn, dus gaan inzoomen op de schadegebieden en dan de gebouwen gaan klassificeren. Welke gebouwen zijn stevig beschadigd, welke zijn niet beschadigd. Die oplevering van de verschillende gebieden, van Kliniek van Cali en Pereira, staat nu open. Dus het rampenmanagement kan dus met deze kaarten aan de slag.
0: Het weer vandaag zonnig met wat hoge wolken en temperaturen tot 29 graden. Ook morgen veel zon en tot 32 graden. Donderdag en vrijdag kan het kwik zelfs stijgen tot 34 of 35 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Zeer goedemorgen. Er staat op dit moment op de Belgische wegen 127 kilometer file. Op de E313 is bij Wommelgem de weg vrijgemaakt. Je schuift daar wel nog een half uur aan vanaf Massenhoven. En op de E19 komt er een uur vertraging bij van Mechelen-Zuid tot Rumst. Ook daar is de weg grotendeels versperd. Dat komt door een ongeval. Wees daar voorzichtig. Op de E313 richting Lummen is bij Herentals-West de linkerrijstrook dicht door een aanrijding. Je verliest daar een kwartier vanaf Ranst. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten vertragen van Sint-Niklaas Centrum tot Temse. Op de E19 richting Brussel ook 25 minuten erbij van Kontich tot Mechelen-Noord. Daar wordt er gewerkt. En op de E17 richting Kortrijk 20 minuten file tussen Kalken en Beervelde. Dat komt door een eerder ongeval. Verderop is bij Kortrijk-Zuid ook een aanrijding gebeurd met een vrachtwagen. En op andere plaatsen sta je alleen maar in een kleinere file.
4: Radio 2 aan zee.
5: Daan Mazet.
3: Ja, je mag je kandidaat stellen voor ons fruitspelletje. Voor ons fruitspelletje, zodra je om fruit hoort roepen. Maar het is moeilijk vandaag.
4: WRT Radio 2. Oh, fruitjes! Superlekkere, eigenzonde fruitjes!
3: Allee, dat is dus nu. Kijk aan. Dit is Shawn Mendes en There's Nothing Holding Me Back. Helemaal vanuit Blankenbergen. Goedemorgen.

0: holding me back. Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Het lekkerste radiospel van de zomer gaan we zo meteen weer spelen. We vervangen de tekst door een zomersnummer. De tekst van een zomersnummer vervangen we met een fruitsoort. En binnen de 5 seconden moet je mij dan het antwoord geven. De titel van het nummer zoeken we altijd. Dat is niet makkelijk, want je moet dan heel snel op die titel komen. Je kan die melodie wel meeneurien, maar je moet de titel meteen hebben. Gisteren speelden we met Naomi en toen was het ook spannend hoor. Luister eens mee naar gisteren.
1: Nectarines ananas, nectarines ananas, nectarines ananas, nectarines ananas, nectarines ananas.
0: En nu 5 seconden, Naomi. Ja, het lukte net niet. Ze konden niet opkomen, zo zie je. Maar het was Dos Cervezas wat we zochten natuurlijk van Tom Waas. Je neuriet dat constant mee. Maar ja, als de titel dan niet komt, ja, dan komt hij niet. Hè. Dus zometeen een nieuwe kans. We spelen met Bert uit Schoten. En hij speelt intussen voor €600 fruitbudget.
2: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
3: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.
4: Zomerhit! Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor met nooduitgang en daarna deze George Michael en Too Funky. Tijd voor het meest Too Funky radiospel van de zomer. Fruitjes! Want we delen 100 euro fruitbudget uit. Als jij kan raden welk zomernummer wij verfruit hebben. We hebben de tekst aangepast. Er is een fruitsoort overheen geplakt. En dan moet jij mij de titel geven van het nummer. Als je dat kan doen, dan win je 100 euro. Kan je dat niet doen binnen de 5 seconden, dan schuift die 100 euro door. En intussen spelen we al voor 600 euro met Bert Mertens uit Schoten gaan we spelen. Dag Bert, goedemorgen.
1: Goedemorgen Dan.
0: Geen vakantie, want je bent aan het werk, zie ik.
1: Ik ben net terug begonnen. Ja,
0: ah, je hebt wel vakantie gehad. En heeft ze deugd gedaan de vakantie?
1: Ja, super vakantie gehad.
0: Ja, ah, fijn zo. Maar nu weer aan het werk. Je bent vertegenwoordiger. Je bent op de baan op dit moment, maar je hebt wel even pauze genomen om mee te kunnen spelen met ons.
1: Ja, inderdaad. Ik sta hier voor de deur van mijn volgende klant.
0: Ah, de volgende klant gaat even moeten wachten dan. Want dit is heel belangrijk. Je speelt voor 600 euro. Daar kan je al redelijk wat fruit mee kopen. Welke fruitsoorten heb je graag? Wat zou je ermee kopen?
1: Ananas, aardbeien, bananen, vooral bananen, vind ik verschrikkelijk lekker. Oh, verschrikkelijk, vind ik heel lekker. En dingen, druif.
0: Druif, maar super jong. Ja, dat is al een hele fruitmand die je kan kopen met 600 euro. Maar goed, ze is nog niet binnen. Je moet mij de titel van onze opgave geven zo meteen en dat moet binnen de 5 seconden. Klaar voor Bert?
1: Ik ben er niet klaar voor, maar ik ga het wel doen.
0: Ik vind het even spannend als jij. Dit is jouw opgave, Bert. Heel veel succes.
1: Dank je wel. Ananas, nectarine.
0: Ananas, nectarine. Dat was die 5 seconden bedenktijd, Bert.
1: Ja, vaya con Dios. Puerto Rico, ja.
0: We zoeken de titel van het nummer, we zoeken niet de uitvoerder. Het is inderdaad Vaya con Dios. En welke titel zei je?
1: Puerto Rico, ja, ik weet het niet.
0: Maar jawel!
1: Oké.
0: Ja, maar ja, Bert! Het is Puerto Rico inderdaad wat we zochten.
1: Oké. Okay.
0: Maar proficiat Bert, dit is met de twijfel.
1: Dankjewel. Wat is?
0: Het is met de twijfel dat je het antwoord gaf.
1: Ja, inderdaad. Want ik dacht dat het een andere titel was, maar ik denk, ik ga maar Puerto Rico zeggen.
0: Nee. Erin komt. Voilà. Het is inderdaad Puerto Rico. 600 euro fruitbudget komt jouw richting uit, Bert. Maar kijk.
1: Ik ga een gezond leven tegemoet.
0: Je mag altijd eens een klein druifje naar Blankenbergen brengen, mocht je in de buurt zijn. Hè? Dat is altijd wel.
1: In het leven.
0: Hey Bert, ik denk dat de dag niet mooier kan beginnen. Veel
1: leuk,
0: groeten aan de klanten waar je nu voor de deur staat. Daar kan je al met goed gemoed binnenstappen zo meteen.
1: Prima.
0: Bert, succes ermee. Veel plezier. Hè? Bye-bye.
1: Dank je wel.
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
0: Morgen beginnen we dus opnieuw met de nieuwe opgave en dan is de inzet opnieuw 100 euro voor het leukste fruitspel.

Mantissa en Mamma Mia. Mamma Mia, wat was dat spannend. 600 euro aan vrij budget mogen uitdelen, dat is leuk. Morgen doen we dat nog eens. Dus als je wil meespelen, morgen opnieuw luisteren. Allee, vandaag ook natuurlijk. Hè. Ah ja.

0: Madonna en Material Girl. Een nieuwe week is intussen begonnen. We zijn al dinsdag. Een nieuwe week om B-boxen te zoeken. Dat zijn die pakjesautomaten van B-post waar je pakjes mee kan verzenden, maar ook kan ontvangen, kan gaan afhalen. Superhandig ding, ik spreek uit ervaring. Die staan op veel plekken in Vlaanderen. Ongetwijfeld ook eentje bij jou in de buurt. En misschien zit er wel een prijs in deze week. Want Nancy uit Thuis, de postbode, verstopt elke vrijdag 5 prijzen in 5 B-boxen verspreid over Vlaanderen. Tips over de locaties vind je door een spelletje te spelen bij Radio 2 op VRT Max. En dan krijg je ook een code waarmee dat je die B-box kan openen vrijdag vanaf 9 uur. Nu dus vooral meespelen via VRT Max. Veel succes!
1: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post. VRT
0: Radio 2. En deze Limburgse parel staat hier straks op het podium bij Radio 2 aan zee. Dit is Loredana De Amici.

0: Het wordt misschien vanavond wel una notte perfetta. Loredana De Amici komt langs. Zomerse sferen hier bij Radio 2 aan Zee. Zuiderse sferen, Italiaanse sferen. De hele lijst van artiesten die komt optreden deze zomer vind je op VRT Max. Kan je nakijken welke artiesten wanneer komen optreden. Vandaag dus onder andere Loredana. Naar Antwerpen op de E313 is bij Randst de busstrook afgesloten door een ongeval. Je schuift 20 minuten aan vanaf Massenhoven. Op de E19 komt er een kwartier vertraging bij van Mechelen-Zuid tot Rumst. En op de E313 richting Lummen is bij Herentals-West de linkerrijstrook dicht. Dat komt door een aanrijding. Je verliest daar 20 minuten vanaf Randst. Op de N16 richting Willebroek een kwartier vertragen van Sint-Niklaas Centrum tot Temse. In Brussel staat op de Leopold-Drielaan richting Centrum een defect voertuig ter hoogte van de NAVO-tunnel. Op de E17 richting Kortrijk 20 minuten file tussen Kalken en Beervelde. En op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Nu terug naar het jaar dat ik op zeeklassen ging in Blankenbergen. Jawel, de cirkel is rond. We spreken over 1980.

0: Adele had er een, Celine Dion had er een en de Backstreet Boys hebben er nu ook een. Een residence, zoals dat heet in Las Vegas. Een langdurige show waar ze maanden aan een stuk optreden en waar de tickets ook niet zo goedkoop voor zijn. Net eens even gekeken, 21 augustus, dat is een vrijdag, treden ze ook op. Daar zijn nog wat tickets beschikbaar. Het goedkoopste wat ik vind is $155, dus dat zal een €135 zijn, €140. Maar die tickets lopen op, echt tot, wat is het duurste wat ik hier vind? $290, $390, $300. Ja, het blijft zomaar oplopen. $400 zelfs. Ja, ja, ze zijn gegeerd, de Backstreet Boys. En hun pensioenplannen zijn bij deze dan ook weer in orde.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2 neemt je mee naar Jekyll en Hyde, de musical.
3: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
2: Jekyll en Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
6: Amai, ik sla direct mijn sla.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Het is uw linkeroor hier, hè.
8: En uw rechteroor.
7: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
8: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
7: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
8: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
7: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
8: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
7: Ja, ja, het kan anders.

0: Radio 2 aan zee vanuit Blankenbergen met Sydney Youngblood en If Only I Could. Het is precies 11:15. Elke dag bellen we ook eens met een luisteraar in het buitenland, want we willen toch altijd zo graag weten wat voor weer het daar is op een vakantiebestemming. Nu, het is vrij eentonig deze zomer. Het is overal warm en droog, maar dat is niet erg. Altijd leuk om even wat vakantiehalen, verhalen liever te sprokkelen. Dag Dominique, goedemorgen. Dominique.
1: Goedemorgen, Dan.
0: Ah, ja, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hi, ik bel jou in Frankrijk. Waar zit je precies in Frankrijk?
1: Wij zitten in Aigleton in Frankrijk. Dat is Zuid-Frankrijk, de Corrèze streek.
0: Oké, de verbinding is niet heel helder, hoor ik op dit moment, maar dat is niet erg. Wat voor weer is het daar?
1: Nee. Super weer. Het is hier 32 graden.
0: Oh, en er komt een update van Sportza binnen. Dit gaat een beetje moeilijk gaan. Ik denk dat de verbinding niet zo goed is in Engeland. Hebben jullie een fijne vakantie daar? Laat me dat nog vragen.
1: De verbinding is niet goed.
0: Nee, de verbinding is niet zo goed. Oké. Okay. In Aigleton, het was er warm op dit moment, heb ik begrepen. Ik weet ook dat het op een camping is en dat er veel natuur en water in de buurt is daar. Dus eigenlijk hetzelfde weer als hier in België. Hè.
2: Radio 2 aan zee.

0: Ah, dit vind ik zo'n goede muziek, hè. My Body Isn't Ready van Sunbird. Het is een Amerikaanse singer-songwriter. Echte naam Shane Michael Boos. Die ook al heel wat hits bij ons heeft gescoord, hoor. Zoals dit bijvoorbeeld. Dit is ook Sunbird. Heeft in de hitlijsten gestaan of staat er nog altijd in met Homewrecker. Maar ook dit is een van zijn grote hits. To 12 en daarnet dus een nieuwste single My Body Isn't Ready. Benieuwd of dat die ook in de hitlijsten zal raken. Radio 2. Nu een van de strafste stemmen van bij ons toch wel. Dit is Udo, Als de wereld morgen eindigt.
1: Radio 2. Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles brengt.

een stem, wat een nummer, Udo. En als de wereld morgen eindigt. En dan nog Creedence Clearwater Revival met Who'll Stop the Rain. Als we die man of vrouw ooit vinden die de regen gestopt heeft, gaat dat rekening worden, hoor, jongens.

0: De vraag is niet who'll stop the rain, de vraag is who'll stop de droogte op dit moment. Creedence Clearwater Revival. Zometeen het nieuws van 11 uur, tot dan nog Beyoncé.
1: Radio 2 aan zee.

0: Beyoncé, samen met The Single Ladies.
1: Vanavond op VRT1.
2: Wij rijden hier al 400 mijl door het niks. Ik snap wel dat iemand hier wereldkampioen stoneskipping wordt. Wegens niks anders te doen.
1: Op VRT1 gaat de reizenwaas de bucketlist naar de wel heel afgelegen Appalachen. Op VRT Canvas gaan we naar Birmingham om live het EK atletiek te volgen. Of op VRT Max kan je de popcorn erbij pakken voor de film Priscilla. Veel kijkplezier straks.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Vandaag kan je clowns tegenkomen hier in Blankenbergen aan Zee, maar ook zo meteen hier bij ons in de studio. Toch als alles goed gaat. Eerst het nieuws, 11 uur.
5: Elke dag telt voor twee. BNT Radio 2.
6: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het departement Zorg onderzoekt of kinderen kunnen worden ingeënt met een ander vaccin tegen pneumokokken. Pneumokokken zijn bacteriën die milde infecties of ernstige ziektes, zoals een longontsteking, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging, kunnen veroorzaken. Sinds begin 2025 zijn er 4 jonge kindjes in Vlaanderen overleden na een infectie met een variant waartegen het huidige gratis vaccin niet beschermt. Dat meldt het laatste nieuws. Er bestaat een breder vaccin dat wel bescherming biedt, maar dat invoeren vraagt onderzoek, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
7: Dat vaccin dat tegen 20 types beschermt, dat is een vaccin dat met 4 dosissen gegeven wordt ten opzichte van 3 dosissen. En dat ook op andere momenten gegeven wordt. Dus op andere momenten qua leeftijd van de kinderen. En die zaken, zowel de organisatorische kost, de financiële kost aan de ene kant en de opbrengsten die het zal hebben op het vlak van gezondheid, die twee dingen zijn we nu aan het afwegen.
6: Bij de rechtbanken in Antwerpen moeten advocaten vanaf volgende maand alle documenten voor strafdossiers weer op papier
7: van de kinderen. En die zaken, zowel de organisatorische kost, de financiële kost aan de ene kant en de opbrengsten die het zal hebben op het vlak van gezondheid, die twee dingen zijn we nu aan het afwegen.
6: Bij de rechtbanken in Antwerpen moeten advocaten vanaf volgende maand alle documenten voor strafdossiers

0: naar papier, omdat de conclusies langer en langer worden, omdat de stukken meer en meer worden, maar ook omdat er via digitale linken ondertussen conclusies werden overgemaakt, waardoor er op een heel onveilige manier wij met onze computersystemen dingen moesten gaan ophalen. En dat in combinatie met het feit dat het personeel niet op onze rug groeit, helaas.
1: De griffie scant wel nog alles in, zodat strafdossiers ook online in te kijken zijn. In Syrië heeft een rechter de voormalige president Assad en zijn broer bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtszaak tegen Assad en andere kopstukken van het voormalige regime begon in april. Ze werden onder meer vervolgd voor moord en foltering van burgers. Assad en zijn gezin waren na de val van het regime in 2024 gevlucht naar Rusland. Alleen Atif Najib, een neef van Assad en een kopstuk van het oude regime, zit momenteel in de cel. Ook hij is ter dood veroordeeld. Sport: Romelu Lukaku trekt naar Fenerbahçe. De topclub uit Turkije heeft een akkoord met Napoli over de transfer van Lukaku voor 6 miljoen euro. Lukaku speelde 2 seizoenen voor Napoli, waarmee hij ook kampioen werd. Het voorbije seizoen speelde hij amper door blessures en over de behandeling ervan was ruzie ontstaan met het bestuur. Lukaku zou bij Fenerbahçe een contract tekenen voor 2 jaar. Het weer vandaag zonnig met hoge wolken, temperaturen tot 29 graden. Ook morgen veel zon en tot 32 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel Toon. Het is intussen 11:03 en er staat 126 kilometer file op de Belgische wegen. Naar Antwerpen schuif je aan op de E19. Je vertraagt daar 10 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra van Berchem tot Deurne. Op de E313 richting Lummen is bij Herentals West de weg weer vrijgemaakt. Staat wel nog een half uur file vanaf Ranst. En op de N16 richting Willebroek een kwartier erbij van Sint-Niklaas Centrum tot Temse. Op de E17 richting Kortrijk een half uur file tussen Kalken en Beervelde. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. En op andere plaatsen zijn er alleen wat kleinere vertragingen.
3: Radio 2 aan zee.
4: Daan Mazet.

0: Misschien wordt dit wel VRT Zomerrit 2026. Het hangt van jou af. Jij kan stemmen. Dat doe je via VRT Max. Hotshot van Stan van Samang. En het is vakantie, 11 augustus vandaag, maar niet voor iedereen. Er zijn mensen die in de zomermaanden harder werken of extra doorwerken om de vakantiegangers van dienst te zijn. En die mensen die brengen we graag ook extra onder de aandacht. Vandaag zijn de Clinic-clowns extra hard aan het werk, hier onder andere in Blankenbergen. Valérie en Lien van Clinic-clowns staan hier bij mij in de studio. Goedemorgen, dames.
1: Goedemorgen.
0: Valérie, Clinic-clowns, ja, ik denk dat we het allemaal weten wat het is, maar voor de duidelijkheid misschien nog even uitleggen, wat doen jullie precies?
2: Ja, wij zijn een VZW en sinds meer dan 32 jaar sturen wij al professionele clowns naar kinderen die ziek zijn of een beperking hebben. En dat allemaal met de bedoeling om hun welzijn eigenlijk zoveel mogelijk te vergroten. Dus onze clowns die zetten kinderen aan tot spelen, tot terug in hun fantasie gaan. We maken alles eigenlijk een beetje lichter in plekken en situaties waar dat soms wel heel zwaar is.
0: Dat is fantastisch mooi wat jullie doen. Heb je een idee hoeveel Clinic-clowns dat er bij jullie actief zijn?
2: Ja hoor, we hebben 35 clowns die actief zijn over het hele land. Dus wij werken zowel in Vlaanderen als in Brussel als in Wallonië.
0: Oké, en vandaag zijn er ook een aantal hier in Blankenbergen. Want Lien, jullie staan hier vandaag met een caravan, heb ik begrepen. Wat gaan jullie doen?
1: Ja, we staan hier inderdaad met een caravannetje dat wij helemaal hebben gerenoveerd aan het begin van de zomer. En wij zijn hier vooral elk jaar producten te verkopen om toch wel wat extra inkomsten te genereren voor onze clowns. Maar we hebben ook heel leuke activiteiten bij en heel moeilijke ook. Het is een puberspiraal, maar in de vorm van ons logo.
0: Ah.
1: En de mensen die ons logo kennen, die weten misschien wel dat haartjes heeft. En die haartjes zijn heel moeilijk om langs te gaan. Dus wie het kan, wint een prijs.
0: Ik vind dat heel verslavend, zo'n puberspiraal. Want je wil dat dan toch uiteindelijk goed doen. Dus als je dan zo eens raakt, dan wil je opnieuw beginnen en dan blijf je bezig. Maar dat is goed, dat is goed. En wat verkopen jullie dan allemaal?
1: Wij hebben sowieso onze standaardproducten. Wij hebben onze toeten, dat zijn onze knuffelmuizen eigenlijk. We hebben ook een paar nieuwe producten gemaakt. Zoals een boodschap in een flesje, omdat we aan zee zijn vandaag. Ja. Maar ook sleutelhangers en allerlei koekendozen, brooddozen. Maar daarvoor mogen de mensen zeker eens komen kijken.
0: Ah, maar ja, kijk, september komt er stilaan aan. Nieuwe brooddozen voor de kinderen. En je steunt er ook nog de Clinic-clowns mee. Fantastisch initiatief. Waar vinden we jullie vandaag? Waar staat jullie caravan?
1: Ja, we staan ter hoogte van de Zeedijk 153. Dus dat is aan het ijskraam.
0: Ongeveer in het midden hier van Blankenbergen.
1: Ja.
0: Aan de King Beach.
1: Ja, wij zien jullie staan als wij op onze stand staan.
0: Ah, maar dan zullen we zo meteen eens zwaaien. Zeg, Valérie, als ik nu Clinic-clown zou willen worden, want ik denk dat jullie altijd wel op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we jullie bereiken?
2: Ja. Dus dat klopt. We hebben nu 35 clowns. En om clowns te zoeken, organiseren wij audities. En die gebeuren wanneer dat we op zoek moeten gaan naar mensen. Want dat hangt ook heel erg af van van de nood en van de locatie waar we mensen zoeken.
0: Ja.
2: Dus je kan op onze website www.clinicclowns.be kan je daar alle informatie over vinden. Hoe word je Clinic-clown, over de audities en het hele jaar door kunnen jullie eigenlijk, of mensen die graag clown willen worden, een mailtje sturen naar onze artistiek leidster. En dan nemen wij contact op met jullie. Zo werkt dat.
0: Fantastisch. Tik het even in op Google, Clinic Clowns. En dan kom je zeker op de juiste website terecht om je kandidaat te stellen als je je geroepen voelt. En ik stel voor, iedereen die vandaag een bezoekje brengt bij Radio 2 aan zee, loop eens even de dijk heen en weer. En dan kom je jullie caravan tegen van Clinic Clowns met leuke gadgets. En dan kan je ook de bibberspiraal gaan proberen. Tot in het oneindige.
1: Absoluut.
0: Totdat je hem feilloos kan afleggen. Hey, ik wens jullie een hele fijne dag. Dank jullie wel om langs te komen. En veel succes nog met de Clinic-clowns.
2: Dank je wel.
1: Dankjewel.
0: Doei.

Guusje samen met Bazaar. En blijf nog even hier als je dus naar Blankenbergen komt vandaag. Loop zeker eens langs de caravan van de Kliniek Clowns. Dat is toch een topinitiatief, hè, wat die mensen doen als je daarbij nadenkt. Kinderen die ziek zijn, even laten vergeten dat ze ziek zijn en een mooie tijd geven. Ah, dat is toch het mooiste wat er is. Prachtig.

Scissor Sisters and I Don't Feel Like Dancing. We zijn intussen in een soort van eclipse-gekte terechtgekomen. Waar een kleine 2 weken geleden er nog niets over gezegd werd, is het plots alle hens aan dek, want iedereen wil kijken. En terecht natuurlijk, zonsverduistering komt niet elke zomer voor, of toch niet in de grote orde die we morgen gaan zien. Morgenavond schuift de maan voor de zon en dan zal de zon voor 90% bij ons bedekt zijn. 7:15 begint het allemaal en rond 8:13 het hoogtepunt. En iets over 9 is het alweer afgelopen. En belangrijk, kijk met zo'n eclipsbril, niet met de huistuin-keukenmiddeltjes. Ik zag op Facebook iemand zeggen, maar met een cd kan dat ook en dat beschermt even goed. Ja, dat is klinkklare onzin, hè, lieve vrienden. Een lasbril of een goedgekeurde eclipsbril. Oh.

0: The Christians and Harvest for the World. Ja, die eclipsbrillen voor morgenavond, ze zijn gegeerd. Ook hier in Blankenbergen hoor en zie ik dat er veel gezocht wordt. Mensen komen echt vragen, weet jij nog waar er zijn? Ja, wij hebben er morgen, hebben er 500 hier klaar liggen. Voor de mensen die hier in Blankenbergen komen kijken, ik zie ook op sociale media dat heel wat winkels, bijvoorbeeld brillenwinkels, dat die nog volop proberen om eclipsbrilletjes vast te krijgen. Wat een hype is dat toch maar plots. Het is een gegeerd item, jongens toch. Ik zou zeggen, laat ons woensdag morgenavond een beetje verdraagzaam zijn met z'n allen en de brilletjes mooi aan elkaar uitlenen. Ja, je gaat toch geen volle 2 uur daarnaar kijken. Af en toe eens uitlenen, dat kan allemaal geen kwaad. Morgen in Blankenbergen gaan we weer samen kijken. Ik ga zelfs een extra uurtje radio maken tussen 8 en 9. Een soort eclipse special vanuit Blankenbergen. Want ja, we gaan het toch samen beleven. Dag Jacot, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Weet jij al waar je gaat kijken morgenavond?
1: Wel, ik zal waarschijnlijk nog op VRT zijn om er daar nog iets over te vertellen. En anders rep ik mij naar huis en zoek ik het daar nog uit waar ik kan kijken.
0: Of het dak van de VRT, hè? Prachtig uitzicht,
1: ja.
0: Hè?
1: Tuurlijk. Allee. Maar ja, het is natuurlijk midden in de stad, dat is niet ideaal. Want het is niet alleen die eclips trouwens die je morgen kan zien. De Perseïden die trekken ook over.
0: Juist.
1: Dat is een gigantische meteorengroep die voor wat vallende sterren zou kunnen zorgen. Dus het wordt een spectaculaire avond morgen sowieso.
0: Kijk eens aan, nestel je ergens met een dekentje, misschien een wijntje erbij en wat chippetjes en dan wordt het een fantastische avond.
1: Zeker.
0: Maar goed, laat ons bed vandaag beginnen. Ik kan je zeggen, blauwe hemel in Blankenbergen en een aangename temperatuur.
1: Ja, zeker en vast. Een 24 graden mogen we daar verwachten. In het centrum tot 27 graden. En in het uiterste zuidoosten, provincie Luxemburg, daar tot 30 graden vandaag. En inderdaad met veel zon, misschien wat hoge wolkensluiers en een matige wind uit het noordoosten. Dat is een droge wind die vanaf morgen ook wat meer uit het oosten, zuidoosten gaat waaien. Dus het wordt morgen nog een stukje warmer. Krijgen we opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 32 graden in het centrum, een 28 graden aan zee. En zoals het er nu uitziet, zou het morgenavond ook nog steeds zonnig en later helder blijven. Dus die eclips die gaan we normaal gezien wel zeer goed te zien krijgen. Dus dat is mooi meegenomen. En dan op donderdag en vrijdag stijgen de temperaturen nog tot 34 en 35 graden met alweer veel zon. Er komt pas fris weer aan vanaf zaterdag. Beetje wisselvallig weer dan ook, met geen 30 graden meer, maar een 25 graden in het centrum. Met al wat meer bewolking en met ook kans op een paar onweersbuien. Dat op zaterdag en zondag. En dan vanaf maandag zitten we weer rond die 24 graden te schommelen, met eventueel nog hier en daar een bui. Maar dus geen 4 of 35 graden meer, zoals op donderdag en vrijdag.
0: Oké, dat zullen veel mensen graag horen. Ik lees trouwens ook op VRT Nieuws dat de fruitpluk in Limburg ook vroeger begonnen is, net door die zonnige zomer. Het fruit is gewoon vroeger rijp daardoor. Dus ja, ook dat is een gevolg van deze droge en zeer zonnige zomer. Dankjewel, Jacot, tot later. Hè.
1: Met plezier, tot
0: bye-bye.
1: Morgen.
0: Bye-bye.

0: Cyrus en End of the World. Morgen dus zonsverduistering, morgenavond. Even groot als die van 1999, als je dat nog weet. Ik weet dat nog. Ik was toen, 12 jaar. Ja, en toen was ik in Turkije. Daar heb ik toen de zon zien even verdwijnen. Waar keek jij in 1999 naar de zonsverduistering? En heb je daar nog foto's van hoe je naar de zonsverduistering keek eind jaren 90? Mag je altijd even sturen via de app van Radio 2. Altijd leuk om die foto's terug te zien. Op de E17 richting Kortrijk komt er een half uur file rijden bij tussen Kalken en Beervelde. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Verder gaat het traag naar Antwerpen op de E19. 10 minuten vertraging van Mechelen-Zuid tot Rumst. En ook 10 minuten erbij op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op de N16 richting Willebroek een kwartier vertragen van Sint-Niklaas Centrum tot Temse. En op andere plaatsen staan er enkel wat kleinere vertragingen.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En lieve vrienden, als er iemand wil komen slowen bij deze warme temperaturen, ik zeg het maar, het is nu de moment.

0: dan alles wat ik wil.
1: Volumia en Hou me vast. En ik zei net, ja, ideale moment voor een slow. Nancy stuurde wel in de app van Radio 2. Dan komen we af. Maar ik heb geen Nancy gezien en niemand anders. Dus ja, dat zet je weer met je voeten op de grond, zeggen ze dan. Oké dan, Fleetwood Mac dan maar. Dit is Dreams.

0: Fleetwood Mac and Dreams. Herinneringen en vooral foto's van de zonsverduistering in 1999. Mag je altijd even doorsturen via de app van Radio 2. Komen al wat foto's binnen. Erwin heeft ook gedeeld dat hij toen in 1999 in de pannen was. Maar er was toen bewolking en hij heeft zo niet veel van die zonsverduistering gezien. Het werd wel merkelijk donkerder, laat hij weten. Ja, dat zal ook morgenavond zo zijn. Zeg, DJ David vertelde gisteren hier aan de microfoon dat hij zelfs zonnecrème smeert in de schaduw. Want daglicht in de zomermaanden bevat ook UV-stralen en die zijn schadelijk voor je huid, dat weten we. Dus daarom smeren, smeren, smeren, ook al sta je in de schaduw. Dat kan je hier ook aan onze studio doen, want we hebben hier een smeerpaal staan die we samen hebben geïnstalleerd samen met Stichting Tegen Kanker. Kan dus gratis je huid komen insmeren. Dat is heel handig. Er is ook maar één soort hier, dus geen keuzestress, want ja, ga eens naar een winkel of naar een apotheek, dan duizel je van de tientallen merken en varianten en dan begin ik al te twijfelen van ja, welke moet ik nu nemen? Hoe kies je de beste zonnecrème? Ah, wel, we gaan het zo meteen eens vragen aan Sandra van Stichting Tegen Kanker. Die bellen we zo meteen.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve treertjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Jones and I en Dance Monkey. Als je je huid wil beschermen, en dat wil je uiteraard, tegen de zon, dan kies je er op deze hete en warme en veel zonnige dagen in deze zomer voor. Best om uit de zon te blijven of je lichaam te bedekken, zodat de zon er niet aan kan. Maar bon, als dat niet anders kan, ja, dan is het smeren, hè, mannetjes. Zonnecrème, smeren, smeren, smeren. Maar voor welke zonnecrème moet je dan kiezen? Want loop een supermarkt binnen of een drogisterij of een apotheek. En jongens, rekken vol met zonnecrème. Ja, en dan begin ik al te panikeren. Hè, want ja, dan, welke moet je dan nemen en waar moet je dan allemaal op letten? Ho, we gaan het allemaal vragen aan Sandra Plasgaard van Stichting Tegen Kanker. Dag Sandra, goedemiddag.
1: Dag Daan.
0: Hallo. Iedere zonnecrème liever heeft een bepaalde factor waar we dan over spreken. Een SPF-waarde. Je hebt er met factor 30 of factor 50. Maar wat betekent die waarde nu weer precies? Leg dat nog eens uit.
1: Die SPF-factor, dat staat voor Sun Protection Factor. Ofwel de zonbeschermingsfactor. En simpel gezegd, het geeft gewoon aan hoe dat product je huid beschermt tegen de zon. En hoe hoger het getal op de verpakking, hoe beter de bescherming.
0: Oké, en welke factor neem ik dan het best?
1: Bij Stichting Tegen Kanker, wij raden altijd aan om factor 50 te nemen. Dat betekent niet dat je 50 keer langer in de zon kan blijven, maar het beschermt wel heel goed tegen UVB-straling. En dat is de straling waardoor je verbrandt. Ongeveer 98% wordt dan tegengehouden. Maar ook bij die factor moet je de UV-index blijven bekijken natuurlijk, en de zon weer wanneer die hoger is dan 3.
0: Oké, okay. Zeg, op die zonnecrème die ik thuis heb liggen staat niet alleen dat die beschermt tegen UVB-stralen waar je net over had, die beschermt ook tegen UVA. Is dat ook belangrijk om naar te kijken op de verpakking?
1: Absoluut, zeker, zeker. Dat is heel belangrijk. Die UVB, dat staat voor UV-burning. Dat is dus wat de verbranding tegengaat. En de A bij UVA staat voor aging. Dus ze beschermen allebei, elk met een ander doel. De ene vermijdt verbranden van de huid en de andere gaat dieper in de huid doordringen om rimpels en huidveroudering te gaan veroorzaken. Maar ook beide kunnen huidkanker veroorzaken. Het is dus goed dat je altijd kijkt als je een zonnebrandmiddel gebruikt of koopt, dat dat er beide op staat. Dat het beschermt tegen beide, tegen beide dingen.
0: Ja, UVB en UVA, dus even bekijken. Dan heb ik nog altijd zo'n stressmoment, want in de winkel heb je dan de keuze tussen zo het traditionele, de tuben om te smeren, met tegenwoordig ook sprays die je over je arm en gezicht kan sprayen. Wat raad je daaraan?
1: Ja, een spray, dat is makkelijk. Ik zie dat ook, dat heel veel mensen dat gebruiken. Maar dat verspreidt iets minder product en geeft ook een dunner laagje. En we sprayen vaak oppervlakkig. Heel snel, waardoor er een aantal delen van de huid te weinig worden bedekt. En bij een tube ga je toch meer uitsmeren en een dikkere laag gebruiken. En dat beschermt toch iets meer. En koop je dan toch een spray, dat kan, want het is heel makkelijk, dan raden we toch aan om na het sprayen ook eventjes voldoende uit te smeren, zodanig dat je geen plekje vergeet.
0: Oké, okay, prima, dat is helemaal duidelijk. En ja, je had het al over die UV-index. Die staat ook op de smeerpaal, heb ik gezien, die hier in Blankenbergen staat. Maar je vindt dat ook terug natuurlijk bij het KMI. Dat wordt in het weerbericht ook vaak meegegeven. Dus check zeker die UV-index en begin te smeren van zodra het nodig is. Beter een keer te veel smeren dan een keer te weinig, hè Sandra?
1: Absoluut. En als je hebt gezwommen of als je in de zee bent of je zweet, goed idee om even af te drogen en dan opnieuw in te smeren. Want het water, zelf al is je zonnecrème waterproof, zorgt er toch voor dat er een heel laagje weggaat.
0: Voilà, bij deze helemaal helder. Dankjewel Sandra Plasgaard van Stichting Tegen Kanker. Allemaal blijven genieten op een veilige en zorgeloze manier van de zon in deze zomerdagen. Dag Sandra, tot de volgende. Hè.
1: Tot ziens, dag.
2: Zomerzon. Schaduw opzoeken. Slim genieten met Stichting Tegen Kanker. Radio 2 aan zee.

0: Damn time, zingt Lizzo. Het is verdoemen ook een beetje tijd om een happeke te gaan eten, zegt mijn maag. Klein beetje honger. Maar hey, het is bijna 12 uur. Dat mag ook, hè. Zometeen alle verhalen uit je regio. Heel graag tot morgen, jongens. Hey, hey, VRT
1: Radio 2. Look, everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey, kids, stop smogging and pay attention to me! Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us, because we're on the last freedom moped out of nowhere city, and we haven't even told our parents!

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, zei. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja. Het kan anders.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Vooral degenen die nog van plan zijn om naar de Mas Museumshop in Antwerpen te komen. De Eclipse brilletjes zijn uitverkocht, maar altijd welkom in Antwerpen, hoor.
7: Elke dag telt voor twee. BNT Radio 2.
8: 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Opnieuw stappen burgers naar de rechter voor de geluidsoverlast door vliegtuigen boven en rond Brussel. En Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe spelen. Een deel Beeks burgercollectief is naar de rechter gestapt om de Belgische staat te dagvaarden tegen een vliegroute naar Brussels Airport. Sinds iets meer dan een jaar wordt die route veel intensiever gebruikt. En Lonne van Erp, daar hebben verschillende gemeenten in en rond Brussel veel last van.
9: Ja, het gaat onder meer om Molenbeek, Anderlecht, maar bijvoorbeeld ook Schaarbeek en Laeken. En ook in Tilbeek, in de Vlaamse rand, is de overlast heel groot. Dat vertelt Marleen, die zich aansloot bij het burgercollectief.
10: Je hebt met moeite een nacht van 5 uur. Het is niet dat we er liggen op te luisteren. Je wordt gewoon wakker. Ja? En je kan niet terug inslapen, want een paar minuten later is het volgende vliegtuig daar.
9: Ja, 42 gezinnen zijn nu dus samen naar de rechter getrokken. En ze zijn niet alleen, want de gemeenten Koekelberg, Molenbeek en Schaarbeek hadden al juridische stappen aangekondigd. En ook de Brusselse regering besloot in juni om de route voor de rechtbank aan te vechten. Staatssecretaris Ans Persoons noemde het intense vliegverkeer boven Brussel toen onmenselijk. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke benadrukte in het verleden dat het intensievere gebruik van de route maar een testfase is.
8: Oké, dankjewel Lonne. Het departement Zorg onderzoekt of kinderen kunnen worden ingeënt met een ander vaccin tegen pneumokokken. Pneumokokken zijn bacteriën die in ernstige gevallen een bloedvergiftiging of een long- of hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken. Sinds 1,5 jaar zijn 4 jonge kinderen in Vlaanderen overleden na een infectie met een variant waartegen het huidige vaccin niet beschermt. Dat schrijft het laatste nieuws. Er bestaat een breder vaccin met een ander vaccin tegen pneumokokken. Pneumokokken zijn bacteriën die in ernstige gevallen een bloedvergiftiging of een long- of hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken. Sinds 1,5 jaar zijn 4 jonge kinderen in Vlaanderen over

0: vaccin. We zien ook bijvoorbeeld dat een aantal andere Europese landen het 20-voudig vaccin recent hebben ingevoerd. Ook nog niet zo heel veel landen. Dus daar komen nu ook gegevens uit binnen waar we kunnen gaan zien wat gaat de impact zijn als we die overstap doen en is die impact de investering waard.
1: De man van 37 die afgelopen weekend overleed op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten in de Antwerpse Kempen stierf vermoedelijk door een CO-vergiftiging. Dat blijkt uit de autopsie, zegt Christophe Aerts van het parket.
2: Omdat er ook een klein barbecue-toestel was aangetroffen in de tent van het slachtoffer. Dat ondersteunt in elk geval die piste. Het verder onderzoek heeft ook geen andere aanwijzing gegeven die het overlijden zouden kunnen veroorzaken. Dus er zijn ook bijvoorbeeld geen elementen qua drugsmisbruik of andere verwondingen bij de man aangetroffen.
1: In Syrië heeft een rechter de voormalige president Assad en zijn broer bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtszaak tegen Assad en andere kopstukken van zijn voormalige regime begon in april. Ze werden onder meer vervolgd voor moord en foltering van burgers. Assad en zijn gezin waren na de val van het regime in 2024 gevlucht naar Rusland. Alleen Atif Najib, een neef van Assad en een kopstuk van het oude regime, zit momenteel in de cel. Ook hij is ter dood veroordeeld. De Amerikaanse president Trump zou vorige maand in het geheim uit zijn vliegtuig gehaald zijn met een cateringtruck. Dat gebeurde op de terugweg van de NAVO-top in Turkije. Trump ging nadien aan boord van een militair vliegtuig. Veerle de Vos, wat is daar juist gebeurd?
3: Wel, op televisiebeelden was te zien hoe Trump na de NAVO-top in Ankara aan boord gaat van zijn Air Force One, gevolgd door alle medewerkers en journalisten die hem op zijn reis vergezelden. Maar wie goed kijkt, ziet hoe even later een cateringtruck wegrijdt langs de achterkant van het vliegtuig, met daarin naar verluid de Amerikaanse president. Die ging nadien stiekem aan boord van een kleiner militair vliegtuig om de terugreis aan te vatten. Volgens Amerikaanse overheidsbronnen die het verhaal lekten aan een paar Amerikaanse kranten, waren er concrete plannen om een aanslag te plegen vanuit een groepering die banden heeft met Iran. En daarom werd een list bedacht om de president in veiligheid te brengen. De journalisten en de rest van het Amerikaanse gezelschap maakten de reis wel met het presidentiële vliegtuig, maar moesten tijdens de vlucht hun raampjes gesloten houden.
1: Veerle, dankjewel. Rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe spelen. De topclub uit Turkije heeft een akkoord met zijn huidige club Napoli. Fenerbahçe betaalt 6 miljoen euro aan Napoli en geeft hem een contract van 1 jaar met optie op nog een tweede. Jarno Poli, Lukaku blijft voorlopig dus in het buitenland spelen. Hij keert niet terug naar Anderlecht.
4: Nee, en de hoop van de paars-witte fans was nogthans groter dan ooit. Lukaku heeft altijd gezegd dat hij zou terugkeren naar de club van zijn hart, misschien zelfs sneller dan verwacht. En deze zomer plaatste hij op sociale media nog een foto vanuit Anderlecht. Dit leek dan ook het juiste moment voor een reunie, maar die komt er dus niet. Lukaku speelde het voorbije seizoen bij Napoli heel weinig door blessures. Ook op het WK was hij niet volledig fit. Op zijn 33ste zou hij nog een sportieve meerwaarde kunnen bieden voor Anderlecht, maar zover komt het dus niet. Hij kiest voor Fenerbahçe, een topclub bij Turkije, waarmee hij nog kans maakt om Champions League voetbal te spelen.
1: Oké, dankjewel Jarno. Het weer vandaag zonnig met af en toe wat hoge wolken en temperaturen tot 30 graden. Ook morgen opnieuw zonnig en warm tot 32 graden dan. Donderdag en vrijdag kan het kwik stijgen tot zelfs 35 graden. In het weekend kans op regen of onweersbuien. Vooraan in dit nieuws, een burgercollectief uit Tilbeek daagt de Belgische staat voor de rechter vanwege de geluidsoverlast door een vliegroute naar Brussels Airport die sinds een jaar veel intensiever gebruikt wordt. Ook verschillende Brusselse gemeenten klaagden eerder al over de hinder door de vele vliegtuigen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Het gaat traag naar Antwerpen op de E19. 10 minuten erbij van Mechelen-Noord tot Rumst. En op de E313 staat in Beringen een defect voertuig op de rechterrijstrook. Verderop 10 minuten extra vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En op de N16 richting Willebroek een kwartier vertragen van Sint-Niklaas Centrum tot Temse.
6: Goedemiddag in Antwerpen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Els Broekmans.
5: Goedemiddag in The Name of Love.

0: geweldige plaat van U2, Pride in the Name of Love. Ja, en wat was dat gisteren? Zeg, zoveel volk dat toch een eclipsbrilletje wilde voor de zonsverduistering morgen. Dat de museumshop van het MAS uitzonderlijk open was op maandag, maar dat ze ook noodgedwongen vroeger dicht moesten omdat ze uitverkocht waren. Er zouden op dit moment alweer mensen aan de shop staan, maar een eclipsbril kan je dus niet meer krijgen. Ook niet meer bij Urania in Hoven trouwens. Het is maar dat je het weet. En dan gaan we nu naar de Ruppelstreek. Daar staat onze Antwerpse VRT-nieuwsreporter Bart Segers. Want die heeft weer nieuws gevonden over Tomorrowland. Goedemiddag Bart.
1: Hey Els.
0: Ja, Tomorrowland. Ik heb jou daar vorige maand met festivalgangers en een brandweercommandant horen spreken over het vuurwerk. Het is nu al augustus, hè. Wat valt er nu nog te vertellen over het dancefestival?
1: Wel Els, er is een belangrijk moment vandaag voor het festival en het is deze keer niks muzikaal. De mainstage van Tomorrowland die vertrekt vandaag op reis. Mm. Ik sta hier namelijk aan de rand van het zeekanaal Brussel-Schelde in Willebroek en hier vertrekken deze namiddag 114 containers met onderdelen van het hoofdpodium van Tomorrowland. En ik sta bij Martin Hiel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Van Hutchison Sports Belgium. Die mainstage die zit hier achter ons in die containers. Waar gaat die naartoe?
2: Die gaat naar Antwerpen, naar Kai Empet, 1742. En daar gaat hij aan boord van de MSC-boot richting Thailand.
1: Naar Thailand? Helemaal naar daar?
2: Ja, ja. Nu zijn er 114 containers die gaan. Volgende week volgen er nog eens 50 en dan nog de laatste 7 met het productiemateriaal. Dat gaat dan ook weer naar Empet op een MSC-boot.
1: Ja, want hier staan duizenden containers, maar dit is toch wel een heel bijzondere lading.
2: Deze is heel bijzonder. We zijn ook trots dat wij Tomorrowland mogen vervoeren. En ook de importcontainers met de glamping is ook langs hier gekomen. En nu de volledige stage, alles van Tomorrowland dat naar Thailand gaat, dat is uniek. En ja, dat hoort ook zo te zijn. Zo'n vrachten mogen niet meer over de weg, dat moet over het water. Sowieso.
1: Groen. Dat is milieuvriendelijker.
2: Milieuvriendelijk. En we laden ze dan ook nog met een elektrische kraan, dus het is volledig groen.
1: Ja, en die kraan, Els, die is hier in beweging naast mij. Die is de laatste containers van die 114, met dus allemaal stukjes van die mainstage op dat schip aan het laden. Ik vraag me dan af, die container hier recht voor ons, zit daar bijvoorbeeld zo'n gezicht in van die mainstage? Weten we dat? Weten jullie dat, wat er in die containers apart zit?
2: We weten dat het Tomorrowland materiaal is, maar wat er juist in zit, dat weten we niet natuurlijk. Dat is, maar we kunnen dat wel voor ogen zien. We hebben natuurlijk dat mainstage gezien, dat was imposant. Hè.
1: Ja, het is natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van de mensen van Tomorrowland om dat mooi in te laden in die containers, zodat dat niet beschadigd in Thailand zal aankomen.
2: Ja, dat zijn hun eigen containers ook, hè, waar ze alles in laden.
1: Hè. Ja. Ah ja, die zijn ook van hen. Oké. Okay. En de naam van het schip staat hier ook voor ons. Dat is de Eiger Nordwand, zie ik hier staan. Het is ook wel bijzonder dat dat schip hier nu ligt in Willebroek.
2: Dat klopt. Dat is normaal gezien een schip van Danzer Containerlijn. Dat schip vaart normaal gezien op de Rijn. Maar door de laagwaterstanden wordt het nu ook ingezet voor deze speciale lading naar Antwerpen te brengen. Hè?
1: Ja, naar Antwerpen en dus daarna naar Thailand. Helemaal naar daar vanuit Willebroek hier. Wanneer komen die onderdelen daaraan?
2: Ik dacht eind september, als ik het goed voor heb, dat die daar gaan aankomen. Maar het concert is in december, dus dat is nog ruim op tijd. Hè?
1: Dan hebben ze ook daar nog tijd om dat allemaal op te bouwen. Hoe bijzonder is dit nu voor jou om hier vandaag te staan? We staan hier in de zon op de kade met zo'n bijzondere lading.
2: Ja, weet je, de wereld laten weten dat ze moeten voor de binnenvaart kiezen. En ja, met Tomorrowland heb je een voorbeeld, hè, dat het kan en dat het haalbaar is.
1: Ja, en op 11 december, om heel concreet te zijn, zullen we dan beelden beginnen zien vanuit Thailand. Om te zien hoe dat podium daar is opgebouwd. Hopelijk heeft het hier geen averij opgelopen dan.
2: Nee, wij behandelen alle lading heel, heel secuur.
1: Ja. En Els, ik lees op de site van Tomorrowland dat het ginder in Thailand gaat om a tropical festival playground surrounded by nature, mountains, water en open landscapes. Dus ik zie eigenlijk maar één verschil met de schorren in boom en dat is dat er daar geen bergen zijn.
0: Ah, oké. Okay. Maar je bent zo'n Tomorrowland-kenner aan het worden dat we misschien moeten regelen dat je naar Thailand kan eind december, Bart. Zullen we nog eens over spreken misschien, hè?
1: Boek de tickets maar, Els.
0: Dankjewel vandaar.
1: Alsjeblieft.

0: Kylie Minogue en Spinning Around. Ja, nog even vertellen dat die containers met de mainstage van Tomorrowland erin rond 4 uur deze namiddag vertrekken daar in Willebroek. Via Antwerpen richting de allereerste editie van het festival in Thailand dus. Tomorrowland laat ook nog weten dat het geen optie is om ter plekke een andere mainstage te bouwen. Dat vroeg je je misschien nog af. De expertise daarvoor zit hier bij ons in Schelle. En het hoofdpodium is ook zodanig duur dat het onvoldoende zou opbrengen om het alleen in boom op te bouwen. Wij trots, toch?
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Radio 2.
3: Radio 2.

0: Een van de bekendste hits van Sister Sledge, Lost in Music. Er is commotie bij de Antwerpse strafpleiters vandaag, want die zijn niet te spreken over de beslissing van de rechtbank dat ze vanaf september hun stukken niet meer mogen mailen. Alles zal weer op papier binnengebracht moeten worden. Een strafdossier moet in ons land nog altijd volledig op papier gezet worden, maar de Antwerpse rechtbank nam tot nu toe ook digitale stukken aan die ze dan zelf afprinten. Dat is volgens de rechtbank nu te duur geworden. En strafpleiter Walter Dame vindt dat een enorme stap achteruit.
1: Dat betekent eigenlijk enorm veel, en zeker voor de cliënt qua kostenplaatje. Hè. Normaal gesproken kun je je conclusies mailen. Dan moet je geen verplaatsing doen, je moet geen parking nemen. Nu moet je eigenlijk terug je fysiek begeven naar de Griffie. Daar dan je papieren stukken neerleggen. Ook qua tijdsbesteding denk ik dat dat enorm is. Ook naar de Griffier toe. En dan moet het dus terug zoals vroeger per auto of per kar of te voet richting Justitiepaleis om daar dan alles netjes te deponeren, te laten afstempelen en terug te vertrekken. En dat plaatst ons gewoon 15, 20 jaar terug in tijd.
0: Ja, ondertussen is onze stadsjournalist Bente van de Keibus langs geweest in het Vlinderpaleis in Antwerpen om daar eens bij de advocaten te horen hoe het nieuws bij hen binnenkomt.
2: Voor mij is dat een extra last. Ik ben een eenmanskantoor, dus dat betekent en digitaal inscannen en nog eens neerleggen. Dat kost mij meer werk en de vraag is ja, of dat we vandaag de dag dat niet anders kunnen oplossen via digitale kanaal, waarom dat inderdaad een extra taak wordt voor de advocaten.
3: Ik denk dat dat een stap terug in de tijd is. Hè. We leven in de 21ste eeuw. Er zijn miljoenen en miljoenen naar justitie gegaan om justitie te moderniseren. Men heeft dat gepoogd om dat te doen. En ja, als men dan nu vraagt om alle stukken en conclusies terug ter griffie neer te leggen, ja, dan zijn we 50 jaar terug in de tijd, denk ik. Dus ik vind dat absoluut geen goede zaak.
4: Normaal kunnen wij onze conclusies neerleggen tot 23 uur 59 s'avonds. Nu moet dat voor 4 uur, omdat de griffie dan sluit. Dus dat gaat toch wel ja, heel veel administratie ook voor ons met zich teweeg brengen. Ook als wij naar andere arrondissementen moeten, moeten wij vervangers sturen om de conclusies voor ons neer te leggen. Dus ja, dat is wel echt een stap achteruit voor ons.
5: Ja, bij de rechtbank voor eerste aanleg zeggen ze, ja, het kost ons te veel werk en het kost ons te veel geld. Begrijpt u dat?
6: Natuurlijk kan ik daar wel begrip voor brengen, maar het is wel zo dat ik denk dat die digitalisering waarschijnlijk op korte termijn heel wat kost, maar op de lange termijn daar sowieso de vruchten van op worden afgeworpen voor allerlei partijen die betrokken zijn in dergelijke zaken. Dus ik vind het een spijtige vaststelling om nu dat als reden te moeten zien om eigenlijk die digitalisering, die het overmaken van e-mail eigenlijk teniet te gaan doen.
5: Ja, vanaf september niets aan te doen en zal het zo zijn.
2: Ja, je verwacht natuurlijk niet dat een advocaat zich daar slaafs bij neerlegt, dus ik verwacht nog wel dat er van de orde enig reactie zal komen.
0: Tja, het laatste woord daarover is dus nog niet gezegd en de vraag is nu of de advocaten met een pleidooi het tij toch kunnen keren.

0: Het is 12:30. Goedemiddag, 14 nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. De man van 37 die is overleden op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten kwam waarschijnlijk om het leven door C-overgiftiging. Dat blijkt uit de autopsie, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
1: En de conclusie op het besluit is daar dat het hoogstwaarschijnlijk gaat om een C-overgiftiging. Mede omdat er ook een klein barbecue-toestel was aangetroffen in de tent van het slachtoffer. Dat ondersteunt in elk geval die piste. Nu, het toxicologisch onderzoek loopt verder om dat te gaan bevestigen. Het verder onderzoek heeft ook geen andere aanwijzing gegeven die het overlijden zouden kunnen veroorzaken. Dus er zijn ook bijvoorbeeld geen elementen qua drugsmisbruik of andere verwondingen bij de man aangetroffen.
0: De man werd afgelopen weekend bewusteloos gevonden in zijn tent op de camping dus van de Antilliaanse feesten. Hulpverleners waren er snel bij, maar alle hulp kwam te laat. Heel wat Antwerpse advocaten zijn er niet over te spreken dat ze vanaf september al hun stukken in een strafdossier opnieuw op papier moeten binnenbrengen bij de rechtbank. Tot nu konden ze hun stukken mailen en printen de rechtbank die voor hen uit, maar dat is te duur en te omslachtig geworden. Maar voor strafpleiters is die aanpassing erg veel tijdverlies, vertelt advocate Davina Simons.
2: Dat betekent dat eigenlijk onze deadline wordt ingekort en dat wij elke dag voor 4 uur die conclusies fysiek moeten gaan neerleggen. En nu, mijn kantoor is vlakbij de rechtbank, dus dat valt nogal mee. Maar als uw kantoor een beetje verder is, ja, dan is dat wel iets waar je rekening mee moet houden en waar wel veel extra tijd naartoe gaat. Het is gewoon jammer dat we 2026 zijn en dat dat vandaag nog op die manier moet.
0: De strafpleiters vragen daarom om de wet te veranderen en de digitale versie van een dossier als volwaardig te beschouwen. Minister van Justitie Annelies Verlinde laat weten dat ze daarmee bezig is en dat de wetgeving in het najaar mogelijk aangepast zal worden. Het Federaal Voedselagentschap roept scharreleieren terug van kippenhouderij Larco uit Geel, want in een van de stallen daar is salmonella vastgesteld. Onder meer de supermarkten Colruyt en Delhaize verkopen eieren uit de Geelse kippenhouderij. Het Voedselagentschap vraagt om eieren met de betrokken stempelcodes, die je trouwens vindt op de website van VRT Nieuws, terug te brengen naar de winkel of het verkooppunt, want wie besmette eieren eet, kan griepsymptomen krijgen. Op het Albertkanaal in Schoten is een binnenvaartschip op een aangemeerd plezierbootje gebotst. Het kleine vaartuig is daarbij dan weer op zijn beurt onder een ander aangemeerd binnenschip geduwd. Niemand raakte gewond, maar er is heel veel schade aan dat plezierbootje. De schepen die nu Schoten nog moeten passeren, moeten er heel traag langs varen, zodat ze geen extra golfslag veroorzaken. En op het EK Atletiek is Jeff Vermeijeren uit Bevel, dat is bij Nijlen, bezig aan de kwalificaties in het hoogspringen. Jeff is een aardbeienteler en werd maar last minute opgeroepen bij de Belgische selectie. Zijn familie en vrienden zijn afgezakt naar de tribunes in Birmingham waar ze zitten te supporteren, vertelt de moeder van Jeff, Griet van Olmen.
3: Ja, dat is fijn natuurlijk. Die is al zoveel jaren zich daarop aan toeleggen op de atletiek. Het is eigenlijk jammer dat het nu op deze manier zo onverwachts gebeurt. Nu is het er ook niet zich naar voorbereid gaat. Maar het is gewoon, ja, dat is eigenlijk wel een grote beloning dat we er kan bij zijn. Dus het is wel een evenaar. Ja, we zijn hier nu met 12 man. We hebben 12 uur onderweg geweest. Deze nacht zijn we 4 uur toegekomen in het hotel. Ja, dat is gewoon een enorme beleving. Dus ja, dat kan fijn zijn.
0: En zo net is duidelijk geworden, echt zo pas, dat het zo jammer genoeg afgelopen is, TK, voor Jeff. Ook bij zijn derde poging raakt hij niet over 2 meter 15. We gaan voor 1 uur hier bij Radio 2 nog eens live naar Birmingham, naar moeder Griet, hoe zij dat beleefd heeft. Leuk weet je trouwens, Jeff is dit najaar ook een van de begeerlijke vrijgezellen in Boer Zoekt Vrouw. Benieuwd of hij de lat daar ook zo hoog ligt. Het is zonnig met enkele wolken. Het wordt een wat minder warme dag bij maxima van 27 graden. Morgen is het zonnig en warm met temperatuur tot 31 graden. En meer nieuws uit Antwerpen lees je heel de dag in de app van VRT Nieuws.
4: En dan uit de weg. Het gaat traag naar Antwerpen op de E19. 10 minuten erbij van Mechelen-Noord tot Rumst. En op de E313 vanaf Ranst 10 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne.
5: Goedemiddag in Antwerpen.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Els Broekmans.
4: Goedemiddag.

0: Loreen was dat met Tattoo tot bijna 9 minuten over 1:30. Ja, jammer hè, voor onze hoogspringer Jeffermeire uit Bevel. Ik ga straks nog even bellen met zijn mama die daar in Birmingham is. Met nu eerst even terug naar vanmorgen. Toen was Peter van de Veire even te horen bij Romy de Ridder in Sta op met Radio 2. Goedemorgen, morgen begint weer op maandag 31 augustus. Het is dus nu nog vakantie voor Peter, maar in zijn hoofd is hij toch ook al een beetje bezig met zijn rol in de musical Hallo Radio 2. Een hoofdrol zelfs, die hij afwisselend zal spelen met Chris van Tongelen. Hallo Radio 2 is de nieuwe Feel Good musical van Studio 100 en Radio 2. En die gaat over de beginjaren van de nationale radio met herkenbare klassiekers en iconische Vlaamse hit uit de jaren 70. Peter van de Veire en Chris van Tongelen vertolken Walter. Wie is dat? Vroeg Romy vanmorgen aan Peter.
1: Dat is een goede vraag. Het enige wat we daarvan weten is dat dat een producer is van een radiostation. Dat heet ook Radio 2. Speelt zich af ergens in de jaren 70. En heel veel nostalgie. Dat is ook een man die... Ja, daar zit ook een amoureus kantje in. Een amoureus kantje dat eigenlijk niet helemaal klopt bij die mens. En er zullen vermoedelijk een paar misverstanden zijn. Een sympathieke slungel. Ik denk dat dat ongeveer het beste is wat je kan samenvatten. Dat is een lieve mens die het goed meent met het leven. Maar het leven meent het dan af en toe niet zo goed met hem. Zoiets. Dus alle reden om naar halloradio2.be te gaan en daar je kaarten te halen voor VRT Max.
0: Hallo Radio 2 dus zal te zien zijn in het gloednieuwe Studio 100 Theater in Hofstade op het terrein van Sport Vlaanderen. De première is voorzien voor 21 maart volgend jaar, maar tickets zijn dus nu al te koop.

0: Suzanne en Freek, ken je dat gevoel? Hey Jacot, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Wij kennen ondertussen allemaal heel goed het gevoel van een lekker warme zomer. En dat blijft maar duren, hè?
1: Ja, blijft duren en krijgt ook weer een hittepiek morgen en zeker donderdag en vrijdag. Maar eerst vandaag hebben we nog een rustige dag bij zo'n 27 graden in het centrum. Met veel zon, met een matige wind uit het noordoosten. Vanavond en vannacht blijft het ook helder. En dan morgen krijgen we temperaturen die tot 32 graden kunnen oplopen. Een wind die eerder uit het oost tot zuidoosten waait. Dus dat is echt wel een warme continentale lucht. Ook overdag blijft het zonnig. 'S avonds blijft het ook helder. Wat mooi meegenomen is met die zonsverduistering natuurlijk. Ja. Morgen die gaat normaal gezien gaat die goed te zien zijn. En dan op donderdag en vrijdag krijgen we dus die temperaturen tot 34 of zelfs 35 graden. Veel zon alweer. Maar er komt wel een weersverandering aan vanaf zaterdag. Want dan zien we dat het toch wat wisselvalliger wordt. Dat er al eens wat vaker wolken kunnen te zien zijn. En ook dat er kans is op buien en onweersbuien. En de temperaturen die dalen dan ook naar onder de 30 graden. Een 28 graden verwachten we dan nog komend weekend.
0: Ja, goed. Dank je voor de update, Jacot. Tot morgen.
1: Met plezier. Dag. Tot morgen. Dag.

0: single I Cherry and Safe Tonight. Aardbeientheler Jeff Vermeijden uit Bevel bij Nijden nu op het EK Atletiek in Birmingham. Hij is er niet als fruitleverancier, maar wel als hoogspringer. En in ons nieuws vertelden we al dat Jeff last minute naar Birmingham was geroepen. En dat zo net ook duidelijk geworden is dat het jammer genoeg al afgelopen is op dat EK. Want ook bij zijn derde poging raakte hij niet over 2,15 meter. Nu, zijn familie is daar in Birmingham. En ik heb nu mama Griet van Olme aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wel een beetje jammer hè, dat het al afgelopen is, ja, Griet. Was het spannend?
1: En vast, zeker en vast. Ja, het is vooral teleurstellend. Hè. Dus, de opwarming was eigenlijk goed. Dus er zaten echt wel goede sprongen in zijn benen. Maar dan voor 2,10 te springen, maar ja, daar zijn we niet content mee. Hè, dat er meer in zit. We willen er ook meer uithalen. En die 2,15 had al goed geweest. Nu met 2,10. En dus het echt wel in... laatste van heel de lijst, dus dat zijn wel niet. Allee, bij de laatste, ja, dat zijn niet content mee. En wij ook niet.
0: Nee, je bent teleurgesteld dus, natuurlijk. Hè? Heeft dat er misschien absoluut, mee te maken dat hij maar laat gehoord heeft dat hij mocht meedoen?
1: Ja, het is, de voorbereiding is zeker en vast niet ideaal geweest. Hè. Sowieso de selectie, dat is voor heel veel atleten een soep geweest. Voor hem ook. Hij heeft zich niet voorbereid naar het EK toe, omdat hij vooruit ging dat hij met de selectiecriteria van de Belgian Athletics er niet kon bij zijn. Dan zijn die een tijd geleden toch aangepast. Dan kon hij er wel bij zijn. Dan kreeg hij over 14 dagen bericht dat hij er toch niet bij was, ondanks dat hij volgens die criteria er wel bij mocht zijn. Dan kreeg hij 2 dagen later telefoon dat hij er wel bij was. Vorige week, denk ik, is nu...
0: Nu ben je even weg.
1: Opgezet en niet meer gefocust op die EK om voor die deel te hebben.
0: Ja.
1: Dus dat is zeker een ideaal voor een atleet om je voor te bereiden. Mm-hmm. Maar het is niet alleen dat. Ja, het is natuurlijk ook het is een momentopname. Het is voor hem nu de eerste keer deelname aan een EK. We heel terecht dat hem gaf meedoen. Want uiteindelijk, als je hier mocht deelnemen en je bij die geselecteerde atleten van European Athletics hebt, betekent dat je echt bij de Europese top bent. En dat hebben we dan heel veel.
0: Ja, dan mag je sowieso trots deelnemen. Zijn, hè?
1: Ja. Dat is absoluut. Ja, absoluut. Ja, ik vind daar, ik storm me eraan al de reacties in de media. Ik heb daar iets geleden van een toeristenbus die naar hier vertrokken was. Er zijn allemaal atleten die daar zoveel inspanningen doen. Heel veel van die atleten zonder steun, zonder steun van de van de bond, die dat dan nu combineren met een andere professionele activiteit, waar dan is dat gewoon chapeau dat je hier mag zijn.
0: Amai, ja,
1: en hij
0: chapeau.
1: Moet dat zelf ook wel in zijn oren knopen. Ja. Natuurlijk mag je wel beter doen.
0: Ja,
1: hè, dat voor hem ook dat beter is. Ja.
0: Maar gaan nog kansen komen. Ja. In ieder geval, het is al heel knap dat hij dat hoogspringen op topniveau combineert met zijn job als aardbeienboer. Hè? Want dat is toch ook niks, hè, dat je dat kan combineren.
1: Nee. Dat is zeker geen evident verhaal.
0: Ja.
1: Zeker omdat we nu ook met de doenspeak is net eigenlijk achter de rug. Dus dat zijn eigenlijk wel heftige weken en maanden geweest op het bedrijf. Mm-hmm. En dan ook nog die combinatie met zijn boer zoekt vrouw verhaal, dat er dan ook nog bijgekomen is.
0: Binnenkort doet hij mee aan boer zoekt vrouw. Ja. En daar heeft hij dan hopelijk meer succes dan vandaag. Daar ligt zijn lat ook hoog.
1: Daar ligt van dat ook hoog, dus het is inderdaad te hopen. Misschien is dat nog belangrijker dat dat een succesverhaal is dan het EK vandaag. Dus, maar het is veel natuurlijk. Het is inderdaad dat zelfstandige geworden zijn nu voltijd sinds voorjaar. Dus dan nu die EK's voorbereiding, de topsport, de combinatie met die... Mm-hmm. Met dat boeren en dan inderdaad dat boerenstroverhaal te spelen. Maar het is ook wel knap dat het allemaal kan en dat we het allemaal...
0: Straks,
1: dus we zijn vier. Ja. Op dit moment zijn we wat teleurgesteld.
0: Ja, maar straks kan hij bij de mama even opgevangen worden. Hè. Het is goed dat jullie
1: maar
0: daar
1: we hebben
0: zijn.
1: Hem al gezien.
0: Ah,
1: staat, okay. Ja, we zijn hier... We hebben een lange rit naar hier gehad, maar nu het was fijn. Dus het is plezant om hier te zijn, ook met een aantal vrienden van hem dan, en de familie. Ja, nee. We zitten op de eerste rij bijna... Het komt helemaal goed.
0: Ja, en we blijven voor hem supporten. Dankjewel voor het telefoontje en het amusement nog daar in Birmingham. Hè. Dag Griet.
1: Dankjewel, heel graag gedaan. Dag.

0: En we denken natuurlijk ook aan Schoolmeisje nu, van Niels en Wils. Het was het einde van deze Antwerpse middag bij Radio 2. Op naar Blankenbergen nu. Fijne dag nog.
1: Hey jij.
2: Ja, jij.
1: Wist je dat Louder Together dit jaar naar Antwerpen komt?
2: Met theater vanuit heel de wereld.
1: 10 dagen vol drama, performance en nieuwe ontmoetingen. Samen maken wij de toekomst van theater.
2: Dus laat jezelf horen. Kom naar Louder Together van 21 tot 30 augustus.
1: Voor tickets en info surf naar loudertogether.art. And we'll see you there. Mis het niet.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Je vindt ons deze zomer aan zee. Met veel zonnige muziek en

0: 1 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Opnieuw vechten burgers de geluidsoverlast door vliegtuigen boven en rond Brussel aan. En Romelu Lukaku gaat voor de Turkse voetbalploeg Fenerbahçe spelen. 42 gezinnen uit Dilbeek in de Vlaamse rand rond Brussel stappen naar de rechter om de Belgische staat te dagvaarden voor een vliegroute naar de luchthaven in Zaventem. Die route naar Brussels Airport wordt al meer dan een jaar vaker gebruikt dan daarvoor. En daar hebben verschillende gemeenten in en rond Brussel last van, vertelt Lonne van Herp.
1: Om de paar minuten een overvliegend vliegtuig. Mensen in onder meer Molenbeek, Anderlecht of Laeken hebben er al meer dan een jaar last van. En ook Dilbeek in de Vlaamse rand wordt niet gespaard, vertelt Marleen.
2: Het is niet dat we er liggen op te luisteren. Je wordt gewoon wakker. En je kan niet terug inslapen, want een paar minuten later is het volgende vliegtuig daar.
1: 42 gezinnen zijn nu samen naar de rechter getrokken. Ze voelen zich in de steek gelaten door hun gemeente, zegt een van de initiatiefnemers, Eddy Kouza.
3: En we waren dus eigenlijk effectief zelf genoodzaakt als burger een rechtelijke procedure inlassen. We zijn ook in contact met de gemeente Lennik, die ook een milieustakingsvordering gaat inleiden. Dat komt er de komende dagen aan.
1: De gemeenten Koekelberg, Molenbeek en Schaarbeek hadden al juridische stappen aangekondigd. En ook de Brusselse regering besloot in juni om de route aan te vechten. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke benadrukte in het verleden dat het intensievere gebruik van de route maar een testfase is.
0: Het departement Zorg onderzoekt of kinderen kunnen worden ingeënt met een ander vaccin tegen pneumokokken. Dat zijn bacteriën die in ernstige gevallen een bloedvergiftiging of een long- of hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken. Sinds anderhalf jaar zijn 4 jonge kinderen in Vlaanderen overleden na een infectie met een variant waartegen het huidige vaccin niet beschermt. Er bestaat een breder vaccin en er wordt onderzocht wat de voor- en nadelen van dat vaccin zijn, zegt Joris Monis van het departement Zorg.
4: Je ziet effectief dat die types die door het bredere vaccin gedekt worden, dat die nu vaker voorkomen. Dus dat is uiteraard een sterk argument om te gaan zeggen we moeten overstappen naar dat andere vaccin. We zien ook bijvoorbeeld dat een aantal andere Europese landen het 20-voudig vaccin recent hebben ingevoerd. Ook nog niet zo heel veel landen. Dus daar komen nu ook gegevens uit binnen waar we kunnen gaan zien wat gaat voorkomen. Dus dat is uiteraard een sterk argument om te gaan zeggen we moeten overstappen naar dat andere vaccin. We zien ook bijvoorbeeld dat een aantal andere Europese landen het 20-voudig vaccin recent hebben ingevoerd, ook nog niet zo heel veel landen. Dus daar komen nu ook gegevens uit binnen.

0: weg van een festival toen ze een discussie kregen en de vrouw uitstapte. Haar partner, die te veel had gedronken, reed eerst weg met zijn bestelwagen, maar zou zijn teruggekeerd en reed haar aan. De vrouw overleed ter plaatse. De advocaat van de man, Vanessa Penninger, zal vrijdag aan de raadkamer vragen om hem niet langer op te sluiten.
1: Ja, hij is nog steeds zeer aangedaan. Wij wachten eigenlijk mee ook op de resultaten van het onderzoek. Want dat is ook de reden waarom hij is aangehouden. Dat de onderzoeksrechter nog volop bezig is om onderzoeksresultaten te verzamelen. Het gaat ook op het profiel van mijn cliënt. Geen strafrechtelijk verleden en eigenlijk een hardwerkende man. Ga ik uiteraard een vrijlating onder voorwaarden vragen.
0: De Amerikaanse president Donald Trump zou vorige maand in het geheim uit zijn vliegtuig gehaald zijn met een cateringtruck. Dat gebeurde op de terugweg van de NAVO-top in Turkije. Trump ging nadien aan boord van een militair vliegtuig. Vere de Vos vertelt wat daar is gebeurd.
2: Op televisiebeelden was te zien hoe Trump na de NAVO-top in Ankara aan boord gaat van zijn Air Force One, gevolgd door alle medewerkers en journalisten die hem op zijn reis vergezelden. Maar wie goed kijkt, ziet hoe even later een cateringtruck wegrijdt langs de achterkant van het vliegtuig, met daarin naar verluid de Amerikaanse president. Die ging nadien stiekem aan boord van een kleiner militair vliegtuig om de terugreis aan te vatten. Volgens Amerikaanse overheidsbronnen die het verhaal lekten aan een paar Amerikaanse kranten, waren er concrete plannen om een aanslag te plegen vanuit een groepering die banden heeft met Iran. En daarom werd een list bedacht om de president in veiligheid te brengen. De journalisten en de rest van het Amerikaanse gezelschap maakten de reis wel met het presidentiële vliegtuig, maar moesten tijdens de vlucht hun raampjes gesloten houden.
0: Rode duivel Romelu Lukaku gaat voor de Turkse voetbalclub Fenerbahçe spelen. Die topclub heeft een akkoord met zijn huidige Italiaanse club Napoli. Fenerbahçe betaalt 6 miljoen euro aan Napoli en geeft Lukaku een contract van 1 jaar met optie op nog een tweede. Jarnapoli, Lukaku blijft voorlopig dus in het buitenland spelen. Hij keert niet terug naar Anderlecht.
3: Nee, en de hoop van de paars-witte fans was nogthans groter dan ooit. Lukaku heeft altijd gezegd dat hij zou terugkeren naar de club van zijn hart, misschien sneller dan verwacht. En deze zomer plaatste hij op sociale media nog een foto vanuit Anderlecht. Dit leek dus het juiste moment voor een reunie. Lukaku speelde het voorbije seizoen bij Napoli heel weinig door blessures. Ook op het WK was hij niet volledig fit. Op zijn 33ste zou hij nog een sportieve meerwaarde kunnen bieden voor Anderlecht, maar zover komt het dus niet. Lukaku kiest voor Fenerbahçe, een topclub in Turkije waarmee hij nog kans maakt om Champions League voetbal te spelen.
0: Dankjewel, Jarne. En op het Europees kampioenschap atletiek heeft Pauline Kukuyt zich geplaatst voor de finale van de 400 meter horde. Ze won haar halve finale in een persoonlijke recordtijd en daarmee was ze ook de snelste van alle atletes. De finale van de 400 meter horde is morgenavond. Blijft zonnig deze namiddag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Ook morgen opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. Donderdag en vrijdag halen we lokaal zelfs 35 graden. Het weekend brengt lokaal regen en onweersbuien. Dit nieuws begon met een veelgebruikte vliegroute over Brussel en de Vlaamse rand naar de luchthaven in Zaventem. Er stappen opnieuw burgers naar de rechtbank om de Belgische staat te dagvaarden voor de geluidsoverlast door die route. Het gaat dit keer om een Dilbeeks collectief. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
4: Merci Sophie, 6:01 ondertussen. Goedemiddag. Op de E313 richting Ranst is in Beringen de weg volledig versperd door een brandend voertuig. Er staat file vanaf Lummen. Het verkeer op de E313 vanuit Luik moet omrijden via de afrit Zolder Industrie en route G volgen tot aan de N717 om vervolgens in Beringen de snelweg weer op te rijden. Wie van de E314 komt, neemt de afrit Lummen Centrum en volgt dezelfde route G. Door omrijders ook een kwartier vertragen op de N29 tussen Beringen en Paal. Het gaat traag naar Antwerpen op de E19, 10 minuten erbij van Mechelen-Noord tot Rumst. Op de N16 richting Willebroek, kwartier vertragen van Sint-Niklaas Centrum tot Temse. Op de E19 richting Brussel, 20 minuten vertragen van Kontucht tot Rumst. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
5: Radio 2 Zomerhit Backstage.
6: Kim de Brie.
4: Aan alle vrouwen die ik heb gekend is een eigen serenade. Maar hoe zit dat met die lijst? Is die effectief even lang of zelfs langer dan die van Ruben van Gucht? Jo Valli verklapt de details straks en hij staat hier natuurlijk ook live op podium.

Calvin Harris en Dua Lipa, One Kiss. Volgens mij wachten er wel wat dames op zo'n kus van Jo Valli. En volgens mij gaat die met alle plezier ook uitdelen straks de sloeber. Jo Valli in zijn opjes in Blankenbergen. En vanavond, ja, dan gaan we er echt een Italiaanse avond van maken met Loredana De Amicis. Ze is hier al geweest, samen met Pat Crimson als toe Fabiola. Maar vanavond staat ze dus alleen, haar mannetje wordt goed hoor. En dit hier is Dana Winner. Zij stond hier ook al op het dak van de wereld als in de radiostudio. Ze is ook genomineerd voor VRT Zomerhit.

Dit is nu eens een nummer dat de gitarist van Blondie geschreven heeft om Debbie Harry op te vrolijken, want toen ze op tour waren, is haar kat Sunday Man weggelopen. Het is dus in feite een opkikkertje, een opkatje, zo je wil. Sunday Girl van Blondie en dadelijk Bill Withers en Grover Washington in je radio en er mag echt niemand bij.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Elke dag telt voor twee.

0: Meer moet dat soms niet zijn. Hè? Bill Withers en Grover Washington, Just the Two of Us. En ze waren effectief met z'n tweeën gisteren.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Aaron Blommaert in het gezelschap van Zoe Levi, samen genomineerd voor VRT Zomerhit. En die samenwerking loont. Ze zeggen toch altijd, wie bij de non slaapt, krijgt de vlooien. En wel, dat lijkt toch ook wel het geval bij Aaron en Zoe.
2: We hadden het er net over het feit dat ik iemand ben die heel rap in paniek schiet. En zij is dat absoluut niet. Zij schiet te laat in paniek.
3: Ja.
2: Dus we meet in the middle. En dat vind ik belangrijk. Een beetje yin-yang gegeven. Ja, dat is balans.
3: Ik zou ook wel fijn vinden wat Aaron een beetje heeft. Dat je dan niet te laat bijvoorbeeld naar de dokter gaat of zo. Ik had dus heel goor, maar ik had eczeem. En ik liep daar gewoon maanden mee rond. Weet je wel, dat soort dingen.
0: Ontboezemingen hier backstage bij Zomerhit. Sowieso. Aaron is de favoriete Belg van Zoe. En zij is zelf ook al wat meer Belg geworden ondertussen.
3: Nou, ik zeg gewoon in Nederland soms ook nu ça va. Ja, dat is heel erg. Hoe gaat het? Ja, ça va, ça va. Dan kijk ik die mensen maar aan. Wat zeg jij?
2: Ik vind u wel van vibe zeer Belgisch of zo. Ja? Op een of andere manier. Ja, ik denk, je bent hier toch ook heel snel op je gemak, hè?
3: Ik vind het heerlijk hier. Ja, vooral de mosselen ook.
2: Het gaat mosselen zitten eten. Ja. Dat was zonder mij.
0: Ze worden echt wel getipt als topfavorieten. Ja, ik weet het niet. Zou Tranen van Goud de zomerhit kunnen worden dit jaar? Sowieso is er al een plan, een half plan bij winst.
3: Zomerhit winnen, dan zet ik Tranen van Goud op mijn arm.
2: Oké. Okay. Ik zal erbij zijn als het
3: doet. Ik zal erbij zijn. Ik zit ernaast.
2: Ja, ik heb nog nooit een tattoo gezet. Ik ben nog een onbeschreven blad. Dus ja, het kan. Maar er zijn nog andere eerste keren die ik nog moet ondergaan. Dus ik weet het niet. Ik weet niet wat er tegenover moet staan. Maar ik weet in ieder geval, misschien moet ik nog eens iets, want daar gaat het wel vaak over. Ook in de app bij Radio 2. Ik heb daar wel eens in zitten meelezen. Het gaat vaak over mijn uiterlijk. Dus in die zin, ik wil ook wel eens iets doen als ze zeggen, weet je, als je wint, dan moet je snor afdoen. Zoiets.

0: heeft al in zijn thuisstad Tiene op Suikerrock gespeeld voorbij weekend. Mocht zelfs mee met Clouseau, die waren de afsluiter op het podium. En Bas Serra is natuurlijk nog altijd genomineerd voor VRT Zomerhit. Dus geef die jongen jouw stem als je daar zin in hebt op VRT Max. Bijna 2:30 op de E313 richting Antwerpen is in Beringen de weg grotendeels versperd door een uitgebrande vrachtwagen. Er is ondertussen wel één rijstrook vrijgemaakt. Er staat file van voor Lummen. Door omrijders kwartier aanschuiven op de N29 tussen Beringen en Paal. Op de E19 Antwerpen-Brussel kan je doorwerken in Rumst in beide richtingen, maar over twee smalle rijstroken. En richting Antwerpen 10 minuten erbij vanaf Mechelen-Noord. Richting Brussel kwartier bumperen vanaf Kontig. De buitenring rond Brussel vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen door twee ongevallen. Er is telkens één rijstrook versperd. Op de N16 richting Willebroek 10 minuten bumperen aan de werken in Temse. En op andere plaatsen zijn er alleen nog maar wat kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

Daniel Saint-Pierre. Ik wil alles met je doen. En wel ja, ik zou die zonsverduistering willen beleven morgen samen met jou hier in Blankenbergen. Maar het is ook de première van de spektakelmusical Napoleon in Westerlo. En mijn dochter Noah die speelt daarin mee. Dus ik ga natuurlijk voor haar supporteren daar. Ik ga daar mijn eclipsbrilletje opzetten. Maar DJ Daan is hier wel voor de zonsverduistering. Dadelijk nog wat meer details erover, want er is zoveel vraag naar hier in onze

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting. Op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.

0: Mojo. Lady, hear me tonight. Ik ga eens horen hoe het zit bij Lisa Goedhals uit Oostwinkel.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Dag Lisa, goedemiddag.
2: Goedemiddag, dag Kim.
0: Lisa, je bent leerkracht secundair onderwijs, dus dat wil zeggen gewoon volle bak vakantie.
2: Ja, klopt, inderdaad. Al ben het een beetje te kriebelen om terug te beginnen, hoor.
0: Is het waar, nu al?
2: Ja, binnen 2 weken beginnen we er terug aan. En ik voel dat wel tijd is dat ik terug een paar dingen te doen heb.
0: Nu, het voordeel is wel, Lisa, je hebt de voorbije weken dan uitgebreid de tijd gehad om die genomineerde voor VRT Zomerhit te bestuderen. Om jouw stem uit te brengen op VRT Max. En dat resulteert in een mooie top 3. Zullen wij jouw top 3 eens overlopen?
2: Ja hoor. Op nummer 3 staat Aaron Blommaert en Zoe Levi. Met het liedje Tranen van Goud. Ik vind het een supermooi liedje. Als ik het hoor, wil ik het onmiddellijk meezingen. Dat vind ik belangrijk ook. Op 2 staat Meteor met Nooduitgang. Ik ben sowieso fan van alle liedjes van Meteor. Al vindt mijn vriend al iets minder leuk. Dit liedje is opnieuw.
0: Sorry. Is die een beetje jaloers?
2: Ik denk het wel, ja.
0: Het zal waarschijnlijk niet alleen fan zijn van de nummertjes, hè?
2: Het zal niet alleen aan de liedjes liggen, nee, inderdaad.
0: Heerlijk, heerlijk.
2: Ik vind het opnieuw een schot in de roos, het liedje van nu. Alleen met het voor mij nog iets te weinig zomers gevoel. En dat heeft dan mijn nummer 1 gemaakt. En dat is K3 met de zomer van Oya Lili. Het is een heel zomers liedje. Het heeft een fijne ritme. Het dansje is leuk. Het klopt gewoon helemaal. Daarom mag het voor mij echt wel de zomerhit worden.
0: Kijk, dat is heel analytisch, Lisa. Dat is een leerkracht die zich daarop gesmeten heeft en dat allemaal goed bestudeerd heeft. We zullen zien of K3 effectief VRT Zomerhit wint op 29 augustus. Blijven stemmen op VRT Max. En geniet binnenkort van de voorbereidingen terug voor het nieuwe schooljaar. Dag Lisa, fijne middag. Hè.
2: Komt in orde. Dag.

0: Savage Garden, To the Moon and Back. Wel ja, die maan die speelt wel een rol morgen. De maan gaat tussen de zon en de aarde schuiven, dus het wordt donker morgenavond, iets over zeven. Bijna 90% van de zon gaat achter die maan verdwijnen. Dat is toch wel een beetje geschiedenis meemaken, DJ Daan Masset.
1: Ja, weet jij die nog van 1999?
0: Ik hoorde jou dat gisteren zeggen. Iedereen weet nog waar hij of zij was toen. Ik heb dat moeten opzoeken. Dat was een woensdag. Dat was 11 augustus 1999. Maar ik weet begot niet meer waar ik was.
1: Herinner jij je dat niet meer?
0: Ik was 21 jaar en ik weet het echt niet meer.
1: Allee, ik was jonger dan jou. Ik weet het wel nog. Ik was met vakantie in het buitenland. En daar waren toen mensen, weet ik nog, die lagen aan het zwembad en die gingen schuilen binnen in het hotelgebouw, omdat ze schrik hadden dat
0: einde van de
1: aarde...
0: Einde van de wereld, ja, zoiets.
1: Maar daar waren mensen die dachten van, ja, dit is iets abnormaal. De aarde gaat hier om zijn kop vallen. En die vluchten naar binnen. Echt crazy.
0: Ik weet het echt niet meer. Brigitte Vos heeft een berichtje gestuurd. Die was aan het bevallen toen. Dus haar zoon Dries van voren, die werd 27 jaar geleden tijdens de eclipse geboren. Hij wil dit graag bewust meemaken nu. Maar helaas zijn er nergens nog eclipsebrillen te bemachtigen.
1: Dat is toch zot wat voor...
0: Je hoort het hier, hè?
1: Ja, hier aan onze studio wordt constant gevraagd, waar zijn de brilletjes, wanneer kunnen we die krijgen? Maar ook op straat, kijk eens op je sociale media. Iedereen is op zoek naar waar zijn er nog te koop. Wat een gekte is dat plots geworden. Dit wisten we al maanden, hè, dat dit eraan zat te komen. En toch vallen we plots allemaal uit de lucht en moeten we nu plots eclipsebrilletjes.
0: Ik heb de mijne 2 weken geleden besteld.
1: En zijn ze al aangekomen?
0: Ja, ze zijn aangekomen.
1: Ah ja, okay.
0: Ik heb de mijne, maar wij hebben sowieso 500 brilletjes.
1: Maar als ik zie hoeveel mensen dat hier aan de studio komen vragen... Ik ben heel slecht in schattingen, maar misschien zijn er dat zelfs te weinig, die 500.
0: Ik voel vooral een verdienmodel opkomen. Maar dat gaat niet gebeuren, want we gaan ze gratis weggeven. Dus ja, het wordt wel wat. Morgenavond. Hallo Blankie, morgenavond.
1: Ja, vanaf 6:30 gaan we ze uitdelen, want mensen komen nu al vragen. Ja, maar ik wil er nu al 2.
0: Gaat
1: nee,
0: niet.
1: Dat gaat ook mensen in de app sturen. Nee, stuur er maar 2 op. Nee, dat doen we niet.
0: Nee.
1: Je moet naar hier komen. Iedereen die hier aan de pier in Blankenbergen komt kijken, vanaf 6:30 hebben we er 500.
0: En vanaf 7:00 ga jij dat allemaal volgen. Tiffany Blijs uit Sint-Niklaas stuurt ook nog een belangrijke vraag. Morgenavond komt Davina Michel, de Nederlandse, om 7:30 optreden. Live bij Radio 2 aan Zee. Maar het is dan ook zonsverduistering. Ja. Hoe gaat dit geregeld worden? Dat is dus een vraag voor de ceremoniemeester.
1: Ja, we hebben even gebeld naar de sterren en we gaan die zonsverduistering even op pauze zetten, zolang dat het optreden van Davina Michel duurt.
0: Ja.
1: Nee, dat gaat gewoon door natuurlijk. Het optreden gaat gewoon door. Het zal met iets minder zonlicht zijn op dat moment, maar dat is ook speciaal. Davina Michel gaat voor eeuwig en altijd weten dat ze tijdens een zonsverduistering hier stond op te treden.
0: Dus sowieso de ster Davina Michel om 7:30 op het podium. Daarna de vallende sterren. En jij gaat radio maken zolang het allemaal duurt.
1: Ja, tot 9:00. Van 8 tot 9 maak ik een extra uurtje radio. Want ja, je zegt het, dat is toch wel geschiedenis. Dat willen we hier allemaal live meemaken. Je mag reageren in de app dan. Ik ga op de pier radio maken met het beste zicht. Allee, dat hoop ik toch. Tussen al die mensen met de clipsbrilletjes. Trouwens, als je er eentje hebt, kom langs. Hè. Breng dat gewoon mee. Kom je samen met ons kijken.
0: Ja, want zonder kijken is gevaarlijk. Hè. Doe het niet met het blote oog. Niet met een CD, met een DVD, wat ze je ook wijsmaken.
1: Ja.
0: Niet. Ook niet met een gewone zonnebril. Je hebt echt wel een eclipsebril nodig. Of overmorgen ben je blind.
1: Want ik hoorde ook, ons netvlies heeft geen pijnreceptoren. Dus je voelt niet dat je netvlies aan het verbranden is. Dus ook al denken van, oh, ça va nog. Ja, de dag daarna ben je misschien blind en dat is voor de rest van je leven. Dat
0: willen we niet. Absoluut niet. Maar dus morgenavond om 7:30.
1: Ja, niet vroeger, helaas.
2: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
3: Ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

van Young Cannibals, Suspicious Minds. Vrijdagmiddag om 3:30 staat Kato hier op het podium met de bolle buik. Ze noemt zichzelf een bitterbal. Nu, het is nog wel een paar weken voor ze moet bevallen, normaal gezien. Maar sowieso, haar man Tom Deist is er allemaal heel gerust in. Was hier vorige week nog met Line de Douw, want dat is haar manager.

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Plots staat de studio vol mensen. Fans van Jovalli? Komen jullie allemaal voor je... Oh, zeg maar, ja, hij is net gearriveerd in Blankenbergen en heeft een cameraploeg mee. Elke dag telt voor twee.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 42 gezinnen uit Dilbeek in de Vlaamse rand rond Brussel stappen naar de rechter door een vliegroute naar de luchthaven in Zaventem. Die route naar Brussels Airport over Brussel en de rand wordt al meer dan een jaar vaker gebruikt dan ervoor. En daar hebben verschillende gemeenten, waaronder Dilbeek, last van, vertelt Marleen die mee naar de rechter stapt.
3: 'S Morgens ook, dus vanaf 5 uur, word je ervan wakker. Je hebt met moeite een nacht van 5 uur, dat je kan slapen. Het is niet dat we er liggen op te luisteren, je wordt gewoon wakker. Ja? En je kan niet terug inslapen, want een paar minuten later is het volgende vliegtuig daar.
2: In de luchthaven van Zaventem is een vrouw van 22 betrapt met meer dan 50 kilogram cocaïne. De douane ontdekte de drugs toen ze eind vorige maand passagiers uit Sierra Leone controleerde. De vrouw uit Anderlecht kwam 2 koffers ophalen in de bagagehal, maar ze zat zelf niet mee op de vlucht. Ze werd gearresteerd en zit intussen thuis met een enkelband. Het parket Halle-Vilvoorde merkt dat drugsbendes alsmaar vaker mensen inhuren om koffers met cocaïne te komen oppikken. Een man van 41 uit Lommel in Limburg zit in de cel op verdenking van moord nadat hij zaterdagavond zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg. Volgens de man was het een ongeluk. Het koppel was op de terugweg van een festival toen ze een discussie kregen en de vrouw uitstapte. Haar partner, die te veel had gedronken, reed eerst weg met zijn bestelwagen, maar zou zijn teruggekeerd en reed haar aan. De vrouw overleed ter plaatse. De advocaat van de man, Vanessa Penninger, zal vrijdag aan de raadkamer vragen om hem niet langer op te sluiten.
4: Ja, hij is nog steeds zeer aangedaan. Wij wachten eigenlijk mee ook op de resultaten van het onderzoek. Want dat is ook de reden waarom hij is aangehouden. Dat de onderzoeksrechter nog volop bezig is om onderzoeksresultaten te verzamelen. Het gaat ook op het profiel van mijn cliënt. Geen strafrechtelijk verleden. En eigenlijk een hardwerkende man. Ga ik uiteraard een vrijlating onder voorwaarden vragen.
2: Op het Europees kampioenschap atletiek heeft Thomas Carmois zich geplaatst voor de finale in het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter en dat was genoeg om bij de 13 finalisten te zijn. Op de 400 meter horde heeft Pauline Coquuyt zich ook geplaatst voor de finale. Zij won haar halve finale in een persoonlijke recordtijd. En in het voetbal kennen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven hun tegenstander voor de laatste voorronde van de Champions League. Dat wordt Czarny Sosnowiec, de kampioen van Polen. De heenwedstrijd is op 26 augustus in Leuven. Een week later volgt de heenwedstrijd in Polen. Bij winst mag OHL naar de competitiefase. En de vrouwen van Anderlecht spelen in de eerste voorronde van de Europa Cup tegen Feyenoord uit Nederland. Het is zonnig en warm. Morgen krijgen we meer van dat bij temperaturen tot 32 graden. Donderdag en vrijdag halen we lokaal zelfs 35 graden. Het weekend brengt meer kans op regen en onweersbuien. Meer op VRT-nieuws.nl. Spelen in de eerste voorronde van de Europa Cup tegen Feyenoord uit Nederland. Het is zonnig en warm. Morgen krijgen we meer van dat bij temperaturen tot 32 graden. Donderdag en vrijdag halen we lokaal zelfs 35 graden.

0: Sorry, richting Gent. Een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Merksem door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op de N16 richting Willebroek, 15 minuten bumperen aan de werken in Temse. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Diana Ross, My Old Piano. Ja, krakende karren, die rijden wel het langste, vrienden.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En ondertussen staat Jovali hier in ons Radio 2-studio.
2: Dag, beste Kim.
0: Goedemiddag. Jij wordt gevolgd door een cameraploeg.
2: Ja, dat is een cameraploeg van VTM. Dat is een programma dat ze geven op VTM, de Marktkraam.
0: Ja.
2: En nu gaan ze zeggen, wat heeft dat met u te maken? Wel, kijk...
0: Nieuwe job?
2: Nee.
0: Carrière switch? Ja, Jovali op de markt?
2: You never know.
0: En die Wally achterna?
2: Ja, die heeft dat ook gedaan. Jaren. Een vuil chocotje gekocht.
0: Daarom?
2: Verkocht liever, ja. Nee, Luc en Fabienne, die staan op de markt altijd. In West-Vlaanderen weliswaar. En Luc en Fabienne, die doen mijn tourmanagement. Die zijn altijd bij mij bij. En toen dat ze hen aan het volgen waren op de markt, dan zeiden ze, oh, wat staat die roller hier te doen van Jovali? En dan zeiden ze, ah ja, wij doen het zijn tourmanagement.
0: Ah, en daar.
2: En vandaar zijn ze, ah,
0: dus ze volgen dan eigenlijk,
2: ja,
0: uw marktkramervriend.
2: Voilà, en oeh, ze wilden mij dan een keer daarbij hebben.
0: Snap ik. Maar Jovali, jij mag ook jouw waren aanprijzen, want je beleeft bijna je hoogtepunt.
2: Is het echt?
0: Maar ja, jo, die zomerfeesten. We beginnen bijna.
2: Ah ja, wacht.
0: Nee, het begint weer niet met een lijstje.
2: Maar, jawel, iets kleiner.
0: Allee, joh.
2: Nee, jawel.
0: Want... West-Rode Wolvertem, heb je zo lang naar uitgekeken. Nee,
2: ja, ze hebben mij gewoon gezegd, dat ik moest zeggen dat start vanaf nu 14 augustus.
0: Ja, daarom dus.
2: En dat we daar een pleiade van artiesten hebben. André Hazes, Sam Goris, Willy Sommers, ikzelf, de Romeo's, Christophe Luxterne en nog veel meer.
0: Amai.
2: En er zijn nog een aantal tickets te krijgen.
0: Ja.
2: En dat telefoonnummer wil ik nog graag meegeven als ik mag. En dat is op nummer 0472-49-61-69. Of op onze QR-code Zomerfeesten.
0: Maar een QR-code, daar kun je niks mee doen.
2: Nee, maar ik bedoel Facebook dan, Zomerfeesten. Ja. Ja.
0: Ik heb al geleerd dat ik u moet laten doen, gewoon, Jovali. Maar
2: voilà.
0: Dus, je zingt daar ook, je bent een beetje de coördinator, de inrichter. Maar je moet dus nu niet helpen met tenten opzetten en biervaten sleuren en...
2: Wel, ik moet je zeggen, ik doe dat wel graag. En ik deed dat van vroeger al, hè. Toen ik nog heel jong was. Dan deed ik dat ook altijd graag. Zo van alles organiseren, opstellen, tenten bouwen en zo. Allee, meehelpen, hè. En ik heb dat nu ook wel een beetje gedaan in de mate van het mogelijke, hè. Maar ik doe dat verschrikkelijk graag. En ik moet je zeggen, er staat een prachtige tent. En het is er binnenin cool. Echt waar, want ik verschiet daar dus eigenlijk van. Er waait zo'n bliesje. En we hebben ook van die... Spluggers, eigen spluggers.
0: Ja, alles erop en eraan. De zomerfeesten in Wolvertem. Maar ja, fans die moeten nu vooral naar Blankenbergen komen. Want je staat hier om 16:30 live op het podium. Live bij Radio 2 aan zee.

0: Sean Kingston. The Beautiful Girls. Maar hoe lang is die lijst van Jovalli?
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Ah ja, want naar eigen zeggen ben je de Ruben van
2: jouw tijd.
0: Jovalli.
2: Weg erover.
0: We moeten het benoemen, het heeft in de krant gestaan.
2: Ja, maar in de krant. Kent je dat? Echte mannetjes, ik las dat artikel. Maar de mensen mogen niet die kop lezen, hè? Want dat zijn de journalisten, hè? Dat je om te verkopen. Maar het artikel moet gelezen worden. En dat was wel een heel mooi artikel, vind ik.
0: Recht, heb jij een lijst zoals Ruben van Gucht een lijst heeft?
2: Van wat?
0: Van vrouwen met initialen, van die heb ik allemaal gehad.
2: Je kent wel, hè?
0: Aan alle vrouwen die ik heb gekend.
2: Ja, ja. Ja, Van Gucht is gehad, ik niet. Hè. Dat bij mij is het gekend. Ja, maar ja.
0: En hoeveel vrouwen staan daarop?
2: Dat je kent op Wojt Isse. Ik ken die allemaal hier die niet staan. Ik ken ze allemaal.
0: Ja, dat is goed in een bocht nemen, hè, Jovalli.
2: Ja, maar hé. Maar
0: ik heb tussen de regels doorgelezen. Ik heb het artikel gelezen.
2: Ja.
0: En ik lees ook veel spijt.
2: Oh, ja. Ja, in het leven heb je altijd van dingen spijt, hè, dat je doet. Dat je beter zou gedaan hebben of beter kunnen doen. Ik denk dat iedereen wel eens meemaakt. En ik ga nog eens iets zeggen. Elk huisje heeft zijn kruisje. En dat is overal zo. Maar ik heb in dat artikel, er was een journalist die mij die vraag had gesteld. Mogen wij u interviewen? Maar, zegt hem, nee. Een roddel van een dag allemaal of van een story of weet ik veel. Maar iets recht uit het hart zo. Dat je echt...
0: En daar zitten die vrouwen.
2: Dat harnas een keer van je lijf doen. En ik heb gezegd, waarom niet? Dus ik heb dat gedaan en ja, ik heb eerlijk mijn mening gezegd en mijn gedacht gezegd. En ik vind dat moet kunnen.
0: Ja, een sloeber, je bent dat geweest.
2: Een sloeber, ja.
0: In ieder geval, de dames die intiem met jou willen zijn, er zijn verschillende formules, heb ik gezien op je website.
2: Ja.
0: Ik zou dan kiezen, als ik zou moeten kiezen, voor de formule live intiem culinair. Dat is met eten bij.
2: Ah, dat is leuk.
0: Hoeveel moet dat kosten?
2: Maar dat kost wel iets, hè. Maar niet zijn jij bezig met de formules die we doen bij optredens, hè.
0: Ah ja, gewoon Jovalli intiem zonder meer of Jovalli in de huiskamer.
2: Maar wie is nu eigenlijk hier die slubber? Jij, hè?
0: Ja, maar ik ben nu aan het promoten.
2: Ja, dat zeker dat, maar jij
0: maar wat is dat? Wat is dat? Jovalli intiem culinair.
2: Ah, wil dat nu dus zeggen dat de mensen die ons boeken in een restaurant, en dat gebeurt meer en meer, bijvoorbeeld een vrouw of een man, die gaan op pensioen, en die kinderen die zeggen, ons moeder gaat op pensioen, en ze heeft eigenlijk alles, maar ze is nu een grote fan van mij, of nog van iemand anders, maakt niet uit, en die kinderen boeken dat dan, en dan is dat culinair in een restaurant, met alles erop en eraan, en dat doen wij dus ook.
0: En intiem en in de huiskamer, dat is dan zonder eten?
2: Dat is dan zonder eten, ja.
0: Jovalli in de slaapkamer, is dat de volgende formule?
2: Nee.
0: Je mag sowieso van de grond. Straks om 3:30, want het is hier op ons dak te doen, joh.
3: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Jovalli waagt zich ook aan het repertoire van de keizer. Zelfs op zijn eigen zomerfeesten in Westrode Wolvertem. Nu zondag 16 augustus. Shelley van Stijvendaal zegt... Ja, het is aftellen naar die zomerfeesten. We zijn aanwezig al voor de derde keer. Meer informatie vind je op die website jo-valli.be. En ondertussen staat hij hier met de fans gezellig te keuvelen, foto's te nemen en handtekeningen uit te delen.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Go Yellow!
5: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Radio 2. Radio 2.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. Ja, stille nacht, heilige nacht.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Want Jo Valli is al met kerstmis bezig, Jo.
2: Goh, manneke, het gaat zo snel, hè. Weet je nog, ik ga eerst nog iets anders zeggen, hè. Maar de vakantie, die heb je daar gedaan, hè. Weet je, volgende week
0: is... Dat is niet waar, het glas is half vol.
2: Oh,
0: in plaats van half leeg.
2: Het is volgende week al 15 augustus.
0: Ja, eind deze week. Maar dat wil zeggen dat er nog 2 weken vakantie daar zijn.
2: Dat is waar, dat is waar. Maar dat vliegt. Hè.
0: Dat vliegt en voor je het weet is het 23 december en ben je 30 jaar kerstjubileum aan het
2: vieren. Inderdaad. En dat gaan we doen met natuurlijk kerstconcerten. Maar er komt ook een kerstalbum uit. We hebben dus opnieuw een kerstalbum. Klaar, bijna klaar.
0: Oké, dus dit, ben jij volop aan het inzingen?
2: Ja, met, in de studio's, met kerstbomen en slingers.
0: Serieus?
2: Om een beetje de sfeer te...
0: Echt?
2: Echt waar, ja. Ja, en dat is niet zo evident, maar toch, ja.
0: Ja, zeker niet met die hittegolven.
2: Ja, maar airco binnen, hè, dus ja, echt waar, ja.
0: Dat is fantastisch. Ben je ook al bezig met hoe kerst vieren, met al die kleinkinderen ongetwijfeld?
2: Ja, ik heb er 6, hè. En dat is heel plezant. Ik heb ook een Noah, hè. Net als jij, hè. Maar ja, maar ik vind kerst altijd de mooiste tijd van het jaar.
0: Most wonderful time of the year.
2: Of course. En dan, als je dan die kerstconcerten erbij hebt, dan wordt het zeer leuk. Er staan er momenteel nog maar 3 op, maar er staan er nog een stuk of 6 die in aanbieding zijn. Ik bedoel, in optie. Het is nog vroeg natuurlijk voor veel organisatoren en daar zijn ze nog volop mee bezig. Maar ik denk wel dat we er zeker gaan een stuk of 7, 8 doen. En daar ben ik dan al heel blij mee.
0: Ja, ben je dan bezig met lijstjes? Ik bedoel niet van vrouwen, maar voor die kerstcadeaus?
2: Ja, vooral die vrouwen, dat zal wel. Als ik die allemaal moet inpakken, dan heb ik wel wat tijd nodig, denk ik.
0: Ja, versieren heb je al gedaan, dus. Wow. Nee, maar serieus, ik heb mijn eerste kerstcadeaus
2: al gekocht. Maar nu zijn we wel echt stout.
0: Nee, maar ik heb mijn eerste kerstcadeaus al gekocht 2 weken geleden.
2: Is waar?
0: Zonder zwans.
2: Ja?
0: Dat is zot, hè? Maar ja. Dus kijk, voor je twee...
2: Dat is gelijk als dat brilletje. Je zegt beter dat je dat brilletje ook op tijd koopt, hè?
0: Eclipsebril?
2: Ja.
0: Heb je het?
2: Ik heb nog een van zoveel jaren geleden.
0: Van in 1999?
2: Toen dat dan nog eens geweest is. Ja, wanneer was
0: dat? Heb je nog...
2: Tuurlijk, je kan wel eens bij, hè?
0: Oké.
2: Ik smijt nooit niks weg.
0: Kijk eens, het rendeert.
2: Ja.
0: Want voor de volgende keer, 2081, gaan we het hem waarschijnlijk niet meer...
2: Ik heb dat geleerd van mijn ouders. Niks wegsmijten.
0: Voilà.
2: Tenzij dat je niets goed mee doet.
0: En alles komt terug. Sowieso. Kerstmis is 1 ding. Hittegolf nummer 3, dat is iets anders. Maar kijk, joh, het is hier met de zon, het zicht op de zee. Wat zeggen we dan? Het
2: genieten.
0: Is genieten, jongens. Genieten. Puur genieten. Ja. Straks om 3:30, dit ook helemaal live op het dak van onze radiostudio. Jo Valli, live bij Radio 2 aan zee.
2: Dank je wel, Kim. Dank je wel.

0: Mensen zijn het nu al aan het meezingen op ons plein, maar straks dus helemaal live bij Radio 2 aan Zee. Jovali genieten. Trouwens, hier iets verderop op de Zeedijk staan de Kliniek Lounge. Dat is een prachtige organisatie. Dus als je naar ons wandelt, hier aan de pier, als je naar Jovali komt, ga daar zeker ook even goeiendag zeggen. De E313 richting Antwerpen is in Beringen door een uitgebrande vrachtwagen maar één rijstrook vrij. Er staat 1 uur file van voor Lummen en daardoor ook op de E314 tussen Zolder en Lummen. De buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Naar Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaienum 10 minuten. De E19 Antwerpen-Brussel kan je doorwerken in Rumst in beide richtingen, maar over 2 smalle rijstroken is daar vertraging. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Merksem door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Daardoor ook op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. Naar Kortrijk op de E17 tussen Beervelde en Gent-Brugge. In Destelbergen is er hinder door een ongeval. En op de N16 richting Willebroek 15 minuten bumper aan de werken in Temse. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in

0: dit heeft hem terug op de kaart gezet. De grote comeback van Marvin Gaye dankzij Oostende. Begin jaren 80 arriveerde hij daar in Oostende. Zwaar in de put, verslaafd ook. Maar kijk, hij vond de rust die hij zocht aan de zee in Oostende. En daar dus ook de inspiratie voor deze sexual healing.
1: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
2: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
1: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max. IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ik heb zin in een fruitsla.
11: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
10: Amai, ik sla direct mijn slag.
11: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
12: Elke dag telt voor twee.
13: Radio 2.

Harry Styles, Sign of the Times. Jo Valli, die is al helemaal klaar voor kerstmis. Is kerstnummers aan het inzingen voor dat kerstalbum. Met kerstbomen en al in de studio. Maar hey, wij zijn ook al klaar voor kerstmis. Jawel, wij houden ons kerstfeest op 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Ik wil dat benadrukken, dat is de allerlaatste keer Radio Bene Dread Pack Live in Concert Best of Christmas. Wat moet je je daarbij voorstellen? De mooiste Red Pack evergreens, prachtige kroeners, fantastische kerstnummers, gezongen door Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dix. Dat is prachtig. Zorg dat je erbij bent. Dat zorgt gewoon ook voor een mentale verfrissing als je nu Hartje Zomer die tickets bestelt via het Radio Bene kanaal op VRT Max. Daar kan je kiezen tussen de middag- en de avondshow. Heb je dat nog nooit meegemaakt? Zo'n Radio Bene Red Pack Live in Concert Best of Christmas? Doe dat. Het is de laatste keer dat het kan. En er is voor alles een eerste keer. De eerste.

0: Freddie Mercury, Living on My Own. Radio 2. Kleine dienstmededeling voor de Sporty Spice gevallen onder ons. Morgen schiet Sport Vlaanderen in actie in Kokzijde. En donderdag kan je hier bij ons in Blankenbergen heel wat sporten komen uitproberen. Een echt sportdorp waarin je terechtkomt. Heel wat sportfederaties die jou maar al te graag willen laten kennismaken met hun sport. En dat is allemaal gratis. Dit weekend is dat hier ook het geval. Zaterdag is het Aikido en zondag gaan we dansen. DJ Benjamin die is zich nu al mentaal aan het voorbereiden, denk ik.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
2: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
1: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Daar straks nog de nummer 1 van Lisa Goethals uit Oostwinkel. Blijven stemmen, jij bepaalt het. Misschien echt is het jouw druk op de knop op VRT Max, die misschien wel de doorslaggevende stem is, wie weet.
1: Vanavond op VRT1.
2: Wij rijden hier al 400 mijl door het niks. Ik snap wel dat iemand hier wereldkampioen stoneskipping wordt, wegens niks anders te doen.
1: Op VRT1 gaat de reizenwaas de bucketlist naar de wel heel afgelegen Appalachen. Op VRT Canvas gaan we naar Birmingham om live het EK atletiek te volgen. Of op VRT Max kan je de popcorn erbij pakken voor de film Priscilla. Veel kijkplezier straks.
3: Hey jij.
4: Ja, jij.
3: Wist je dat Louder Together dit jaar naar Antwerpen komt?
4: Met theater vanuit heel de wereld.
3: 10 dagen vol drama, performance en nieuwe ontmoetingen. Samen maken wij de toekomst van theater.
4: Dus laat jezelf horen. Kom naar Louder Together van 21 tot 30 augustus.
3: Voor tickets en info surf naar loudertogether.art. And we'll see you there. Mis het niet.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Axel Red, Wim Soutar, Gibson Brothers, Judith heb ik allemaal nog in de aanbieding na 3 uur. En natuurlijk ook Jovalli, helemaal live bij Radio 2 aan zee.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Oostende zijn vandaag de eerste b-box-kluisjes voorgesteld waar je tijdelijk spullen in kwijt kan als je bijvoorbeeld naar het strand gaat. Normaal kan je in die boxen pakjes afhalen, maar vanaf nu kan je dus ook tijdelijk bagage of persoonlijke spullen laten bewaren. Of een pakje van een lokale handelaar ophalen, vertelt Lorenz Himpe van Bpost.
1: Om pakjes die je lokaal bestelt bij een handelaar ook te kunnen oppakken diezelfde dag. Wat eigenlijk een alternatief is voor e-commerce, waar je een dag moet wachten op je pakje, dat diezelfde dag iets kan opgepikt worden. En het huren van een locker is natuurlijk afhankelijk van hoe lang je het huurt. Het is korte termijn huren en welke grootte van locker je gebruikt. Een start vanaf 80 cent. We willen ervoor zorgen dat het uiteindelijk voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is.
0: Bpost wil het project ook nog uitbreiden naar andere steden. De federale regering moet tegen 1 oktober een beslissing nemen over de vliegroute naar Brussels Airport, waar tegen zoveel protest is. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke. Sinds ongeveer een jaar geleden wordt een aanvliegroute over Brussel en de rand intensiever gebruikt, met veel geluidsoverlast in de gemeente in en rond Brussel. Vandaag raakte bekend dat 42 gezinnen uit Dilbeek naar de rechter stappen om die route aan te vechten. Eerder had de Brusselse regering dat ook al gedaan. De minister zegt dat hij het ongeduld van de omwonenden begrijpt, maar dat hij tegen oktober met een structurele oplossing van de regering wil komen. Het hoofdpodium van het festival Tomorrowland is op een schip gezet richting Thailand. Eerst gaan de podiumstukken in containers nog naar de haven van Antwerpen. Daar worden ze op een zeeschip naar Thailand gezet. In december wordt het podium dan gebruikt voor de eerste editie van Tomorrowland Thailand. Martin Hiel van de gebruikte container terminal is blij met het bijzondere transport.
2: Dit is heel bijzonder. Hè. We zijn ook trots dat wij Tomorrowland mogen vervoeren. En ook de importcontainers met de glamping is ook langs hier gekomen. En nu de volledige stage, alles van Tomorrowland dat naar Thailand gaat, dat is uniek. En ja, dat hoort ook zo te zijn. Hè. Zo'n vrachten mogen niet meer over de weg, dat moet over het water. Hè. Sowieso. Hè.
0: En op het Europees kampioenschap atletiek heeft Thomas Carmois zich geplaatst voor de finale in het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter en dat was genoeg om bij de 13 finalisten te zijn. Op de 400 meter horde heeft Pauline Koekuit zich geplaatst voor de finale. Zij won haar halve finale in een persoonlijke recordtijd. Het is zonnig en warm. Morgen krijgen we meer van dat bij temperaturen tot 32 graden. Donderdag en vrijdag halen we lokaal zelfs 35 graden. Het weekend brengt meer kans op regen en onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Sophie. We zijn weer helemaal mee. Bijna 3/3 op de E313 richting Antwerpen is in Beringen door een uitgebrande vrachtwagen maar 1 rijstrook vrij. In Lummen staat er nog altijd een defect voertuig op de linkerrijstrook en bij Zolder Industrie een ongeval op de linkerrijstrook. Er is ruim 1 uur file van voor Lummen, daardoor ook op de E314 tussen Zolder en Lummen. Naar Kortrijk bijna een half uur op de E17 tussen Kalken en Destelbergen. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem, daar is de weg wel vrij. Daardoor ook 10 minuten langer onderweg op de E19 vanaf Kleine Bareel en op de A12 vanaf Leugenberg. De buitenring rond Brussel, 15 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem, 10 minuten. Op de E19 Brussel-Antwerpen kan je door werken in Rumst in beide richtingen maar over 2 smalle rijstroken. Richting Antwerpen is er een kwartier vertraging vanaf Mechelen-Zuid. De N16 richting Willebroek, 15 minuten aan de werken in Temse. Op de E42 van Sankt-Vith naar Luik, bijna 1 uur tussen Poluim, 10 minuten. Op de E19 Brussel-Antwerpen kan je door werken in Rumst in beide richtingen maar over 2 smalle rijstroken. Richting Antwerpen is er een kwartier vertraging vanaf Mechelen-Zuid. De N16 richting Willebroek, 15 minuten aan de werken in Temse.

0: nieuwste van Wim Soethuis.
1: Radio 2.
2: Goed nummer.
1: Zomerhit Backstage.
0: Goed nummer, zegt Jovalli, die ondertussen terug in de studio staat. We hebben er net een klein wafeltje samen gegeten, maar hij zegt, oh, ik ben eigenlijk op dieet.
2: Ja, dat is waar. Ik was een beetje verlegen aan het worden. En dan moet je zeggen, de laatste keer dat ik op het podium stond met een concert. En dan kwamen mensen tegen mij zeggen, je bent precies een beetje verdikt, hè, jong. En dan dacht ik,
0: nee.
2: Ja, inderdaad. En dan ben ik eraan begonnen. Maar eigenlijk is het mijn schuld, hè. Als ik thuis zit aan de televisie en daar staan zo van die witte Leonidas op.
0: I know.
2: Op de tafel. I know. En ik zeg dan soms, allee, eentje kan geen kwaad.
0: Maar en dan is de doos leeg.
2: Dan worden er twee en de doos is leeg. Hè. En daar ben ik nu volledig mee gestopt. En ik ben nu al 4 kilo afgevallen. Gewoon door de snoep te laten. Hè?
0: Dat is heel straf. En Hilde Gernaert uit Asseneden is dat ook opgevallen. Ze stuurt door in onze Radio 2-app. Ik ben geen fan van Jovalli.
2: Hela.
0: Van Jovalli zijn muziek. Maar ik vind hem een vreesschone vent.
2: Oh, amai.
0: Dus Hilde zit bij in de club.
3: Aan alle vrouwen die ik
0: Ja, toch?
2: En dat doet een sloeber.
0: Ja, toch? Ik ben zeker een sloeber.
2: Sloeber.
0: En ondertussen changement de decor.
2: Ah, ja.
0: Andere outfit aangetrokken.
2: Oh, maar ja, voor het publiek, hè. Respect voor het publiek.
0: Ja, maagdelijk wit, zeggen ze dan. Goed, er is een muntje. Daar, muntje.
2: Maagdelijk wit, ja.
0: In onze ballenbak, ja. De gleuf. Ga dat de gleuf vinden? Allee, kom. Trek hier.
2: Ik wil iets zeggen, maar zwijgen. Ja. Want ik... Nee. Breek mijn mond niet open, hè, wacht.
0: Nee, doe ik niet.
2: Nou ja, voilà.
0: Breek de bal maar open. Allee, ja.
2: Allee.
0: Ja. Allee. Ja, voilà. Oké, de bal komt uit de Radio 2 ballenbak gerold. Een beetje fors. Moet ik je helpen? Nee. Dat mannelijk ego. Ja, de vraag.
2: De vraag.
0: Van vandaag.
2: Wat is het meest foute gerucht dat je ooit over jou, over mij dus, de ronde deed?
0: Ja, het meest foute gerucht.
2: Ja, daar moet ik niet lang achter zoeken.
0: Zeg het maar.
2: Van Gucht?
0: De lijst van Ruben van Gucht.
2: Maar ja, oké. Okay, ja. Het meest foute dat ik ooit gelezen heb.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Dat is effectief een gerucht.
2: Maar ja, gij. Allee, ja.
0: Je hebt dat niet bevestigd aan die journalist.
2: Maar nee, gij.
0: Oké, dan is het bij deze ontkracht.
2: Voilà.
0: Voilà.
2: Oef.
0: Daarvoor kom je dus naar Radio 2. Het zweet ervan afvegen. Even nog dansen met Gibson Brothers. En dan is het terug aan ons.

0: Ja, jongens, Carina de Koning uit Oudenaarde, die stuurt door. Hey Kim, wat een leuke namiddag met jou en Jo Valli.
1: Ah, c'est voilà, kijk.
0: En ook Mirjam Velge uit Avelgem stuurt door. Dag Kim en Jo, wat zijn jullie een leuk stel.
1: Alsjeblieft.
0: Dat is genieten. Jongens, voor alle duidelijkheid, wij zijn geen koppel, hè.
1: Wat ik heb kan komen.
0: Ja, zeg. In your dreams, Jo Valli. Gaan we ons amuseren straks om 3:30 hier op het podium.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Wat ga je brengen?
1: Wel, ik ga vooral fijne, gezellige muziek brengen. Het is te zeggen ambiance.
0: Ja.
1: Het is zomer, de zon schijnt, dus je moet hier echt ambiance brengen.
0: Genieten, puur genieten?
1: Puur genieten gaan we brengen. Ik ga That's Amore brengen. Ik ga brengen op een tafel of een podium. Dat heb jij goed gedraaid met het Slagerfestival.
0: Zeker weten, zeker weten.
1: En mooi is het leven natuurlijk. Hè. Ja.
0: Ah, voilà. Prachtige setlist.
1: En misschien doe ik er nog een stuk of 8 bij.
0: Aan alle vrouwen die ik heb gekend.
1: En gemist.
0: En gemist. En terug wil. En dat soort dingen. Het is hier allemaal te beleven om 3:30 en kijk mee

0: Birdie, People Help the People. Prachtig nummer. Dadelijk ongedierte bestrijden met Judy Forty.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japans.
6: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik heb zin in een fruitsla.
10: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
9: Amai, ik sla direct met een slag.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.

Ratatouille is een hele toffe film, maar voor de rest laat maar zo. Rat in my kitchen, UB40. Oh, dat is Justin de Wild, die komt morgen langs. Maar zeg, als je jouw top 3 nog met één favoriet moet aanvullen daar op VRT Max en je weet nog niet goed wie, wel, wat denk je van deze Judith? Zit ook mee in de zomerritrace.

de zomerhit. 2013, Ozak Henry en Amaryllis Uiterlinde, Amiens Sacrifice. Het is 3:30. De fans van Yo Valley die staan te popelen. Die zitten al te popelen als ze nu via de computer aan het meekijken zijn. Want je kan het effectief allemaal volgen wat er hier op het podium in Blankenberge gebeurt via VRT Max. Op de E313 richting Antwerpen is in Beringen door een uitgebrande vrachtwagen maar één rijstrook vrij. In Lummen staat er nog een defect voertuig op de linkerrijstrook. En bij Zolder Industrie een ongeval op de linkerrijstrook. Je verliest meer dan 1 uur van voor Lummen en daardoor ook traag op de E314 tussen Zolder en Lummen. Naar Kortrijk een 30 minuten op de E17 tussen Kalken en Destelbergen door een eerder ongeval. Naar Antwerpen 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel en op de A12 vanaf Leugenberg. De buitenring rond Brussel 15 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Brussel gaat het traag op de E40 tussen Sterrebeek en Kruinem. Op de E19 Brussel-Antwerpen kan je door werken in Rumst in beide richtingen, maar over 2 smalle rijstroken. Richting Antwerpen is er 20 minuten vertraging vanaf Mechelen. Uit. De N16 richting Willebroek 20 minuten aan de werken in Temse. Op de E42 van Zanktviet naar Luik 50 minuten tussen Polluig en Verviers. Door de werken daar en op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. Het treinverkeer is ook nog onderbroken tussen Kortrijk en Waregem, tussen Kortrijk en Oudenaarde en ook tussen Essen en Roosendaal.

Natasha Bedingfield, Unwritten. Shelley van Stijvendaal is vanuit Erpenmeren aan het supporteren voor Jovali via VRT Max. Jovali staat nu op het podium van Radio 2 Live aan Zee. En het is een romantisch momentje hier. That's amore.

0: podium daar staan in maagdelijke witte tenue, zelfs echt maar zo sneeuwwitte sneakers die Jovalie draagt en zijn zonnebrilletje op. Mooi om te zien, mooi om te horen op VRT Max.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, zei. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja, het kan anders.
4: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
5: In ieder mens leven 2 zielen. Een goede en één kwade.
4: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
6: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

Tito's. Out in the streets. Maar het is een declaration de amor die een ereplaats krijgt in de Radio 2 Eregalerij. 21 oktober gebeurt dat in het cultuurgebouw in Brugge. Ook En Dans van Clouseau en J'aime la vie van Sandra Kim zijn nummers die bij in die prachtige galerij gezet worden. En Bart Peters en Dana Winner die krijgen dan ook nog eens die trofee voor een leven vol muziek. Wordt een prachtige avond, 21 oktober. Nu, ik denk dat Jovali bijna aan zijn laatste lied gaat beginnen. Dus als je het nog niet gezien hebt, kijk snel mee op VRT Max.

Natalia, Gone to Stay. Ja, ondertussen ja, druipt het volk zo'n beetje af. Want het optreden van Jovali is gedaan. Iedereen heeft genoten. Het was zelfs met de Polonaise en al. Dus voilà, maar de lijst met toppertjes is nog lang niet op. Straks om 19:30 Loredana de Amici's live bij Radio 2 aan Zee. En morgen is het van Hup Holland Hup met Justin de Wild en Davina Michel. Je vindt alle namen en uren terug op VRT Max bij Radio 2. En dadelijk is dan DJ David.

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Er zou beter... wacht, ik ben even... Ik kom net van een foto, sorry, ik zal het straks wel zeggen. Elke dag telt voor twee, WNT Radio 2. Ja, het is multitasken hier hoor.
2: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de luchthaven in Zaventem is een vrouw van 22 betrapt met meer dan 50 kilogram cocaïne. De douane ontdekte de drugs toen ze eind vorige maand passagiers uit West-Afrika controleerde. De vrouw uit Anderlecht kwam 2 koffers ophalen in de bagagehal, maar ze zat zelf niet mee op een vlucht. Ze werd gearresteerd en zit intussen thuis met een enkelband. Het parket hadden veel voor de merk dat drugsbendes alsmaar vaker mensen inhuren om koffers met cocaïne te komen oppikken. In Oostende zijn vandaag de eerste B-box-kluisjes voorgesteld, waar je tijdelijk spullen in kwijt kan als je bijvoorbeeld naar het strand gaat. Normaal kan je in die boxen pakjes afhalen, maar vanaf nu kan je dus ook tijdelijk bagage of persoonlijke spullen laten bewaren. Of een pakje van een lokale handelaar snel ophalen, vertelt Laurens Himpe van B-post.
3: Om pakjes die je lokaal bestelt bij een handelaar ook te kunnen oppakken diezelfde dag. Wat eigenlijk een alternatief is voor e-commerce, waar je een dag moet wachten op je pakje, dat diezelfde dag iets kan opgepikt worden. En het huren van een locker is natuurlijk afhankelijk van hoe lang je het huurt. Het is korte termijn huren en welke grootte van locker je gebruikt. Een start vanaf 80 cent. We willen ervoor zorgen dat het uiteindelijk voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is.
2: B-post wil het project ook nog uitbreiden naar andere steden. De Brusselse brandweer heeft het deze zomer veel drukker met het opruimen van takken dan vorige zomer. Het aantal opruimingswerken in onze hoofdstad is zo goed als verdubbeld. Dat heeft alles te maken met de hete zomer. Bomen lijden onder het warme weer, vertelt Frederik Vaas van Leefmilieu Brussel bij Brus.
4: Dat is een fenomeen dat gekend is, waarbij bomen plots takken loslaten. En dat is een typisch fenomeen, vooral bij beuken stellen we dat vast, maar kan ook bij eiken, populieren en andere boomsoorten optreden. We zien dat die boomsoorten niet meer aangepast zijn aan de huidige omstandigheden van het klimaat.
2: Hongarije heeft een nieuwe president. András Baka, een voormalige rechter, is door het parlement verkozen tot staatshoofd. Hij is een tegenstander van oud-premier Viktor Orbán. In 2011 werd hij door Orbán afgezet als voorzitter van het Hoge Rechtshof, omdat hij het niet eens was met diens hervormingen. Baka kreeg 140 stemmen achter zijn naam, 6 tegenstemmen en geen enkele onthouding. Sinds de laatste verkiezingen is de partij van premier Péter Macsár aan de macht in Hongarije. En het dodental na de aardbeving in het Zuid-Amerikaanse Colombia is gestegen tot 224. Er zijn ook meer dan 600 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,4. Vooral de steden in het westen van het land zijn zwaar getroffen. Meer dan 165 gebouwen zijn volledig verwoest. Het is zonnig en warm hier. Morgen krijgen we meer van dat bij temperaturen tot 32 graden. Donderdag en vrijdag halen we lokaal zelfs 35 graden. Het weekend brengt meer kans op regen en onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Radio 2 aan zee.
6: David van Oetegem.
1: Er is een luisteraar die stuurt of we niet beter de carwashes in Vlaanderen zouden dicht doen om water te besparen. Ja, in Wallonië hebben ze al beperkingen ingevoerd. Ik heb het er straks nog over.
5: VRT Radio 2. Hello, you fool. I love you. Come on, join.
1: Bomen laten takken los, hoorde ik daarnet. Zolang er maar geen mensen zijn bij wie de vijzen loskomen. Want dat kan ook al eens gebeuren met dit warme weer.

0: Drive Time op Radio 2 met Roxette, inderdaad. En hello Mona.
1: Hello David.
0: Jij bent mijn Drive Time verkeersanker voor vanavond weer. Met toch hier en daar wel best wel wat problemen.
1: Ja, maar ik begin met het goede nieuws, want op de E313 richting Antwerpen is in Beringen de weg vrijgemaakt. Het wegdek is daar wel nog in een slechte staat, maar je verliest daar nog maar zo'n 10 minuten vanaf Lummen. Richting Kortrijk een kwartier bij op de E17 tussen Kalken en Destelbergen komt door een eerdere ongeval. Op de E19 Brussel-Antwerpen kan je doorwerken in de Rumst in beide richtingen, maar over twee smalle rijstroken richting Antwerpen daardoor zo'n 25 minuten bij vanaf Mechelen-Zuid. Nog naar Antwerpen 15 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel en ook op de A12 vanaf Leugenberg. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Burgerhout. Rond Brussel op de buitenring een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Leuven gaat het 10 minuten trager op de E40 tussen Everberg en Bertem. Op de N16 richting Willebroek een half uur bij aan de Werken in Temse. Op de E42 van Saint-Vith naar Luik 1 uur aanschuiven. Dat doe je tussen Polleur en Verviers doorwerken. Op andere plaatsen kleinere vertragingen en het treinverkeer komt weer op gang tussen Kortrijk en Waregem, tussen Kortrijk en Oudenaarde en ook tussen Essen en Roosendaal.
0: Joepie! En let op voor Portugese oorlogsschepen voor de kust van Spanje. Ja, ik wist even niet wat ik las op VRT Nieuws. Is Portugal van plan om Spanje binnen te vallen? Maar nee, Portugese oorlogsschepen zijn kwallen. Die noemen ze zo. Ja, die noemen ze zo omdat ze eruit zien als oude Portugese zeeschepen. Maar...
1: Wacht.
0: Ze zijn ook giftig.
1: Houterig dan.
0: Ja, nee, dus ze hebben de vorm van een zeilschip.
1: Ah, ja.
0: Ja. En ze zijn ook vooral giftig. Vandaar dat ze nu een aantal stranden in Spanje hebben gesloten vanwege die Portugese oorlogsschepen. En er is nog kwallennieuws, want in Noord-Frankrijk heeft een groep kwallen 3 grote kernreactoren stilgelegd. Ja, ze kwamen terecht in de zeewaterinlaten van die centrales. Die worden gebruikt om kerncentrales te koelen. En ja, dat gaat natuurlijk niet als daar kwallen in zitten. Vorig jaar hadden ze dat ook al voor. En toen lagen die centrales 10 dagen stil.
2: Radio 2. Elke dag. Telt voor 2.
0: Kunnen we die niet naar Rusland sturen dan, die kwallen? Als ze daar eens alles stilleggen. Mona, ik hoor je straks weer voor een volgende verkeersupdate.
1: Ja.
0: Eerst en Niels de Stadsbader nu. Vuur en vlam.
3: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam beginnen?

0: er te zijn.
1: Niels de Stadsbader, Marina en Marie-Roos zijn hier ook uit Wingenen en...
2: Beernem.
1: En Beernem, welkom. Jullie willen het hier eens zien of waarom komen jullie vandaag naar...
2: Ja, voor dat beetje mee te maken. Ja, voor jullie te zien.
1: Ah, voilà. Het is de eerste keer dat je mij in het echt ziet,
2: ja.
1: Ook,
2: ja,
1: zei je dat net.
2: Ja, de eerste keer.
1: Ja. Want ik zie er groter uit dan op het scherm.
2: Zeg. Ja, ook al. En smaller. Ja.
1: Nu nog wel. Ja, ze proberen mij vol te steken met tiramisu en andere lekkers.
2: Maar...
1: Ja, maar het lukt niet. Hè. Ik blijf smal. Hè. Dat kunnen jullie bevestigen. Hè.
2: Ja.
1: Oh, jullie staan naast mij. En wat vinden jullie hier van mengpaneel en alles?
2: Fantastisch. Ja, ik verschiet ervan. Ja, je hebt er veel werk voor op die schermen te kijken.
1: Ik ben blij dat ik eens iemand zegt dat we veel werken. Want dat is echt wel werken, hè?
2: Ja, je ziet dat.
1: Je ziet dat, hè?
2: Ja.
1: Zie mij hier een keer werken, beste luisteraars. Ik kan ook gewoon meekijken via VRT Max.

0: Het is ook weer Super Trooper, weer in Blankenbergen. Jouw zomerradio, live tot 8 uur, van aan de pier. Met straks ook de Louise van Gers Pardoel.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Radio 2.
4: Elke dag telt voor 2.

0: ontbijt in de zon met caviar en champagne. Daar moet je inderdaad eerst de loterij voor winnen. Of hard werken, zoals wij hier doen bij Radio 2 aan Zee. In Oostende zijn vandaag de eerste B-box-kluisjes voorgesteld, waar je tijdelijk spullen in kwijt kan als je bijvoorbeeld naar het strand gaat. Normaal kan je in die boxen pakjes afhalen, maar vanaf nu kan je dus ook tijdelijke bagage of persoonlijke spullen laten bewaren. Wij kennen die boxen natuurlijk vooral ook omdat Nancy uit Thuis daar elke week cadeautjes in verstopt voor Radio 2-luisteraars. Ook deze week is dat weer het geval. Jouw favoriete postbode heeft 5 cadeaus verstopt in 5 B-boxen ergens in Vlaanderen. Speel mee via VRT Max om te weten waar die zich ergens bevinden en probeer de code te kraken. Dan kan je vrijdag voormiddag weer de kans wagen om ze open te krijgen.
1: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.

0: Nee, nee, zo onschuldig zijn we niet. Britney.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: 16:30, goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Rond deze tijd vertrekken op het Zeekanaal in Willebroek meer dan 100 containers richting Thailand. Daarin zit het hoofdpodium van Tomorrowland. In december is daar de eerste editie van Dansfestival in Thailand. En het imposante hoofdpodium dat vorige maand nog in de Schorre in Boom stond, wordt nu verscheept naar Azië. Martien Hiel van Hutchinson Ports Belgium in Willebroek legt alles uit.
4: Nu zijn er 114 containers die gaan. Volgende week volgen er nog eens 50 en dan nog de laatste 7 met het productiemateriaal. Deze is heel bijzonder. Hè? Wij zijn ook trots dat wij Tomorrowland mogen vervoeren en de volledige stage, alles van Tomorrowland dat naar Thailand gaat, dat is uniek. En ja, dat hoort ook zo te zijn. Hè. Zo'n vrachten mogen niet meer over de weg. Dat moet over het water, hè. Sowieso. Hè. En we laden ze dan ook nog met een elektrische kraan. Dus het is volledig groen.
3: Tomorrowland bouwt geen nieuw hoofdpodium in Thailand, omdat de expertise daarvoor in het atelier in Schelle zit, klinkt het nog. In Essen is deze week een straat op bedrijventerrein Rijkmaker afgesloten voor testen met een zelfrijdend voertuig. Het lijkt op de oplegger van een truck, maar dan zonder chauffeur of cabine. Het Essense bedrijf Actimium Handling Solutions bouwt 5 zulke voertuigen voor een Duitse klant. Dankzij de gemeente Essen kan het bedrijf die testen in een echte straat uitvoeren. En dat is belangrijk, zegt Jens Dekter van Actimium.
5: Normaal gezien werken onze AGV's altijd binnen, in de fabriekshal. Maar nu gaan we naar de buitenomgeving. En omdat een buitenomgeving zowel de moeilijkste en minst voorspelbare omgeving is, willen we die toestellen heel goed kunnen testen. Het voertuig dat er nu rond rijdt, is ongeveer de grootte van een vrachtwagen. En daar ligt een tapijtband in, om eigenlijk automatisch de producten er te kunnen inladen en uitladen.
3: En ben je nog op zoek naar Panini-stickers om je WK-album te vervolledigen? Wel, dan moet je bij Danny Moons in Rijkenvorsel zijn. Hij heeft namelijk 500.000 Panini-stickers dubbel, waarvan bijna 39.000 van het album van afgelopen WK. Danny verzamelt al meer dan 50 jaar de Panini-stickers en bouwde een indrukwekkende collectie op. De nieuwe stickers die hij dubbel heeft, verkoopt hij door aan 25 cent per stuk, zonder veel winst dus.
6: Het is gewoon echt voor de mensen te helpen dat ze de sticker hebben in hun album. Ik weet dat sommige verzamelaars en sommige mensen handelen echt in die stickers, zolang als die supersterren, zolang als Messi, Ronaldo, Jamal. Ja, ze vragen daar enorm veel geld. Ik heb over laatst nog op een veilingsite gezien gehad. Dat waren 5 printjes van Messi en 5 printjes van Jamal. En dat is geveild voor 111 euro. Vind ik gewoon absurd.
3: 27 graden en zon. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2.
8: Radio 2 aan zee.
1: David van Ottegem.
0: En Ellie Goulding nu, Lights. VRT.

0: gaat over haar jeugd, angst voor het donker. Zelfs als volwassene had ze er moeite mee om in het donker in slaap te geraken. Ellie Goulding dus op Radio 2. En Mona houdt de files in de gaten. Waar staan die, Mona?
1: Op de E19 Brussel-Antwerpen. Daar kan je door werken in Rumst in beide richtingen, maar over twee smalle rijstroken richting Antwerpen daardoor een half uur vertragen vanaf Mechelen-Zuid. Nog naar Antwerpen zo'n 20 minuten bij en dat is op de A12 van voor Leugenberg. 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel en hinder op de E313 in Beringen komt door een slecht wegdek daar. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je nu toch wel 35 minuten. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroeveren en Borgerhout. Op de N16 richting Willebroek ook 25 minuten aan de werken in Temse. Richting Kortrijk 20 minuten op de E17 tussen Kalken en Gentbrugge. Rond Brussel op de buitenring een half uur file golven. Dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Richting Leuven zo'n 10 minuten traag rijden op de E40 tussen Everberg en Berthem. Op de E42 in Wallonië van Sankt-Vith naar Luik 1 uur bij. Dat is tussen Polleur en Verviers doorwerken. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, juist?
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
7: Schat, die kleine moet eten.
6: Onze kinderen moeten eten.
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
8: Code yellow!
9: Knaldi!
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
11: Radio 2.

0: Simply Red.
1: Die zullen toch niet rood geworden zijn van de zon, zeker? Something Got Me Started. En we hebben hier vanmiddag iemand die wereldwijd bekend is vanwege zijn orgelmuziek. Dirk de Seyn uit Staden. Goedemiddag, Dirk.
2: Dag, David. Ja, bedankt om mij te ontvangen.
1: Oh, dat is graag gedaan. Jij maakt al jaren YouTube-filmpjes met orgelmuziek die duizenden kijkers hebben, zelfs in Brazilië en Canada. Ja. Dat is op een digitaal orgel met twee keyboards boven elkaar.
2: Twee manualen,
1: zo noemen we
2: dat. En ook een voetpedaal.
1: En een voetpedaal. Dus je moet eigenlijk met de ene hand op dat bovenste keyboard en met de andere naar beneden. Dat vraagt heel wat coördinatie om dat te doen. Dat is,
2: en ik heb kerkorgel gestudeerd in de tijd.
1: Ah, voilà.
2: Klassiek orgel, ja.
1: Ja, dus je bent opgeleid om dat te doen. En eerst had jij een Hammond-orgel, zeker?
2: Ja, ja, die heb ik nog altijd, maar die versie klinkt nog veel beter.
1: Ah, dat zal wel, ja. Niet vergeleken met het origineel, denk ik dan. Maar wat zijn dat dan voor liedjes die jij speelt, Dirk?
2: Meest evergreens. Ja. Meest evergreens.
1: Maar nu zag ik het meest recente nummer dat je nu hebt geüpload op YouTube is iets heel herkenbaars, maar laten we eens even testen of de luisteraars het herkennen. Het is dit hier. Kennen we het? Vragen aan het publiek hier.
3: Ja, hè?
1: Ja?
3: Forever and ever you stay in my heart and I will.
1: Heb je nog een zanger nodig voor jouw YouTube-kanaal?
2: Dat zou ik dat gebruiken.
1: Amai, dan gaan die kijkcijfers boomen, hè? Want vorig jaar was jij hier ook, Dirk.
2: Over 2 jaar.
1: Over 2 jaar geleden. Hoe zijn de kijkcijfers geëvolueerd ondertussen?
2: Zeer goed ondertussen. Ja. Het is ondertussen 2 jaar geleden en van de Weerhaven heb ik er 90.000 erbij. En nu heb ik in totaal 133.000.
1: Kijk, dat komt ervan als je op Radio 2 bent, hè?
2: Onder andere.
1: Wat zijn dan de reacties die jij krijgt via YouTube?
2: Veel positieve reacties van over heel de wereld. Onlangs kreeg ik iemand van Zweden, Magnus. En die vond dat ik het heel goed deed. En hij speelde ook op zo'n orgel.
1: Ah, voilà. Dat schept banden over grenzen heen.
2: Ik heb al 30 en beantwoord al die mails van die mannen. En ik heb al 30 A4 bladen dat ik vol heb. Met allemaal, ik probeer ze ook te bedanken nadien.
1: Ah, maar dat is prachtig. Zeg, van welke van onze zomerhit-genomineerden heeft het meeste orgelpotentieel?
2: Van de Romeo's natuurlijk.
1: Van de Romeo's?
2: Ik zag jou maar even. Ik vind een hele positieve tekst.
1: Ja?
2: Zeer goede compositie.
1: Mm-hmm.
2: En ook een DLC. Zoals dat liedje
1: van... Wat?
2: DLC.
1: DLC. Wat wil dat zeggen?
2: Dat is een deel van het refrein dat ze opnieuw doen. En het lijkt een beetje op Dingedong van Teach In een tijd.
1: Ah ja.
2: Die hebben dat ook gedaan.
1: Het is juist. Dus ze hernemen het refrein, maar dan in een andere...
2: Ja, een andere versie.
1: Een andere versie. En dat werkt goed? Of wat maakt dat dan zo?
2: Ja, en ze maken er ook nog een halve toon hoger. En dat klinkt nog een keer veel beter.
1: Ah, voilà. Je hebt echt orgeloren, hè, waarmee je dit kan horen natuurlijk.
2: Dank u wel.
1: Oké, Dirk, wat is jouw favoriet dan voor de zomerrit? Zijn dat de Romeo's?
2: Zeker.
1: Of wie staat in jouw top 3?
2: Dan Flora Tesoro.
1: Plastic Paradise, ja, gaan we nog draaien straks ook toch?
2: Ik vind hedendaags, en ik vind zo zeer mooie akkoorden die in dat liedje staan.
1: Ja.
2: En ook dan Aaron Blommaert en Zoe. Zij waren hier gisteren ook.
1: Met tranen van goud.
2: Ik vind dat ook heel goed.
1: Wel, die gaan we ook nog allemaal draaien in deze uitzending. Dus blijf gerust nog wat plakken als je wil.
2: Zeker.
1: Dirk de Seyn uit Staden. Ga hem ook even bekijken op YouTube.

0: Christophe, en ik geloof nog in mijn dromen. Geloven wij nog in goed weer? Ja, natuurlijk wel. Hallo? Waar is het weer?
1: Hallo.
0: Hey, daar is het weer. Ja, ik dacht, we gaan nog even de Lemon Tree laten horen, maar het weer is er al. En het is prachtig weer als ik naar buiten kijk, Sabine, dankjewel.
1: Alweer. Het is Jacot, maar hallo, ja.
0: Ah, Jacot, maar je leek als twee druppels water. Ik wist niet wie ik aan de lijn ging krijgen, want ja, ik kan je niet zien natuurlijk, hè.
1: Nee, natuurlijk. Maar we zitten niet in Blankenberg.
0: Oké, maar Jacot, ook goed.
1: Ja.
0: Ja. Het zal waarschijnlijk hetzelfde weer zijn als dat Sabine zou voorspellen, hè.
1: Ja, de kans is zeer groot. Hè. Het is inderdaad zonnig geweest vandaag. En de komende dagen gaat het zonnig blijven. Gaat het alleen nog wel een stukje warmer worden. Want morgen krijgen we temperaturen rond zo'n 28 graden. Daar bij jullie aan zee een 32 graden in het centrum. Veel zon, weinig wolken. En dat zal ook 's avonds het geval zijn. Dus dat is goed nieuws voor die zonsverduistering. Die gaat normaal gezien helemaal zichtbaar zijn. En dan op donderdag krijgen we het nog een stukje warmer. Dan halen we de kaap van 30 graden ook aan zee. In het centrum wordt het dan een 4 à 35 graden. Alweer met heel veel zon en weinig kans op wolken. Ook op vrijdag is dat het geval bij 30 tot 35 graden. Maar dan vanaf zaterdag is er wat meer kans op bewolking. En vanaf de namiddag ook meer kans op buien, eventueel ook onweer. En daardoor wordt het ook iets minder warm. Krijgen we nog maximaal rond zo'n 28 graden. En naar zondag en maandag toe zakken die maximumtemperaturen weer rond de 25 graden. Met af en toe een buitje, maar af en toe toch ook nog een beetje zon.
0: Oké, dat is goed. Ja, dat vind ik goed. En hier is dan die Lemon Tree van Fritz Garden. Ja. Lekker frisse wat water met limoen erbij of citroen of zo. Mm-hmm.

Kan verfrissend zijn, inderdaad, ook om gewoon onder die lemon tree te zitten misschien. Of zwemmen in de zee, kan ook. Ook al is het strandwater best wel warm en kunnen er misschien Portugese oorlogsschepen in zitten. Maar je kan het proberen, waarom niet? Met Bart Peters.

0: Er is nog een luisteraar die vraagt wanneer de finale van Zomerhit is. Dat is op 29 augustus, zaterdag, live op radio en televisie. En dan staan wij hier natuurlijk ook weer.
1: Hey jij, ja, jij. Wist je dat Louder Together dit jaar naar Antwerpen komt? Met theater vanuit heel de wereld. 10 dagen vol drama, performance en nieuwe ontmoetingen. Samen maken wij de toekomst van theater. Dus laat jezelf horen. Kom naar Louder Together van 21 tot 30 augustus. Voor tickets en info surf naar loudertogether.art. En we'll see you there. Mis het niet.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Radio 2 aan zee, nog tot 29 augustus dus. Tot aan de grote finale. Jij beslist wie er gaat winnen en met die trofee gaat lopen via VRT Max.

0: Dag VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bedrijven in de haven van Gent kiezen door de droogte meer en meer voor transport met vrachtwagens. En Hongarije heeft een nieuwe president. In de haven van Gent schakelen meer bedrijven over op vrachtwagens om hun goederen te vervoeren. Dat komt door de droogte en de lage waterstand. Daardoor dreigt te veel zout water van de Noordzee in het kanaal Gent-Terneuzen te stromen. Dat is schadelijk voor het milieu en de industrie. En om die reden blijven de sluizen minder lang open. Schepen moeten dus langer aanschuiven, waardoor het transport over water trager gaat, zegt Cas Keunig van de haven van Gent.
1: Dat geeft inderdaad wachttijden. En ja, daar komt nog een ander effect bij, is dat een deel van de binnenvaart ook niet volledig kan worden beladen, omdat er natuurlijk een laag waterstand in de rivieren in Europa is, waardoor er eigenlijk ook meer binnenvaartschepen doorheen moeten. Dus het gaat eigenlijk dan dubbel op. Dus dat is een vervelende bijkomstigheid met het uiteraard ook extra kosten.
0: De Brusselse brandweer heeft het deze zomer veel drukker met het opruimen van takken dan vorige zomer. Het aantal opruimingswerken in onze hoofdstad is zo goed als verdubbeld. Ook dat heeft met de droge en warme zomer te maken. Bomen hebben het moeilijk, vertelt Frederik Vaas van Leefmilieu Brussel bij Brus.
2: Dat is een fenomeen dat gekend is, waarbij bomen plots takken loslaten. En dat is een typisch fenomeen, vooral bij beuken stellen we dat vast, maar kan ook bij eiken, populieren en andere boomsoorten optreden. We zien dat die boomsoorten niet meer aangepast zijn aan de huidige omstandigheden van het klimaat.
0: Op de luchthaven in Zaventem is eind vorige maand een vrouw van 22 opgepakt met twee koffers waarin 50 kilo cocaïne zat. De vrouw had die van de bagageband opgepikt, ook al kwam ze zelf niet van een vliegtuig. Het fenomeen van spookpassagiers die in opdracht van drugsbendes koffers met drugs ophalen op de luchthaven komt geregeld voor, zegt magistraat Michael Splingard van het parket Halle-Vilvoorde.
3: Men toont een goedkoop ticket. Men doet alsof men gaat vliegen naar bijvoorbeeld Alicante. Dan heeft men toegang tot heel het luchthavengebouw. En dan in plaats van naar de vlucht te gaan, gaat men eenvoudigweg naar de bagageruimte. Waar men dan weet dat men twee specifieke koffers moet van de band nemen. En om vervolgens eenvoudigweg de luchthaven te verlaten. Die mensen weten heel goed waarmee dat ze bezig zijn. Die doen dat ook niet gratis. Dus dat is eigenlijk uit gemakkelijk geldgewin dat ze zich laten overtuigen om mee te werken.
0: In Frankrijk is de grootste kerncentrale van West-Europa in Gravelines, niet ver van de Belgische grens, gedeeltelijk stilgelegd door kwallen. De dieren zijn massaal terechtgekomen in het koelwatercircuit, waardoor een deel van de reactoren automatisch werd uitgeschakeld. In augustus vorig jaar viel de kerncentrale ook al gedeeltelijk stil door kwallen. Toen duurde het ongeveer 10 dagen voor alle reactoren weer werkten. Hongarije heeft een nieuwe president. András Baka is een voormalige rechter en tegenstander van oud-premier Viktor Orbán. Baka werd voorgedragen door de regeringspartij van premier Péter Magyar. Hij kreeg in het parlement 140 stemmen achter zijn naam en amper 6 tegenstemmen. Toch klinkt er in Hongarije ook kritiek op de gang van zaken, want de huidige premier lijkt hetzelfde te doen als wat Orbán heeft gedaan, vertelt correspondent Stefan Bos.
4: Hongaren die ik heb gesproken, maar ook binnen mensenrechtengroepen, wordt er toch gezegd dat het ontslaan van allemaal voormalige Orbán-functionarissen, variërend van de vorige president tot andere, toch wel omstreden is en dat het proces wel heel snel gaat. En er heerst ook wel bezorgdheid dat er nu een soort Orbán light komt, maar volgens de huidige premier is die kritiek ongegrond.
0: Door uitbarstingen van de vulkaan Etna op Sicilië is het vliegverkeer nog altijd verstoord. Op de luchthaven van Catania is vandaag maar 1 passagiersvliegtuig kunnen opstijgen. Het luchtverkeer ondervindt al 5 dagen hinder. Ook Brussels Airlines en TUI hebben de voorbije dagen al vluchten vanuit ons land moeten afleiden naar een andere luchthaven op Sicilië, die in Palermo. En in Spanje maken bewoners en toeristen zich op voor de zonsverduistering van morgenavond. Ook bij ons zal de maan morgenavond 90% van de zon bedekken. Maar in Spanje is de zonsverduistering totaal en dat is voor het eerst meer dan 25 jaar in Europa. In het noorden van Spanje zijn de Vlaamse jongeren van de Vereniging voor Sterrenkunde op eclipsreis. Zij kijken heel erg uit naar morgen.
5: We zijn nu met 80 jongeren over heel Vlaanderen, dus dat gaat van Oostende tot Genk. We hebben allemaal echt een passie voor de sterrenhemel. En zo'n zonsverduistering zal de eerste keer zijn in ons leven dat we dat kunnen meemaken. En ja, met zoveel mensen die er zo interesse voor hebben samenkomen, is dat natuurlijk fantastisch.
6: Het is gewoon echt super cool dat we de eclipse kunnen zien en zo samen op kamp. Ik wil al sinds dat ik klein ben astronaut worden. Ik ben heel hyped. Ik denk dat ik...
5: En zo'n zonsverduistering zal de eerste keer zijn in ons leven dat we dat kunnen meemaken. En ja, met zoveel mensen die er zo interesse voor hebben samenkomen, is dat natuurlijk fantastisch.
7: Het is gewoon echt super cool dat we de eclipse kunnen zien en zo samen op kamp.

0: zonnige en warme dag, dan halen we tot 33 graden. En donderdag en vrijdag doen we daar op sommige plaatsen nog een paar graden bij. Dit nieuws begon in de haven van Gent. Daar beslissen al maar meer bedrijven om hun goederen niet meer met boten, maar met vrachtwagens te transporteren door de aanhoudende droogte. Meer over die warme en droge zomer lees en bekijk je in de app van VRT Nieuws.
1: En je kan ook naar Blankenbergen op Eclipse reizen.
2: Ja, dat doen wij hier ook morgen.
3: Radio 2 aan zee.
4: David van Ottegem.
1: Samen met Radio 2 de Eclipse bekijken. Leuk. En vanaf 7 uur morgenavond verwachten we je hier. Die Eclipse, dat zal zo een hoogtepunt bereiken. Rond 7:50 hoorde ik Daan zeggen. We gaan een uurtje langer uitzenden. Tot 9:00 morgenavond. Zorg dat je een brilletje hebt. We hebben er ook. Maar er zijn er maar 500 die we gaan uitdelen. Dus het kan best wel meer worden nog.

0: De Pointer Sisters. En iedereen is zo excited over die zonsverduistering van morgen. Daarnet ook al een paar luisteraars komen vragen. Wanneer delen jullie die eclipsebrilletjes uit? Want ze zijn nergens meer te krijgen. Ja, vanaf 6:30 morgenavond. Onthoud dat goed. We hebben er 500, maar ik vermoed dat er veel meer luisteraars zullen komen kijken morgen. We gaan er tekort hebben, denk ik. Mona, heb jij een eclipsebril van morgen?
1: Nee, en ik heb er ook geen meer op de kop kunnen tikken. Nee.
0: Oh. Ik heb er vorige week besteld via het internet, omdat ik van die 500 wil blijven die we voor de luisteraars hebben. Dus ik ben blij
1: dat
0: ik... Ja, ik ga mijn eigen brilletje meebrengen morgen. Dat lukte nog. 2 voor 5 euro.
1: Ja. Oké.
0: Dat was goed.
1: Goeie deal, denk ik.
0: Het is wel nodig. Maar wat ga je dan doen morgen als je geen hebt?
1: Ja, ik zal toch wel een keer mogen kijken met een brilletje van iemand van mijn vrienden of zo. Denk je niet?
0: Dat denk ik ook. Dat is wel een goed idee.
1: Maar misschien niet echt op dat moment, maar zo, ja... Allee, ik weet eigenlijk allemaal niet zo goed dat deze werk gaat. Hoeveel minuten moet je daar naar kijken en zo? Dat duurt wel allemaal even, hè?
0: Ja, dat gaat wel even duren voordat die maan voor de zon geschoven is helemaal. En je ziet dat dan afspelen. Ja, dat is dan vervelend als je dat moet delen met een Mona van het verkeer.
1: Ik hoop dat iemand van mij...

0: Vrienden, het even beu zal zijn en dat ik dan ook eens mag kijken.
1: Ja, maar dat is wel een goed idee voor luisteraars morgen ook. Als er andere luisteraars zijn die, ja, die te laat waren of geen brilletje hebben meer kunnen bemachtigen, kan je misschien wel even delen. Een paar seconden en dan terug af.
0: Voilà.
1: De files, Mona, die moeten er ook even bij nu.
0: Ja, het zijn er echt heel wat. Want richting Kortrijk verlies je nu 40 minuten. Dat is op de E17 tussen Kalken en Gentbrugge. Daar staat een defect voertuig. En ook in Beervelde staat een defecte vrachtwagen. Daar moet je dus best even voor uitkijken. Ook op de E403 richting Kortrijk hinder in Ruddervoorde door een ongeval dat net gebeurd is. Maak daar een reddingstrook. Op de E19 Brussel-Antwerpen kan je doorwerken in Rumst in beide richtingen, maar over twee smalle rijstroken. Richting Antwerpen zorgt dat voor een half uur vertraging vanaf Semst. Richting Brussel 10 minuten vanaf Kontig. Nog naar Antwerpen, een half uur aanschuiven op de A12 van voor Leugenberg en hinder op de E313 in Beringen door een slecht wegdek. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 35 minuten. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Borgerhout. Nog hinder op de E313 richting Lummen in Womelgem. Daar staat een defect voertuig op de spitstrook. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten aanschuiven aan de werken in Temse. Rond Brussel kan je ook lang in de file beginnen staan. Op de binnenring 45 minuten bij. Dat is tussen Dilbeek en Jette door een ongeval. Op de buitenring hetzelfde, maar dan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En er komt ook net een ongeval binnen in Sint-Stevens-Woluwe op die buitenring. Richting Leuven 10 minuten traag rijden op de E40 tussen Sterrebeek en Bertem. In Wallonië op de E42 van Saint-Vit naar Luik 3 kwartier bij. Dat is tussen Polleur en Verviers door werken. En op andere plaatsen kleinere vertragingen.
1: Oké, ik krijg nog een berichtje binnen van Bert Segers op dit moment. Bert is in Gerardsbergen aan het luisteren en die zegt: aan de vorige zonsverduistering heb ik slechte herinneringen, want de dag ervoor heeft mijn toenmalige vriendin mij in de steek gelaten.
0: Oei.
1: En de dag daarna, bij de zonsverduistering, speelde ze toen het liedje De dag dat het zonlicht niet meer scheen. Dat was in 1999. Wat verschrikkelijk. Wat een verschrikkelijke vriendin heb jij. Dat ze dan dat liedje net speelt op het moment dat de zon aan het verduisteren is. Akelig, hè? Zet die erbij. Ja, dat is akelig, Bert. Daar wil je niet meer aan denken.
2: Radio 2 aan zee.
3: Radio 2.
1: Probeer het maar te negeren dan morgen. In jouw geval zou ik dat wel doen. En dit is Alex Warren met Fever Dream.

0: Alex Warren. Gelukkige luisteraar deze voormiddag. Radio 2. Bert Mertens uit Schoten. Proficiat met je €600 aan fruitbudget, Bert. Hij herkende het liedje Puerto Rico van Vaya con Dios. Tussen de ananassen en de nectarinen.
1: Ananas, nectarine.
0: Schitterend.
1: Ananas, nectarine.
0: Morgen opnieuw een liedje verfruit. Proberen te raden en dan win je misschien ook een fruitbudget. DJ Daan start weer met €100 dan.

0: We zijn niet vies van vuile woorden op Radio 2, dat hoor je. Gelukkig komen ze niet uit mijn mond, deze keer. Lily Allen. En ja, wat gaan we doen met de carwashes in Vlaanderen? Dat vertelde ik je daarnet al. Zouden ze niet beter dicht doen om water te besparen? Er zijn luisteraars die zeggen, maar nee, dat water wordt gerecycleerd. Dat hoeft helemaal niet. Ik heb het erover straks, omdat ze in Wallonië beperkingen hebben ingevoerd op drinkwater.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij tweede zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja, het kan anders.
5: Radio 2. Radio 2.

0: somber homewrecker. Paul Willissen is in Gent aan het luisteren en heeft een interessante bedenking doorgestuurd. Hij zegt, ik vraag me af hoe de carwashes het doen deze dagen in Vlaanderen. Met deze droogte moeten we toch allemaal zuiniger zijn met water. En met regenwater wassen gaat ook niet, want het regent niet meer. Ja, toch een goede vraag. In Wallonië hebben ze het drinkwater of het gebruik van drinkwater al beperkt. In Chimay bijvoorbeeld mag je tot eind augustus geen leidingwater gebruiken om je gras te sproeien, je zwembad te vullen of je auto te wassen. Als je dat wel doet, riskeer je daar al een boete tot €350. Dag professor hydroloog, moet ik eigenlijk zeggen, Patrick Willems.
1: Goeiedag.
0: Hallo, u bent professor aan de KU Leuven. Ja, in Wallonië is er al een beperking, hier bij ons nog niet. Hoe komt het dat het wel daar is en niet hier?
1: Ja, wel in Wallonië, waar die drinkwaterbeperkingen nu gelden, daar gaat het eigenlijk om heel lokale netten, hè, waar het water heel lokaal van het lokale grondwater komt of van een lokaal stuwmeertje. En men heeft dan niet de mogelijkheid van het water van verderop, waar er eventueel nog een overschot is, naar die zone te brengen. Dus men is echt afhankelijk van het lokale water. En dat is nu echt naar lage pijlen aan het zakken. En uit voorzichtigheid zegt men van, kijk, we gaan nu toch maar de mensen vragen van een aantal zaken waar ze normaal drinkwater voor gebruiken, zoals het wassen van de auto, of het sproeien van de gazon, of het vullen van zwembaden, van dat even niet te doen, van dat even uit te stellen.
0: Ja, en komt onze Chimay in gevaar dan, als dat al in Chimay geldt?
1: Ja, bij ons valt het eigenlijk nog mee voorlopig. Dus drinkwaterbedrijven geven aan dat ze wel nog wat reserve hebben. Hè. Het is eigenlijk bij ons wel bijna even droog geweest als daar in Wallonië. Ze hadden zeker niet het verschil. Maar we hebben de laatste jaren wel meer geïnvesteerd. Hè. Dus we hebben de afgelopen jaren al meermaals met extreme droogte te maken gehad. En we hebben in Vlaanderen zo'n plan, een Blue Deal plan noemt dat, hè, om ons beter te gaan wapenen tegen droogte. En daar is ook wat geld gegaan naar die drinkwaterbedrijven. Dus die hebben geïnvesteerd. Hè. Een van de zaken die ze gedaan hebben is bijvoorbeeld verbindingen gaan aanleggen tussen zones. Hè. Zodanig als er ergens een overschot is in een zekere zone, dan kan men dat water nog makkelijker gaan transporteren naar een zone waar er eventueel een tekort is. Dus op dit ogenblik is er niet meteen een groot gevaar. Natuurlijk als de droogte nog heel lang aanhoudt, en dan zou er eventueel wel een gevaar kunnen ontstaan. Want we zien wel dat de waterbronnen toch wel heel sterk aan het zakken zijn, ook in Vlaanderen.
0: Ja, maar voorlopig dus nog geen beperkingen in Vlaanderen. Maar ik vroeg mij af of onze Chimay in gevaar komt, of ze daar in Chimay geen Chimay brouwen.
1: Ah, maar excuses.
0: Nee.
1: Ja, dat had ik inderdaad bejaagd. Dat had ik niet begrepen.
0: Nee, dat is
1: ja, maar excuses wel. Ja, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet precies waar dat water exact vandaan komt.
0: Nee, dat toen ik in het radionieuws hoorde, in Chimay mogen ze geen drinken water meer gebruikt, en dan dacht ik direct al aan bier natuurlijk, maar goed, wij hoeven ons dus hier in Vlaanderen nog voorlopig geen zorgen te maken, dus ook de carwashes kunnen gewoon nog blijven doorgaan, of zijn carwashes geen probleem, want ik had ook een bericht van een luisteraar gekregen van, nee, die gebruiken eigenlijk gerecycleerd water, die zuiveren hun eigen water. Weet u daar iets? Misschien weet u daar ook.
1: Ja, er zijn inderdaad bedrijven carwash bedrijven die hun eigen regenwater opslaan. En als je regenwater gebruikt, is dat uiteraard minder problematisch dan drinkwater. Maar er zijn toch ook wel heel wat carwash bedrijven die ook wel drinkwater gebruiken, hoor. Ja. Nu, in Vlaanderen is het zo dat we nu voorlopig oproepen van zuinig om te springen met dat drinkwater. Dus het niet te gaan verspillen. Dus misschien een aantal zaken, zoals inderdaad het wassen van de auto, nog wat uit te stellen als dat enigszins lukt. Maar er is wel nog geen verbod, zoals in Wallonië. Dus,
0: ja. Voor mij geen probleem. Ik stel dat al 2 jaar uit, het wassen van mijn auto. Het is echt een, het is een ramp. Ik wacht op de volgende regenbui gewoon, maar dat kan nog een tijdje duren, denk ik wel. Hydroloog en professor Patrick Willems van de KU Leuven. Dankjewel om even aan de lijn te komen in ieder geval.
1: Graag gedaan. Ja.

0: Milk Inc. Ja, het spijt me, Lou. We verschillen inderdaad heel erg van mening, want de Range Rover van Lou moet altijd blinken. Ja, voor mij is een auto gewoon om mij van de ene plaats naar de andere te brengen. En hoe die eruit ziet of hoezeer die blinkt, dat is voor mij niet echt belangrijk.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
0: Ik moet natuurlijk wel nog door mijn ramen kunnen kijken. Hè.
2: 6:30, goedenavond. 14 nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Op het zeekanaal in Willebroek vertrekken rond deze tijd meer dan 100 containers richting Thailand. Daarin zit het hoofdpodium van Tomorrowland. In december is er namelijk de eerste editie van het Dance Festival in Thailand. En het imposante hoofdpodium, dat vorige maand nog op de Schorre in Boom stond, wordt nu verscheept naar Azië. Uitleg door Martien Hiel van Hutchinson Ports Belgium in Willebroek.
3: Nu zijn er 114 containers die gaan. Volgende week volgen er nog eens 50 en dan nog de laatste 7 met het productiemateriaal. Deze is heel bijzonder. Hè? Wij zijn ook trots dat wij Tomorrowland mogen vervoeren en de volledige stage, alles van Tomorrowland dat naar Thailand gaat, dat is uniek. En ja, dat hoort ook zo te zijn. Zo'n vrachten mogen niet meer over de weg, dat moet over het water, hè? Sowieso. Hè? En we laden ze dan ook nog met een elektrische kraan, dus het is volledig groen.
2: De mainstage is te duur om alleen in Boom te gebruiken. In Braschaat komen deze maand 9 nieuwe fietszones bij, vooral op schoolroutes en plaatsen met veel fietsers. Het zijn netwerken van aaneengesloten fietsstraten. De fietszones komen er onder meer in de Fortsebaan, de Reinhardlijn, de Jacobuslei. Afgelopen jaren hadden inwoners gevraagd om de verkeersveiligheid voor fietsers daar te verbeteren. Braschaat telt nu al meer dan 28 fietszones. Verzamelaar Danny Moons uit de Rijke Vorsel heeft 500.000 Panini-stickers dubbel. Waarvan bijna 39.000 van het afgelopen WK. Danny verzamelt al meer dan 50 jaar de Panini-stickers en bouwde een indrukwekkende collectie op. De nieuwe stickers die hij dubbel heeft, verkoopt hij door aan 25 cent per stuk en veel winst maakt hij dus niet, zegt hij.
4: Het is gewoon echt voor de mensen te helpen dat ze de sticker hebben in hun album. Ik weet dat sommige verzamelaars en sommige mensen handelen echt in die stickers, zolang als die supersterren like als Messi, Ronaldo, Jamal. Ja, ze vragen daar enorm veel geld. Ik heb over laatst nog op een veilingsite gezien gehad. Dat waren 5 printjes van Messi en 5 printjes van Jamal. En dat is geveild voor 111 euro. Vind ik gewoon absurd.
2: En sport op het EK Atletiek in Birmingham heeft Paulien Koekuit uit Aartselaar zich vlot geplaatst voor de finale in de 400 meter horde. Ze won haar reeks in een persoonlijke bestheid en liep ook nog eens de snelste tijd van alle deelnemers. Ze hoopt dat morgen in de finale opnieuw te doen.
5: Die finale stond gewoon al heel lang op mijn bucketlist, dus ik ben zo blij dat het voor de derde keer op een EK wel lukt. En het voelde ook super gecontroleerd en makkelijk, dus... Heel blij dat ik dit kan laten zien. Het was ook leuk dat Amalie Juwel voor mij zat. Dus dat was al een goed punt om naar te streven. Ja, in een finale morgen moet ik ook als eerste kunnen zijn. Dus het was al een goede oefening voor morgen.
2: Morgen wordt het ook zonnig warm tot 31 graden. Meer nieuws in de app van 14 uur.

0: Tenzij het die tranen van goud zijn van Aaron Blommaert en Zoë Livaai, die gaan we wel vandaag nog eens draaien. En Wendy uit Herk de Stad, die zegt dat haar auto ook grijs ziet momenteel in plaats van wit. Oorspronkelijke kleur van de auto van Wendy. En ze geeft er ook niet om, zegt ze. Als ik van punt A naar punt B geraak met mijn auto, dat is wel oké, hij hoeft niet te blinken. Hoe zit dat met jou, Mona? Vind jij een blinkende auto belangrijk?
1: Oei, nee, absoluut niet.
0: Nee, nee. Je bent ook een beetje zoals ik.
1: Ik kan er wel een keer... Er kan wel eens vogels rond op hangen of stof. Of, ja.
0: Dat deert niet.
1: Dat gebeurt wel eens.
0: Ja, het is dat. Nee. Ik zeg het, zolang je maar de weg goed kan zien, dat is wel belangrijk. Af en toe maak ik wel eens mijn vooruit schoon. En de achteruitkijkspiegels.
1: Met het sproeierke zo,
0: dat is, ja, dat is het. Ik doe dat niet graag, een auto wassen. En dan, de car wash is, gemakkelijk, maar ja, dat doe ik dan ook niet. Het staat er maar. De files... Daar staan we ook lekker in.
1: Ja, en vrij lang inderdaad. Want rond Brussel op de buitenring 1 uur file golven tussen Sint-Steven, Woluwe en Wemmel. Op de binnenring vertraag je 1,5 uur tussen Dilbeek en Jette. Komt door een ongeval links. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Naar Brussel 10 minuten bij op de E40 van Voorgroot Bijgaarde door dat ongeval. Richting Kortrijk 1,5 uur bij op de E17 tussen Lokeren en Gent-Brugge. Goed uitkijken in Beervelde. Daar staat een defecte vrachtwagen. En ook aan de staart van de file in Lokeren is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Nog richting Kortrijk, hinder op de E403 in Ruddervoorde door een ongeval. Op de E19 Brussel-Antwerpen kan je doorwerken in Rumst in beide richtingen, maar over 2 smalle rijstroken. Richting Antwerpen 35 minuten vertraging vanaf Semst, richting Brussel 10 minuten vanaf Kontich. Nog naar Antwerpen, 20 minuten bij op de A12 van Voor-Leugenberg en hinder op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Borgerhout, richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek 25 minuten aan het werken in Temse. Op de E42 van Saint-Vit naar Luik zo'n 3 kwartier nog altijd tussen Polleur en Verviers komt doorwerken. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
0: En luisteraar Chris uit Oostende laat weten dat hij zich geen zorgen maakt over het feit dat ze in Chimay geen water meer mogen gebruiken. Er is altijd nog Westmalle, Westvleteren en Orval, zegt hij.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50.

Cool and the Gang, Let's Go Dancing. Ja, wees zuinig met drinkwater, want de brouwerijen hebben water nodig. Dat is het advies van Rick uit Roeselaren. Hij is ook aan het luisteren. Fanny zit in Sint-Amans te luisteren bij Antwerpen. Ik ga 1 keer per jaar naar de car wash, zegt Fanny. Een paar dagen voor ik naar de autokeuring moet. Ja, dat is een goed idee. Om een goede indruk te maken, waarschijnlijk. Goed idee. Zowel van binnen als van buiten.

Het is een staycation voor Bart Herman. Maar gisteren is hij toch even buiten gekomen om hier op te treden voor ons live bij Radio 2 aan Zee. Dat was fantastisch om hem bezig te horen. En wie houdt van zijn muziek? Wel, Bart Herman viert zijn indrukwekkende carrière met een concertreeks 50 jaar muziek. Met als absoluut hoogtepunt een grote jubileumconcert in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen op 17 oktober.

The Fray, How to Save a Life. Vanmiddag was Jo Valli hier en ook vanavond gaat het dak eraf bij Radio 2 aan Zee met Loredana De Amicis. En ik denk dat jullie al voor haar hier zijn, hè? Klopt dat? Ja, je mag ook ja zeggen, dat klinkt beter op de radio. Hey. Ja. Ik voel me een beetje een tandaard soms als ik hier sta. Maar goed. Komt allemaal goed voor straks. We zijn nog bij je tot 8 uur vanavond. Live vanuit Blankenbergen aan de pier. Met Cheap Trick nu. And I want you to want me, inderdaad.

0: Ja, het leven is een rollercoaster en je moet er niet tegen vechten. Laat je gewoon meevoeren. Dat is het advies van Ronan Keating hier. En daarvoor Cheap Trick, daar heb je ook van genoten.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Hey jij. Ja, jij. Wist je dat Louder Together dit jaar naar Antwerpen komt? Met theater vanuit heel de wereld. 10 dagen vol drama, performance en nieuwe ontmoetingen. Samen maken wij de toekomst van theater. Dus laat jezelf horen. Kom naar Louder Together van 21 tot 30 augustus. Voor tickets en info surf naar loudertogether.art. And we'll see you there. Mis het niet.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Straks Loredana De Amicis bij ons live aan zee. Daar gaan we ook geen tekeningsje bij maken. Dat moet je horen en zien via VRT Max misschien.
6: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
7: 6 uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bedrijven in de haven van Gent kiezen door de droogte meer en meer voor transport met vrachtwagens. En we gaan live naar de voetbalwedstrijd van Union tegen Bodø/Glimt in Noorwegen. In de haven van Gent schakelen meer bedrijven over op vrachtwagens om hun goederen te vervoeren. Dat komt door de droogte en de lage waterstand. Daardoor dreigt te veel zoutwater van de Noordzee in het kanaal Gent-Terneuzen te stromen. Dat is schadelijk voor het milieu en de industrie. En om die reden blijven de sluizen minder lang open. Schepen moeten dus langer aanschuiven, waardoor het transport over water trager gaat, zegt Cas Keunig van de haven van Gent.
8: Dat geeft inderdaad wachttijden. En ja, daar komt nog een ander effect bij, is dat een deel van de binnenvaart ook niet volledig kan worden beladen, omdat er natuurlijk een laag waterstand in de rivieren in Europa is, waardoor er eigenlijk ook meer binnenvaartschepen doorheen moeten. Dus het gaat eigenlijk dan dubbel op. Dus dat is een vervelende bijkomstigheid met het uiteraard ook extra kosten.
7: Op de luchthaven in Zaventem is eind vorige maand een vrouw van 22 opgepakt met 2 koffers waarin 50 kilo cocaïne zat. De vrouw had die van de bagageband opgepikt, ook al kwam ze zelf niet van een vliegtuig. Het fenomeen van spookpassagiers die in opdracht van drugsbendes koffers met drugs ophalen op de luchthaven komt geregeld voor, zegt magistraat Michaels Blingard van het parquet Halle-Vilvoorde.
9: Men toont een goedkoop ticket. Men doet alsof men gaat vliegen naar bijvoorbeeld Alicante. Dan heeft men toegang tot heel het luchthavengebouw. En dan in plaats van naar de vlucht te gaan, gaat men eenvoudigweg naar de bagageruimte. Waar men dan weet dat men 2 specifieke koffers moet van de band nemen. En om vervolgens eenvoudigweg de luchthaven te verlaten. Die mensen weten heel goed waarmee dat ze bezig zijn. Die doen dat ook niet gratis. Dus dat is eigenlijk uit gemakkelijk geldgewin dat ze zich laten overtuigen om mee te werken.
7: In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een paard besmet met moeraskoorts in dezelfde manege waar dat vorig jaar ook al is gebeurde. Moeraskoorts is een virus dat zich verspreidt via insecten. Een dierenarts heeft het dier laten inslapen, want een besmet paard kan levenslang andere dieren besmetten. Of de moeraskoorts ook andere paarden heeft getroffen is nog niet duidelijk, zegt Helene Bonte van het Voedselagentschap.
10: De andere paarden die op de manege geplaatst zijn, die worden op dit moment getest, maar die worden ook in isolatie geplaatst. Zij worden 2 maal getest en als beide testen negatief zijn, kunnen wij die maatregel gaan opheffen. Het is wel zo dat de ziekte niet gevaarlijk is voor mensen, dus de eigenaars mogen hun paard blijven verzorgen op de manege.
7: In Diepenbeek in Limburg is een rouwregister geopend voor Michiel van de Weert. Hij leed aan de ziekte Progeria, een zeldzame verouderingsziekte is dat die hij vaak onder de aandacht bracht en waar hij eerlijk over praatte. Van de Weert is gisteren overleden aan hartfalen, hij werd 28. Deze mensen wilden hun steun betuigen door iets in het rouwregister te schrijven.
11: Ja, omdat er altijd positief was en niet langs zijn schoenen liep en zijn ziekte aanvaarde.
12: Hij zal echt geherinnerd worden als iemand die een voorbeeld is in de maatschappij. Met alle tekortkomingen was hij, hoe klein hij ook is, een heel grote meneer.
7: Volgende maandag is de uitvaart in het stadion van Racing Genk, waar hij een grote supporter van was. Hongarije heeft een nieuwe president. András Baka is een voormalige rechter en tegenstander van oud-premier Viktor Orbán. Baka werd voorgedragen door de regeringspartij van premier Péter Magyar. Hij kreeg in het parlement 140 stemmen achter zijn naam en amper 6 tegenstemmen. Toch klinkt er in Hongarije ook kritiek op de gang van zaken, want de huidige premier lijkt hetzelfde te doen als wat Orbán heeft gedaan, zegt correspondent Stefan Bos.
13: Hongaren die ik heb gesproken, maar ook binnen mensenrechtengroepen wordt er toch gezegd dat het ontslaan van allemaal voormalige Orbán-functionarissen, variërend van de vorige president tot andere, toch wel omstreden is en dat het proces wel heel snel gaat. En er heerst ook wel bezorgdheid dat er nu een soort Orbán light komt, maar volgens de huidige premier is die kritiek ongegrond.
7: En in de voorrondes van de Champions League voetbal speelt Union zijn terugwedstrijd tegen Bodo Glimt in Noorwegen. De heenwedstrijd was op 3-3 geëindigd. Tom Boudeweel, hoe is Union begonnen aan die belangrijke match?
14: Wel, we zijn er nog niet zo lang aan bezig. 2 minuten en ze hebben toch al 2 minuten gespeeld op de helft van de gele Canaries van Bodø Glimt. Want kan we zeggen dat ze goed begonnen zijn. Want de thuisploeg waarvan je toch verwacht dat ze in overdrive zouden gaan starten, dat is nog niet gebeurd op het kunstgrasveld met heel veel grijze wolken. Het is koud hier in het stadion, een graad of 10. Maar de ijskoude wind die doet de gevoelstemperatuur toch nog een beetje zakken. En Union moet dus winnen of gelijk spelen en uiteindelijk winnen met de strafschoppen. Dat is het scenario. Wil het doorgaan naar de play-offs van de Champions League. Dus helemaal in de beginfase nog 0-0.
7: Dankjewel, Tom. Vanavond blijft het zonnig met vannacht weinig wolken bij temperaturen tussen 14 en 16 graden in het centrum. Morgen wordt opnieuw een zonnige en warme dag. Dan halen we tot 33 graden. Donderdag en vrijdag doen we daar op sommige plaatsen nog een paar graden bij. Dit nieuws begon in de haven van Gent. Daar beslissen al maar meer bedrijven om hun goederen niet met boten, maar met vrachtwagens te transporteren. En dat door de aanhoudende droogte. Morgen wordt opnieuw een zonnige en warme dag. Dan halen we tot 33 graden. Donderdag en vrijdag doen we daar op sommige plaatsen nog een paar graden bij. Dit nieuws begon in de haven van Gent. Daar beslissen al maar meer bedrijven om hun goederen niet met boten, maar

0: smalle rijstroken. Richting Antwerpen is er 35 minuten vertraging vanaf Semst. Richting Brussel 10 minuten extra vanaf Kontich. Nog naar Antwerpen traag op de E17 tussen Kalken en Lokeren door een ongeval op de linkerrijstrook, 20 minuten daar. Op de A12 van voor Leugenberg een kwartier. Op de E313 traag vanaf Ranst. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En naar Leuven 10 minuten op de E40 tussen Sterrebeek en Bertem.
1: Radio 2 aan zee.
2: David van Ottegem.
0: Wij gaan ook een beetje in overdrive nu met Whitney. Nou, wat een fantastisch nummer van haar is dit. Yeah. I wanna dance with somebody.

0: van Laura Tesoro. En we kijken eens wie hier is. Loredana.
1: Hallo. Hallo.
0: The girl we've all been waiting for.
1: Oh.
0: Ja, er staan er hier al van lang, hoor.
1: Maar zo leuk, zeg. En het is weer prachtig weer vandaag.
0: Fantastisch.
1: Wie houdt er hier van de zomer? Toch, hebben ze toch meer van skiën of zo?
0: Ja, dat is, ze steken hun hand op en ze knikken. Maar dit is radio, jullie mogen lawaai maken. Dat is helemaal niet erg.
1: Mag u laten horen? Ja.
0: Dat is beter. Ben je er goed geraakt, Loredana?
1: Want absoluut.
0: Het is altijd wel ver, hè, voor jullie.
1: Het is altijd een stukje rij, maar altijd wel leuk om hier te zijn.
0: Ja. Wat doen jullie dan onderweg of wat heb je al gedaan?
1: Daarnet zijn we iets lekkers gaan eten eigenlijk, voordat we hier kwamen. Ja, ik heb een steak tartare gegeten.
0: Maar goed, toch?
1: Ja.
0: Met frietjes?
1: Ja, met een frietje erbij. Ja.
0: Gewoon onderweg zo? Weg
1: ja, we zijn bij Van der Valk gestopt. Ja,
0: dat is goed.
1: Ja, heel lekker daar.
0: Ja, we kunnen het iedereen aanbevelen.
1: Een Italiaanse steak tartare eet in plaats van pasta. Meestal... Maar ik heb wel heel graag pasta en zo.
0: Maar je bent een Belg ook, hè?
1: Absoluut, zeker.
0: Best of both worlds, hè?
1: Ja.
0: Heb je al eens steak met pasta geprobeerd?
1: Nee, dat niet.
0: Ik heb dat wel eens gegeten.
1: Ja?
0: Ja, dat is ook tof. Moet eens proberen.
1: Ik zal eens doen.
0: Je ziet er fantastisch uit.
1: Dank je wel.
0: Want je gaat solo. Is Patje erbij, trouwens?
1: Hij is ergens
0: discreet op de achtergrond aan het chillen.
1: Ja, inderdaad.
0: Want, dit is jouw moment natuurlijk, want jij brengt ook zelf eigen muziek uit.
1: Ja, inderdaad. Mijn nieuwe single Una Notte Perfetta is
0: inderdaad.
1: Uit.
0: Ja, Italiaans voor perfecte nacht.
1: Ja, Una Notte Perfetta zijn we in Torino gaan opnemen, begin van het jaar. Heel leuke plaats ook, heel mooi. En het was heel leuk om te doen. Dus ik ga zowel nieuwe liedjes uitbrengen. Dit was nu mijn eerste Italiaanse single. En eigenlijk naar aanleiding van mijn Italiaanse tour, Ciao Italia, die ik vanaf september ga doen. Ik ga er een tiental doen met een hele leuke band. Marco Cirone, Ad Cominotto. En we gaan eigenlijk klassiekers brengen van Italiaanse klassiekers. I Maschi van Gianna Nannini, Sarà Perché Ti Amo, Strani Amori van Laura Pozzini.
0: Zoveel goede...
1: Het was heel moeilijk om een keuze te maken. We hebben keuze gemaakt van eigenlijk songs die ze hier in Vlaanderen ook wel heel goed kennen. Echte grote hits, bijvoorbeeld Vivo per Lei. Ik weet niet of je die kent, van André Bocelli.
0: Zeker
1: met Giorgia. Dus we gaan wat duetjes doen. Ik ga wat alleen liedjes zingen. En het was heel leuk om de samenstelling te doen eigenlijk. Ja, ik kijk er enorm naar uit. Waarom ben ik in het Italiaans gegaan? Mag ik het even uitleggen? Dus mijn beide ouders zijn in Italië geboren. Mijn papa is in Abruzzo geboren. Dat is meer in het midden Italië. En mijn mama in het zuiden, vanuit Bari. Maar ze hebben elkaar eigenlijk hier in België pas leren kennen. Dus mijn papa is op zijn 17e naar België gekomen om werk te komen zoeken. En mijn mama was 2,5 toen ze met haar ouders... Mijn opa is dus naar hier gekomen voor in de mijn te komen werken. Want het is nu 80 jaar geleden dat de Italianen dan naar hier zijn gekomen.
0: We hebben zelfs een podcast gemaakt
1: bij
0: Mysteries van Vlaanderen. Okay. Over wat er nog allemaal in de Limburgse mijnen te vinden is.
1: Er zijn dus heel veel Italianen naar hier overgekomen. En natuurlijk hebben de Italianen ook heel veel naar hier gebracht. Ook hun gezin. En mijn ouders zijn dan apart. Ze kenden elkaar niet, want dat is dus heel ver van elkaar. Midden Italië en het zuiden, dat heeft totaal niets met elkaar te maken. Mm-hmm. En ze hebben elkaar op de Fort leren kennen. Dus mijn beide ouders zijn op de Fort begonnen in Genk.
0: Ja.
1: En de broer van mijn mama, die werkte dus eigenlijk in dezelfde stuk waar mijn papa werkte. En die had dan eens ene keer gezegd van... mijn papa vroeg aan mijn onk, mag ik eens uw kam gebruiken? Want ja, Italianen met haren.
0: Ja, dat moet in orde zijn.
1: À la Elvis-style. Ja. Mag ik eens uw kam lenen? En dan mijn papa dan... Ja, als ik uw zus mag leren kennen.
0: Oh.
1: Dus dat was eigenlijk zo.
0: En binnenkomen, dat is een goeie kennen, hè. Dus,
1: en zo, history. Hè? Ja, drie kinderen.
0: Inderdaad. En kijk, zo is het. Zo sta jij hier ook.
1: Ja,
0: hè, dankzij
1: en eigenlijk, het Italiaans is er altijd bij mij ingebleven. Ik heb altijd Italiaans gesproken, gezongen. Mm-hmm. Sanremo gevolgd.
0: Voilà.
1: En ik vind dat ik nu eens eindelijk een heel leuke tour mag gaan doen.
0: Oh, en dat ga je hier bij ons ook
1: ik
0: doen.
1: Ik ga zelfs ook Una Notte Perfetta brengen.
0: We gaan straks ook nog eens draaien.
1: Ja.

0: Radio 2 op VRT Max.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
0: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Er wordt veel gedanst vanmiddag. Whitney Houston al daarnet, I Wanna Dance With Somebody. En nu de Bee Gees, You Should Be Dancing. En dat zal je ook moeten doen om 7:30. Kijk, Loredana is al bezig.
1: Begin ik al zo te dansen. Ja,
0: het vingertje omhoog naar beneden. Zo gaat dat, zo gaat dat.
1: Dat waren de TikTok-dansjes vroeger. Hè? Allee, dat is nu van de jaren 70.
0: Heerlijk, heerlijk. Ja, we gaan straks jouw prachtige Italiaanse nummer laten horen dat je ook live voor ons gaat brengen. Ja. Uiteraard op het podium om 7:30. Ja. Wat ben je nog allemaal van plan, Loredana? Want ik zie je zit vol plannen.
1: Dus ja, er komt nog de Red Pack aan, waar ik te gast ben. Daar kijk ik enorm naar uit in november van Radio 2. In de
0: Best
1: Elisabethzaal.
0: Christmas song, zo
1: heet
0: Loredana.
1: Dat heb ik al enkele jaren geleden mogen doen. En ik werd terug uitgenodigd om terug mee te mogen zingen. Dan komt er ook Winter Voices aan, samen met Erik Goossens. Ook verschillende kerstshows die ik mag gaan doen. Ik kan hier ook dadelijk een nummertje zingen die ik ook daar ga zingen, Faded. Daar kijk ik ook enorm naar uit om met een hele andere band verschillende mensen samen te werken. En dan heb ik ook nog de Barrière in Houthalen. Dat is heel dicht bij ons. Dat is een gala met diner. En daar ga ik ook 2 avonden zingen. En daar kijk ik enorm naar uit. Dat is met de Big Gentle Band. En ik vind het gewoon heel leuk dat ik met verschillende mensen mag samenwerken dit jaar.
0: Varieert, goed bezig. Ja. En dat diner, is dat dan met steak of met
1: pasta?
0: Oh
1: ja, ik ben benieuwd. Dat weet ik nog niet. Dat ga ik eens wel
0: op
1: vragen. Er zit sowieso wel dessert bij. Ik hou enorm van dessert. Hè.
0: Ik ook van tiramisu.
1: Oh, ja, maar ook, ik heb van de week nog een hele goede chocomousse backstage gegeten.
0: Ja?
1: Ja, dat was echt super lekker.
0: En wat maakte die zo lekker dan?
1: Ja, gewoon de echte smaak van chocomousse. Die is chocolade. Niet te zwaar. Mm-hmm. En dat je gewoon heel veel ervan kunt eten. Want soms heb je dat je buik zo opzwelt. Ja. Maar een goede dessert is gewoon dat je er achteraf dat je geen spijt hebt. En dat je gewoon zoiets hebt van, oké.
0: Ja, ik heb ontzettend graag lasagne. En het is het Italiaanse dessert, is dat, hè?
1: Ja.
0: Tiramisu.
1: Tiramisu.
0: Ja, lasagne, zei ik nu. Tiramisu.
1: In Italië wordt dat wel heel vaak gegeten. Hè.
0: Ja, dat weet ik. Daarom hou ik zo van Italië. Ook alleen maar voor de tiramisu.
1: Ja, veel eten en goed eten. En dat hebben we thuis wel. Pad en ik zijn echte foodies.
0: Ja.
1: Voor waar we komen.
0: Una notte perfetta. We gaan het draaien over jouw perfecte nacht. Hoe ziet die er voor jou zelf uit? Een perfecte
1: eigenlijk momenteel. Vroeger was het natuurlijk als het wat wilder was misschien, maar vandaag is het als je een goede nacht, een goede slaapnacht hebt gehad.
0: Als je goed geslapen hebt.
1: Dan is het een perfecte nacht. Maar dit gaat eigenlijk over een hele korte relatie of vurige relatie die eigenlijk gebroken is. En daar spreek ik eigenlijk over. Het was een perfecte nacht.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk dat je toch wel genoten hebt van die relatie. En dat is eigenlijk wat Una Notte Perfetta wil zeggen.
0: Dat zing jij, maar dan in het Italiaans.
1: In het Italiaans.
0: Natuurlijk. We gaan eens naar luisteren. Sì.

0: Ja, dat gaat Fonke geven straks om 19:30 live bij Radio 2 aan Zee. Loredana. Dat wordt een perfecte avond gewoon hier aan de kust. Even kijken naar wat er op de weg nog gebeurt. Op de E19 Brussel-Antwerpen kan je door werken in Rumst in beide richtingen, maar over twee smalle rijstroken. Richting Antwerpen is er 35 minuten vertraging vanaf Semst. Nog naar Antwerpen op de E17, 10 minuten in Kruissem door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder 10 minuten tussen Kalken en Lokeren en ook bij Antwerpen-West is de middenrijstrook dicht door een defect voertuig. Ook traag op de E313 vanaf Massenhoven, 10 minuten. Op de N16 richting Willebroek, 15 minuten aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten file golven tussen Grimbergen en Jette. En op de binnenring vertraag je ook 10 minuten tussen Deelbeek en Jette. Naar Kortrijk 10 minuutjes op de E17 tussen Kalken en Gentbrugge. En op de E42 van Sankt-Vith naar Luik bijna 1 uur tussen Polluir en Verviers door werken ook. En op andere plaatsen alleen kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

Als het gevoel goed zit, dan is het helemaal niet erg om een hele nacht te blijven. Bryan Adams, Run to You. Hopelijk blijf je tot 8 uur bij ons hier, Radio 2 aan Zee, live vanuit Blankenbergen. En volgend jaar in maart komt deze man nog eens naar België voor een optreden. Teddy Swims, goeie artiest, wauw. VRT Radio 2. Hij zal nog eens bij ons zijn met zijn Ugly Tour. Die zal vooral heel mooi zijn, denk ik. Hier is hij nog eens met Bad Dreams.

Na zijn doortocht op Rock Werchter komt hij dus nog eens naar ons land. Volgend jaar in maart. Twee concerten, vrijdag en zaterdag. 26 en 27 maart in de Afasdome in Antwerpen. Teddy Swims, Bad Dreams. En straks nog eens de kreuners, die blijven ook eeuwig jong.

0: Vanessa Paradis, Be My Baby. Radio 2 aan zee met morgen onze Eclipse-uitzending. We gaan een uur langer door, dan zijn we bij jou tot 9 uur van aan de pier hier. Want zo rond 7:50 verwachten we het hoogtepunt van die eclipse. De maan zal voor 90% over de zon gaan, dat wil je niet missen. En we hebben ook 500 eclipsebrillen om uit te delen. En die zijn bijzonder schaars aan het worden in België op dit moment. Wij hebben er ook maar 500. Kom het meebeleven vanaf 6:30 morgen hier bij
1: ons.
0: Dit
1: was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: dat zal waarschijnlijk ook wel een hele mooie opgeblonken auto geweest zijn, die van Billy Ocean. Als ik me de videoclip nog goed herinner. Get out of my dreams, get into my car. Op het podium van onze beach studio hier straks Loredana in het Italiaans om 19:30. Kom dat zien, kom dat meemaken. Of kijk gewoon mee via VRT Max. En morgenmiddag verwachten wij hier deze ambiancemaker uit Nederland.
1: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: Deed het ook al heel goed tijdens onze afterparty na de VRT zomerhitopnames. En morgenmiddag dus om 19:30 live bij Radio 2 aan zee. Maar deze doet het ook nog altijd heel goed. Waarschijnlijk nog altijd een van de meest aangevraagde praten in Radio 2 Kickstart.

0: Marco Schuitmaker.
1: Ik kan het weten, ik ben er zelf eens doorgerend.
0: Morgenavond hebben we trouwens ook Nederlands bezoek. Om 19:30 treedt Davina Michel hier op bij Radio 2 aan Zee. Ik kan samen met haar dan de eclipse ook beleven. En ze brengt heel veel muzikanten mee. Een heel strijkorkest, denk ik zelfs. Wordt heel bijzonder. Ja, Davina Michel, die we kennen van de monsterhit Hoe het danst, samen met Marco Borsato. Hè. Die staat dus morgenavond op ons podium. Een superster in Nederland. En ook in Vlaanderen best wel bekend.

0: Dat is ook een goeie, Kenny Loggins, Footloose. Frans is overtuigd, die gaat morgenmiddag Cheerio komen meedoen met Justin De Wild. Frans uit Deinze, we verwachten je hier. Voetjes los dus ook morgen.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En excuses binnengekregen van Nadine uit Aalst. Die kan er helaas niet bij zijn voor het optreden van Loredana, want ze moet naar de kine. Ja, gezondheid gaat voor alles, zegt ze.
3: Elke dag telt voor twee. BNT Radio 2.
0: Maar ook Loredana is goed voor de gezondheid. Let maar op.
4: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Supermarktketen Carrefour laat geen elektrische auto's meer parkeren op de dakparkings van zijn winkels. Dat meldt RTL. Carrefour neemt de maatregel uit voorzorg. Elektrische auto's zijn een stuk zwaarder, zegt Meeg Vergouwen van Carrefour.
5: Elektrische wagens wegen door de zware batterij gemiddeld 250 tot 500 kilogram meer dan vergelijkbare wagens op fossiele brandstof. En bij oudere dakparkings of gebouwen met specifieke gewichtslimieten kan een hoog aantal van zware EV's de maximale draagkracht van zo'n dakconstructie overschrijden.
4: Carrefour wijst ook op het risico brand van de batterij van een elektrische auto. Carrefour heeft in Vlaanderen 7 supermarkten met een dakparking. In Brecht in de provincie Antwerpen is een vrouw van 96 gestorven bij een tragisch ongeval op een jaagpad langs het kanaal. De vrouw die in een rusthuis woonde zat in een rolstoel die was geïnstalleerd op een speciaal uitgeruste fiets. Die fiets met de vrouw en ook met een personeelslid van het woonzorgcentrum belandde plots in het water. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het personeelslid werd nog gered, maar voor de rusthuisbewoonster kwam alle hulp te laat. In Diepenbeek in Limburg is een rouwregister geopend voor Michiel van de Weert. Hij leed aan de ziekte Progeria, een zeldzame verouderingsziekte die hij vaak onder de aandacht bracht en waar hij eerlijk over praatte. Van de Weert is gisteren overleden aan hartfalen. Hij werd 28. Deze mensen wilden hun steun betuigen door iets in het rouwregister te schrijven.
6: Ja, omdat er altijd positief was en niet langs zijn schoenen liep en zijn ziekte aanvaarde.
7: Hij zal echt geherinnerd worden als iemand die een voorbeeld is in de maatschappij. Met alle tekortkomingen was hij, hoe klein hij ook is, een heel grote meneer.
4: Volgende maandag is de uitvaart in het stadion van Racing Genk, waar hij een grote supporter van was. En in het voetbal speelt Union momenteel bij het Noorse Bodo Glimt met als inzet een plaats in de laatste voorronde van de Champions League. De heenmatch eindigde op 3-3. Tom Boudeweel in Noorwegen. Hoe doet Union het?
8: Redelijk goed, het is allemaal in balans. Weliswaar zonder doelpunten. Deze keer met een beperkt aantal kansen. Maar qua balbezit zit het ongeveer gelijk. Kansen voor de thuisploeg, voor Brunilsen. Een kopbal op de bovenkant van de lat en een kopbal van Haugen die erover ging. En voor Union was Promise David twee keer gevaarlijk. Eén keer een beetje een onhandige afwerking een paar meter ernaast. Maar dan in het straatje gestuurd door Zorgan en besloten tegen de doelman aan, wat ook Oularu moest ervaren bij zijn trap helemaal op het einde van de eerste helft. Dus alles nog in balans. En als het zo blijft, na 90 minuten, dan gaan we verlengen.
4: Dankjewel, Tom. Weinig wolken vannacht bij temperaturen tussen 14 en 16 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en een warme dag. Dan halen we tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Daar kunnen we tegen, hè. Ja, we zijn al wat gewoon. Op de E19 Brussel-Antwerpen kan je doorwerken in Rumst in beide richtingen, maar over twee smalle rijstroken. Richting Antwerpen is er nog altijd 20 minuten vertraging vanaf Mechelen-Zuid. Op de A12 Antwerpen-Brussel is er in Willebroek in beide richtingen hinder door een bermbrand op de middenberm. Naar Antwerpen op de E17 een half uur tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Daar is de middenrijstrook dicht door een defect voertuig. Op de N16 ook traag richting Willebroek, 15 minuutjes aan de werken in Temse. En ook een kwartier extra op de E300 114 richting Lummen in Aarschot na een ongeval. Op de buitenring rond Brussel ook 10 minuten tussen Strombeek en Groot-Bijgaarde. Naar Gent een half uur op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. Daar is de weg wel vrijgemaakt ondertussen. En op de E42 van Sankt-Vith naar Luik is er nog altijd 35 minuten vertraging tussen Polluir en Verviers door werken. En op andere plaatsen alleen kleine vertragingen.
1: Radio 2.
0: 2 aan zee.
2: David van Oetegem.
0: Een zeer goeie avond.

0: Anton over die geheime relatie die hij een situatieschip noemt.
1: Oké, okay. Hey meisje, dat is ook een beetje Genks. Hey meisje.
0: Zeggen ze dat ook in Genk zo?
1: Hey meisje. Ja. Dat was goed.
0: Krijg je dat wel eens te horen als je over straat loopt?
1: Dat was vroeger, ja. Hey meisje.
0: Ja. En wat zei je dan?
1: Hey jongen. Ça va?
0: Ja. En wie is er in jouw relatie met Pat, de topper, en wie is de briezer?
1: Wat is top een briezer? Dat is iets nieuws, had ik gehoord. Ah ja, dat is iets nieuws.
0: Dat zingt hij ook in dat nummer.
1: Ah ja.
0: Ik ben de topper.
1: Ik ken alleen de
0: briezer.
1: Vroeger, dat was een drank of zoiets. Ik weet het niet, toen we op stap gingen. Hè?
0: Ja, ja.

0: Bacardi Breeze.
1: Bacardi Breeze, dat ziet je, ja. Nu is het helemaal iets anders.
0: Wat is nu jouw favoriete zomerdrankje?
1: Eigenlijk heb ik graag daiquiri de fresa. Dat is echt met aardbeien, iets zoets. Of een Campari, dat vind ik ook wel lekker, met fruitsap. Ja. Altijd wel meer aan de zoete kant. Campari is ietsjes bitterder.
0: Ja.
1: En als het dan non-alcohol is, dan is het Crodino. Dat is echt typisch Italiaans.
0: Wat is dat?
1: Moet je eens drinken. Crodino. Je hebt twee variaties. De oranje en de rode. Ik heb altijd de rode in huis. Mijn papa had altijd Crodino in huis. Dat is iets wat je drinkt voordat je iets eet of zo. Dus dat opent de maag ook een beetje.
0: En wat smaakt het?
1: Daar zitten zo wat sinaasappel toetsen in. Ja, heel fris met bubbels. Een klein ijsblokje erin. Crodino. En heel goed voor in de zomer.
0: Ik ga het onthouden. En de volgende keer breng je het mee, hè?
1: Ik ga het meenemen, inderdaad.
0: Dat is goed, dat hoor ik graag.
1: Ik ga eraan denken.
0: Oké, hier is van mij een jetonneke voor de Radio 2 ballenbak.
1: Ik moet echt denken aan vroeger, hè. In de wijk van bij mijn oma hadden ze zo een chicletenbak.
0: Ja.
1: En dan was altijd bij iemand in de buurt bij haar thuis. En dan zat er zo'n ring in. En iedereen wilde altijd die ring eruit halen. Maar dat zit er nu natuurlijk niet in de kamer.
0: Het zijn zomerse vragen voor artiesten die bij ons op bezoek zijn.
1: Ik ben benieuwd.
0: Jouw bal rolt er nu uit. Wat zou ik met jou helpen? Nee, het zal gaan. Ja, want je hebt zo'n mooie nagels ook. Nu zie ik die. Wat is dat?
1: Jawel, dankjewel. Ja, mijn nicht doet mijn nagels.
0: Wauw, mooi gedaan.
1: We doen altijd een andere variatie.
0: Ja, dan moet je even aan de camera tonen als je straks optreedt, dat ze het allemaal kunnen zien. Dit is jouw vraag, Laurudana.
1: Ja.
0: Lees ze maar voor.
1: Oh, heb je ooit een liefdesbrief geschreven en naar wie? Mm-hmm. En dan ga ik ook eventjes al zeggen, ik heb er een liedje van gemaakt. En dat was mijn eerste Italiaanse song ever. Ik was denk ik een jaar of 14, 15, zo eerste liefde. En ik had dan een gebroken hart. En dat heb ik dan eigenlijk neergepend. En dat heb ik dan neergeschreven. En met mijn eerste song ben ik dan ook naar een dopo-festival in Italië mogen gaan, van Sanremo. Mm. En dat heb ik daar mogen zingen voor de pers. Oh. Dus dat is eigenlijk een liefdesbrief, meteen al een liedje gemaakt.
0: Ja, en wie heeft jouw hart dan gebroken?
1: Een liefje uit die periode.
0: Och, hoe kon hij?
1: Ja. Maar ik kan zijn naam niet zeggen, dat hou ik voor mezelf.
0: Zou die aan het luisteren of aan het kijken
1: dat
0: zijn?
1: Kan
0: straks,
1: zijn misschien, dat kan zijn. Ja, je weet het nooit, hè.
0: Ja,
1: maar dus ja.
0: De vraag was wel, en naar wie, hè? En naar wie?
1: It's a geheim, mystery.
0: Secret.
1: Sommige dingen moeten gewoon geheim blijven,
0: dat is
1: vind
0: zo.
1: Ik. Ja,
0: dat is zo, dat is zo.
1: En een beetje privé ook, voilà. Ja. Degene die dat weet, zal dat wel weten.
0: Een beetje privé, dat mag, Laurudana. Maar straks mag je ook volledig laten gaan op ons podium.
1: Absoluut. Woo!

0: Ik zie je zo naar mijn zonnebrandcrème.
1: Ah ja, kijken. Dat is altijd. Dat is belangrijk, hè? Ja, heel goed in smeren. Hè?
0: Ook in de schaduw.
1: En zeker ook voor de mensen die dit weekend, als die niets te doen hebben, mogen ze zeker naar een Tu Fabiola optreden komen kijken.
2: Want dat doe jij ook nog altijd.
1: Dat doe ik ook nog naast het soloproject. We hebben nog een hele, hele drukke jaar met heel veel optredens. Vooral nu augustus is heel druk. Hm. Dus vrijdag komt Kalmthout eraan. Dan hebben wij Zoutleeuw en dan hebben we Zedelgem. Dus voor degenen die willen meekomen feesten, allemaal welkom. We gaan echt een party geven. Met de zonnecrème.
0: Wil je er een beetje voor straks, want die is ook op ons podium.
1: Ik heb een zonnecrème, ook altijd, elke dag. Hoor.
0: Factor 50?
1: Ja, 30 en 50 doe ik zo. Perfect. Dankjewel.
0: Ah. Lieve Vermalen, die is in Antwerpen aan het luisteren, gaat straks ook meekijken via VRT Max. En ze stuurt hier ook goed voorbeeld geven. Smeren, smeren, smeren. Ja, ja. Ook in de schaduw, dat klopt.
3: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Mm, ik heb zin in een fruitsla.
8: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
7: Amai, ik sla direct met een slag.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
7: Schattig, dat is 4 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
7: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken je dit? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Radio 2.

0: heeft het wel gehoord, denk ik. Kleimans en Van Geel, Schreeuw en Hou je straks ook maar niet in. Lauredana is er klaar voor om hier straks live bij Radio 2 aan Zee op te treden. Ik moet alleen nog even zeggen dat er op de E19 Brussel-Antwerpen nog altijd in beide richtingen hinder is. Je kan er maar over twee smalle rijstroken. De E19 Brussel-Antwerpen is dat in Rumst door werken. Richting Antwerpen is er 10 minuten vertraging vanaf Mechelen-Noord. En naar Antwerpen op de E17 ook een half uur tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Daar is de weg wel vrijgemaakt ondertussen. Op de N16 richting Willebroek ook een kwartier aan de werken in Temse. Op de E42 van Sankt-Vith naar Luik ook nog een half uur tussen Polleur en Verviers door werken. En op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen alleen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Heel veel luisteraars die al klaarstaan hier om het optreden van Lauredana live mee te maken. Je kan het ook van bij je thuis of op het werk misschien nog volgen via VRT Max. Je gaat naar Radio 2, klikt op Luister Live en dan kijken bovenaan links. En dan knalt Lauredana ook bij jou binnen zo dadelijk. En dit is Billy Joel nu.

Ondertussen is Loredana gestart op het dak van onze beach studio. Of pier studio, moet ik zeggen. En ze is heel emotioneel begonnen. Luister maar even mee.

0: Wat een stem. Oh, een mooie start ook hier.
1: Dankjewel allemaal.
0: Loredana live bij Radio 2 aan Zee.
2: Radio 2 aan Zee.

Loco, Sing It Back. Loredana live bij Radio 2 aan Zee met haar laatste single die ze aan het zingen is op dit moment. Voor wie een beetje Italiaans kent, laat je gaan.

0: Grazie. Grazie betekent dankjewel. Dus iedereen vanaf september welkom in de culturele centra's voor mijn Italiaanse tour. We gaan eindigen.
1: Radio 2.
2: Radio 2.
3: Radio 2 aan zee.
1: Radio 2. Helaas komt er een einde aan dit prachtige optreden van Loredana. Het laatste nummer gaat ze nu brengen. Volg het via

toch een van mijn favoriete road songs aller tijden. Tracy Chapman en Fast Car. Ondertussen is Loredana klaar. Fantastisch optreden weer meegemaakt hier aan de kust. Prachtige dag ook geweest vandaag. En morgen doen we dat nog eens over en krijgen we er een eclipse gratis en voor niks bij. S'avonds gaan we een uurtje langer door, niet tot 8 uur, maar tot 9 uur. En DJ Daan zal samen met Radio 2 luisteraars die eclipse meemaken. Je kan ook naar hier komen vanaf 6:30 al. We hebben 500 eclipse brillen om gratis uit te delen. Misschien zal het niet genoeg zijn om iedereen te bedienen. Dus breng gerust ook je eigen eclipse bril mee. Of misschien heb je die nog wel liggen van 1999. Tijdens de vorige eclipse. Mocht je er toch niet aangeraken of je zit in de problemen, kom dan toch maar naar hier, want we verwachten ook Davina Michel uit Nederland voor een prachtig optreden. Ze neemt heel veel artiesten mee ook, begeleiding zeg maar. En Davina Michel, ja, dat is een superster in Nederland en wij kennen die vooral in Vlaanderen ook van het nummer dat ze met Marco Borsato heeft gemaakt, Hoe het danst. En het toffe is dat wanneer je hier dat concert volgt van haar bij ons, dat we dan ook de eclipse gaan laten zien op het grote scherm naast het podium. Dus dan heb je helemaal geen eclipsebril nodig om het hier toch mee te maken. Dus van harte welkom ook morgen weer bij Radio 2 aan Zee en zeker dus vanaf 6:30.

0: nog even bezoek in de studio hier van iemand die het optreden gezien heeft dan net van Loredana.
1: Ja,
0: hoe was het?
1: Fantastisch.
0: Goed, hè?
1: Ja, van de eerste tot de laatste song. Ja. Geweldig.
0: En wat ik zie het aan jou gezicht, je hebt er echt van genoten. Hè?
1: Ja, en mijn vrouw ook.
0: Ja,
1: want ze heeft eigenlijk pijn in haar heup, maar nu de laatste half uur niks.
0: Dat is voorbij, hè?
1: Ja,
0: dat is
1: niks gevoeld.
0: Dat is het Loredana-effect. Ja. Dus alle pijntjes verdwijnen gewoon, dat is toch fantastisch.
1: Met Loredana.
0: Hoe heet u?
1: Ik ben Jan, DJ Jan.
0: DJ Jan, ja, want jij vertelde me daarnet, je hebt ook een radiostation.
1: Ja, Radio Apollo.
0: Oh, wat, kijk.
1: Ik heb die mee opgericht.
0: Oh, dan ga ik
1: in Wiekenvorst.
0: Dan ga ik daar ook eens naar luisteren als ik in de buurt ben.
1: Natuurlijk. Voilà. Ja,

0: Sonja uit de Kempen is ook nog even binnengesprongen voordat hier gedaan is. Een speciale dag voor jou, Sonja. Vertel eens.
1: Ja, vandaag is mijn verjaardag.
0: Hippiepiep! Hoera! Ja.
1: En ik ben met mijn zus en de kleindochter van mijn zus hier om fijne vakantie door te brengen hier in Blankenberge.
0: Ah, maar dat is mooi. En dan kom je bij Radio 2 ook.
1: Ja, en David is mijn favoriete presentator. Want Radio 2 staat heel de dag bij mij thuis.
0: Dan zal ik jouw verjaardagscadeautje zijn voor vandaag, Sonja.

0: Nog een tip van Luc uit Antwerpen voor wie geen eclipsbril kan bemachtigen. Koop gewoon een lasbril in de doe-het-zelfzaak. Dat werkt ook. Of maak een opening in het karton en kleef er een zwart glaasje voor. En kijk maar, ik weet niet of dat zo wetenschappelijk verantwoord is. Maar goed, dankjewel Luc voor je berichtje. Dankjewel vooral om te luisteren ook. Morgen is Radio 2 er weer aan zee. Nog een prettige avond.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei rekorden. In Brecht, in de provincie Antwerpen, is een vrouw van 96 jaar gestorven bij een tragisch ongeval. Dat was op het jaagpad langs het kanaal Dessel-Schoten. De vrouw die in een rusthuis woonde in de buurt, zat in een rolstoel die was geïnstalleerd op een speciaal uitgeruste fiets. Die werd bestuurd door een begeleidster van het woonzorgcentrum, maar door een onduidelijke reden kwamen beide in het water terecht. Voor de vrouw van 96 kon geen hulp meer baten. Het personeelslid werd nog wel gered. Supermarktketen Carrefour laat geen elektrische auto's meer parkeren op de dagparkings van zijn winkels. Carrefour neemt de maatregel uit voorzorg. Elektrische auto's zijn een stuk zwaarder, zegt Mich Vergouwen van Carrefour.
3: Elektrische wagens wegen door de zware batterijen gemiddeld 250 tot 500 kilogram meer dan vergelijkbare wagens op fossiele brandstof. En bij oudere dakparkings of gebouwen met specifieke gewichtslimieten kan een hoog aantal van zware EV's de maximale draagkracht van zo'n dakconstructie overschrijden.
2: Carrefour wijst ook op het risico op brand van de batterij van een elektrische auto. In het voetbal speelt Union momenteel bij het Noorse Bodo Glimt voor een plaats in de laatste voorronde van de Champions League. Tom Boudeweel, hoe loopt het af voor Union?
4: Het is nog niet afgelopen. We hebben wel 90 minuten gespeeld, maar we zijn begonnen aan de eerste verlenging omdat het een gelijke stand was na 90 minuten. En Union heeft net als in de heenwedstrijd twee keer een achterstand ongedaan moeten maken. Blomberg en Hauge die scoorden in de tweede helft voor de thuisploeg. Maar Union reageerde met twee fraaie doelpunten. De eerste gelijkmaker via Guilherme en dan Fusaini 1 minuut voor het einde van de reguliere speel. Tijd 2-2. Vandaar, nou, nog een prima redding van Chambare trouwens. Verlengingen dus. Maar Union moet die wel beginnen met zijn tienen. Want helemaal op het einde van de wedstrijd was er een tweede gele kaart voor Camille van der Perre. Dus Bodo met zijn 11 tegen de 10 van Union. Net begonnen aan de verlenging bij 2-2.
2: Dank voor de update vanuit Noorwegen, Tom. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk werd tweede in haar halve finale vanavond en zwom de derde tijd van alle halve finalisten. De finale is morgen. Florien Gaspar kon zich niet plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag. In haar halve finale eindigde ze 8e. Weinig wolken vannacht bij temperaturen tussen 14 en 16 graden in het centrum. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Dan halen we tot 33 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Wouter Landuit.
5: Het is weer tijd voor je muzikale aftersun. Welkom bij Radio 2 Relax.

is belangrijk om het leven op een mooie manier nee te leren zeggen. En dit is toch wel een van de allermooiste, denk ik. I Can't Go For That van Daryl Hall en John Oates. Ik zeg volop ja tegen leuke muziek vanavond van Bruce Springsteen, Katie Melua, Jasmine en Crowded House. Je hoort ze allemaal nog na Suzanne en Freek. In het leven op een mooie manier nee te leren zeggen. En dit is toch wel een van de allermooiste, denk ik. I Can't Go For That van Daryl Hall en John Oates. Ik zeg volop ja tegen leuke muziek vanavond van Bruce Springsteen, Katie Melua, Jasmine.

Het was een uitgeregende editie van Rock Torhout in 1992. Maar net tijdens dat nummer van Crowded House kwam de zon even piepen door de wolken. Weather with you.

Serra. Onthoud die naam, we gaan hem nog van horen, denk ik. All because of you. En of de klok tikt, Jasmin, het is intussen ook alweer 17 jaar geleden dat we afscheid moesten nemen.

Stay on your island, zingt hij. Ja, als dat even zou kunnen, dan bleven we allemaal wel hangen op onze vakantiebestemming van de zomer. Maar zo werkt het helaas niet in het echte leven. The Alan Parsons Project en Don't Dance on Me.

restaurant is Sharon tegenwoordig heel populair. Ook bij Bruce Springsteen blijkbaar. Share a little of that human touch. Soms is een cover even goed als het origineel, soms ook niet. En soms ook beter. Jij mag zelf beslissen in welke categorie deze hier zit. Katie Mellowa en Wonderful Life.

om het met de woorden van Paus Johannes Paulus II te zeggen, bedankt voor de bloemen, voor de 5000 papieren margrietjes die jullie allemaal samengevouwen hebben om afscheid te nemen van Margriet Hermans, die ons veel te vroeg ontvallen is. Het was wel een heel mooi moment bij Radio 2 aan Zee. Je kan het nog altijd herbeleven op de website van VRT Max, op het kanaal van Radio 2.

zei ik daarnet over covers die soms beter uitvallen dan het origineel. Misschien komt Bart Peters ook wel in aanmerking voor die titel met Dat komt door jou. Straks na 9 uur nog meer Radio 2 Relax met onder meer fixkes dan in de playlist. Fixkes die in hun hit Ik vraag het aan zingen over de reflex op hun tennisraket. Wel, dit is de band die reflex uitbracht in de jaren 80. Duran Duran.

Duran Duran. Noem ze gerust de influencers uit de jaren 80. Zeker als het op haardracht aankomt, want plots liep iedereen zo met iets korter van boven en iets langer in de nek rond. Hadden we gezien in de clip van The Save a Prayer. Nog eentje voor het nieuws. Beyoncé.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: 9 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Brussel heeft dakloze organisatie Samu Sociaal de meeste gezinnen moeten weigeren die vorige maand een opvangplaats hadden gevraagd. Er waren 299 aanvragen, maar Samu Sociaal kon maar 55 gezinnen helpen. 1 op de 5 dus. Bij de gezinnen waren 238 kinderen. Volgens Samu Sociaal zijn er al maar meer aanvragen voor onderdak, vooral van gezinnen, maar zijn er te weinig middelen om iedereen een plaats te geven. Samu Sociaal klaagt ook aan dat de federale regering beslist heeft om 1000 opvangplaatsen te schrappen. Dat kan het probleem alleen maar verergen, zegt de organisatie nog. De dodentocht die vrijdagavond van start gaat in Bornem in de provincie Antwerpen zal niet worden ingekort. Dat is beslist op een veiligheidsoverleg vanavond. De deelnemers zullen dus ook dit jaar de volledige 100 kilometer afleggen. De optie om de tocht minder lang te maken lag op tafel wegens de verwachte hoge temperaturen. De organisatie heeft wel beslist dat ze de deelnemers goed zal informeren. Veiligheidsverantwoordelijke Brent Suikes.
1: We gaan u vooral vragen om hun watervoorziening zoveel mogelijk en optimaal te doen. Zorg voor een drinkbus, dergelijke zaken. We gaan vooral sensibiliseren, zodanig dat de gezondheid van onze deelnemers uiteraard wel vooropkomt. Ik denk dat wij vooral kunnen zeggen, luister naar je lichaam.
0: 4 jaar geleden werd die dodentocht wel ingekort tot 67 kilometer, maar toen was er effectief een hittegolf, zegt de organisatie. In een zeestraat bij Jemen, op het Arabisch Schiereiland, zijn bij een aanval op een vrachtschip 6 mensen omgekomen. Volgens de overheid van Jemen zouden Houthi-rebellen de aanval uitgevoerd hebben. Zij kondigden 3 weken geleden aan een blokkade van de zeestraat van Bab el-Mandeb af. Op die manier willen de rebellen voorkomen dat Saoedi-Arabië de zeestraat gebruikt om olie uit te voeren. De voorbije weken vielen de Houthis al verschillende schepen aan, maar het is de eerste aanval waarbij ook doden gevallen zijn. En in het voetbal speelt Union dit seizoen geen Champions League. In de voorlaatste voorronde, verloor het na verlengingen met 3-2 vanavond bij het Noorse Bodo Glimt. Tom Boudewijl met het verslag.
2: Geen tweede groepsfase in de Champions League op een rij voor Union. Gesneuveld op het einde van de verlenging na een frommelgoal van Helmersen. Na een echte calvarietocht ook in de regen en de wind. Na de pauze maakte Union 2 keer een achterstand ongedaan. Smit scoorde knap na de openingsgoal van Blomberg. Fousseini redde Union dan net voor tijd met de 2-2 nadat Hauge Boudu opnieuw op voorsprong had geschoten. Van der Perre incasseerde helemaal op het einde zijn 2e gele kaart, dus Union moest in de verlenging vooral overleven met zijn 10e. En dat leek te lukken tot net voor tijd de 3-2 heel ongelukkig viel. Al bij al een gemiste kans voor Union dat vanaf september uitkomt in de groepsfase van de Europa League.
0: Weinig wolken vannacht bij temperaturen tussen 14 en 16 graden in het centrum van het land. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag, dan tot 33 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Nog niet helemaal afgekoeld na deze hete dinsdag. Gewoon blijven luisteren.

0: Wij hebben de Radio 2 Eregalerij in Vlaanderen. In Amerika hebben ze ook zoiets, de Rock'n'Roll Hall of Fame. En daar prijkt sinds vorig jaar ook Joe Cocker in. Helaas, Jennifer Warnes nog niet. Maar dat kan nog komen natuurlijk. Als je hoort dat ook Cyndi Lauper, Chubby Checker en Outkast er vorig jaar ingeraakt zijn. Het is maar een kwestie van tijd, denk ik. Dit zijn ze, ik had ze al aangekondigd. Fixkes en Ongelukkig.
1: Ik heb al zo lang niks meer gehoord.

recht uit de bioscoop. Uit die nieuwe vijfde Toy Story film. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En is het nu toeval of niet? Dan straks krijg je ook nog een nummer uit de allereerste Toy Story. Uit de Vlaamse versie ervan. Arno Hintjes en Je bent een vriend van mij. Komt er nog aan. Maar eerst naar Nederland. Met Snelle en Smoorverliefd. Liefd.

tweede klas, HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde. En

0: maar toch vind je ons niet?
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
2: Nu wij niet meer praten.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
3: Radio 2,
1: we zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

Dat nummer klonk in de originele versie eigenlijk helemaal anders, hoor. Meer gitaar, meer drums, beetje ruiger allemaal. Maar toen kwam de band live naar België om ergens in een of andere studio een soort unplugged optreden te geven. En de rustige, akoestische versie van het nummer viel zo goed in de smaak dat iedereen het origineel al snel vergeten was. En sindsdien is dat dus de enige echte. They stood up.

Zou hij alweer kunnen gaan zwemmen aan een van de costas in zijn land, die Íñigo Quintero, want de Spaanse kusten lagen vol met Portugese oorlogsschepen, hè, vorige week. Van die gigantische kwallen. Si no estás.

0: Happy Ending. Het is een term die intussen heel wat betekenissen heeft. En dat nummer van Mika is waarschijnlijk nog een van de allerbraafste. Straks heel straffe muziek uit Nederland. Van onder meer Jaap Rezema en Rob de Nijs. Maar ook een straffe Belg die heel wat landgenoten hebben.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Dressed Like Boys komt er ook nog aan.

Alex Harvey heeft in 1971 in de Lage Landen enorm veel exemplaren verkocht van zijn hit To Make My Life Beautiful. En ik ben er vrijwel zeker van dat er ook eentje stond bij Rob de Nijs in de kast. Vandaar die cover Liever dan Lieveling.

sprakeloos. Jaap Rezema. Als je sprakeloos wil worden van een muziekconcert, dan raad ik je aan om te surfen naar VRT Max en te kijken naar Dressed Like Boys live op Rock Werchter dit jaar. Wat mij betreft, grootste onderscheiding.

Een nummer dat iedereen kent en misschien zelfs kan meezingen. Maar van wie is het ook alweer? Wel, als je binnenkort meedoet aan een muziekquiz of zo, dan steek ik jou nu een handje toe. Dan Fogelberg. Onthoud die naam, hij zal nog van pas komen. En als jij zo'n type mens bent dat deelneemt aan muziekquizzen, dan weet je dat je deze naam hier uitspreekt als Sade en niet als Sade. Smooth Operator.

0: 10:14 met Alain de Korte. In Brussel heeft dakloze organisatie Samu Sociaal de meeste gezinnen moeten weigeren die vorige maand een opvangplaats hadden gevraagd. Samu Sociaal vreest dat de problemen nog gaan toenemen en wil actie voeren. Koen Braakman, jij hebt de cijfers.
1: Ja, er hebben in juli in Brussel 299 gezinnen een opvangplaats gevraagd en Samu Sociaal heeft er daar maar 55 kunnen van helpen. 1 op de 5, zeg maar. Bij die gezinnen waren 238 kinderen, vaak jonge kinderen, onder de 2 jaar en ook 15 baby's. Nu, volgens Samu Sociaal zijn er al maar meer aanvragen voor onderdak, vooral van gezinnen, maar een verdere uitsplitsing geeft de organisatie niet, dus we weten niet wie die aanvragers zijn. Samu Sociaal vindt het hoe dan ook onbegrijpelijk dat de federale regering beslist heeft om 1000 opvangplaatsen te schrappen. Dat kan het probleem alleen maar verergeren, zegt de organisatie, die volgende dinsdag actie wil voeren tegen die beslissing van de regering.
0: Dankjewel, Koen. De dodentocht die vrijdagavond van start gaat in Bornem in de provincie Antwerpen zal niet worden ingekort. Dat is beslist op een veiligheidsoverleg vanavond. De deelnemers zullen dus ook dit jaar de volledige 100 kilometer afleggen ondanks de hoge temperaturen. De organisatie heeft wel beslist dat ze de deelnemers goed zal informeren over die hoge temperaturen. Veiligheidsverantwoordelijke Brent Zijkes.
2: We gaan u vooral vragen om hun watervoorziening zoveel mogelijk en optimaal te doen. Zorg voor een drinkbus, dergelijke zaken. We gaan vooral sensibiliseren, zodanig dat de gezondheid van onze deelnemers uiteraard voorop komt. Ik denk dat wij vooral kunnen zeggen, luister naar je lichaam.
0: In Congo is de kaap van 2000 doden door ebola overschreden. Er zijn ook al meer dan 4300 mensen besmet. De huidige ebola-epidemie is de op één na grootste uitbraak ooit en het virus verspreidt zich 5 keer sneller dan de vorige keren. Dat komt omdat deze uitbraak laat is ontdekt en dan ook nog in een gebied waar een gewapend conflict heerst. Voor deze variant van ebola is er voorlopig nog geen behandeling of vaccin. In het voetbal speelt Union dit seizoen geen Champions League. In de laatste voorronde, in de voorlaatste voorronde, verloor het na verlengingen met 3-2 bij het Noorse Bodø Glimt. Tom Boudewijn met het verslag.
3: Geen tweede groepsfase in de Champions League op een rij voor Union. Gesneuveld op het einde van de verlenging na een frommelgoal van Helmersen. Na een echte calvarietocht ook in de regen en de wind. Na de pauze maakte Union 2 keer een achterstand ongedaan. Smit scoorde knap na de openingsgoal van Blomberg. Fousseini redde Union dan net voor tijd met de 2-2 nadat Hauge Bodø opnieuw op voorsprong had geschoten. Van der Perre incasseerde helemaal op het einde zijn 2e gele kaart, dus Union moest in de verlenging vooral overleven met zijn 10e. En dat leek te lukken tot net voor tijd de 3-2 heel ongelukkig viel. Al bij al een gemiste kans voor Union dat vanaf september uitkomt in de groepsfase van de Europa League.
0: Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham hebben Janla Njipniemek en Simon Verherstraeten zich geplaatst voor de finales. Njipniemek werd 2e in haar halve finale op de 100 meter horde en Simon Verherstraeten werd 3e in zijn halve finale op de 100 meter, maar gaat toch door de goede tijd jij liep. Die finales worden overigens straks nog gelopen. Verherstraeten is de allereerste Belg ooit bij de mannen die de finale loopt van die 100 meter op een EK. En nog een EK, maar dan in het zwemmen in Parijs. Roos van Otterdijk heeft zich er geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk werd 2e in haar halve finale en zwom de 3e tijd van al halve finalisten. Ze kijkt uit naar de finale van morgen.
4: Ja, het ging heel goed. Het was sneller. Meer kan je niet vragen. Ik heb vertrouwen. Als 3e lig je ook gewoon mooi in het midden. Dus dat is zeker fijn. Ik denk gewoon alles volbracht wat moest gebeuren en nu gewoon uitkijken naar morgen. Want het is niet dat er iets mis is gelopen, alles ging heel goed. Misschien was het een plaatje tikken, wie weet. Nee. Gewoon mijn best doen, zien dat ik scherp sta, wakker ben en dat is het belangrijkste.
0: Vrijwel helder vannacht, rond 14 graden. Morgen volop zon en temperaturen rond 30 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.

0: Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Wist wel dankzij het origineel van John Lennon en zeker ook dankzij de coverversie die misschien nog net iets bekender geworden is. Roxy Music en Jealous Guy. Ik weet niet wat jij vorig jaar als Valentijn cadeau gegeven hebt, maar het cadeau van Peter van Laat van Mama's Jasje voor het hele land was dit hier. Aan een onbekende ziel.
1: Drijvend op het water, mijn dromen dicht bij mij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voel.

als bondgenoot. Die fluistert jouw naam en mijn ogen randen rood. Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout. Zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.

Lefty is de naam van deze jonge spring in het veld. Niet omdat ze linkshandig is, Lefty, maar omdat ze Lefkowski heet. Het is gewoon een korte roepnaam en ze heeft er haar artiestennaam van gemaakt. Stella Lefty en Boston. Heb je dat mooie verhaal gelezen vorige week op 14 Nieuws over Simon Apers? Die vrouw van 100 jaar uit Antwerpen die al heel lang fan is van Clouseau. En vorige week voor het eerst in haar leven naar een concert van Clouseau geweest is. Op dat nieuwe stadsfestival Muziek aan het Water. Het was namelijk enkele straten van haar huis en haar dochter kon haar gewoon brengen met een rolstoel. Hoe mooi is het om eindelijk dit live te kunnen meezingen na al die jaren. Clouseau en Pas.

Williams met Feel na Clouseau. Clouseau die trouwens ook bijgezet worden in onze Radio 2 eregalerij, hè, met hun hit En Dans. En dat is niet het enige fantastische nummer dat we gaan opnemen in de eregalerij. Ook Declaration de Amor van de Dinky Toys wordt er aan toegevoegd. En Sandra Kim met onze Eurovisie Songfestival trots J'aime la vie. Als deze man hier maar niet jaloers wordt, maar ja, hij kan er niet in, hè. Hij is niet van bij ons. Johnny Logan en Hold Me Now. Don't

vaak zien. En als ik je later weer zie, we zitten nog volop in de hete zomermaanden. Dat is traditioneel de periode waarin er heel veel vakantieliefjes passeren. Misschien zitten jouw kinderen ook wel volop in die jaren. En is het nu ja, ofwel koekenbak, ofwel heel hard wenen omdat het net voorbij is. Mocht het dat laatste zijn, dan kan dit wel helpen. Gewoon Toni Braxton even opzetten. Unbreak My Heart.

0: 27 geworden, die Emma Bale. Ze is van 2 augustus en ze heeft het gevierd in country en western style.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Proficiat, Emma.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

meegaan, met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken, ben ik soms toch nog een beetje bij je.

één Nederlander die even sterk is in het brengen van power ballads als Marco Borsato. Ik denk dat je heel ver zal moeten zoeken. Blij voor die man trouwens dat hij kan beginnen aan deel 2 van zijn carrière. Dat alle miserie voorbij is. Waarom nou jij? En Adele, die mag ook nog eens iets uitbrengen. Hè? Want het is weer even geleden, Adele. Waar blijf je?

Fragile van Sting. Doet er mij aan denken dat ik dringend nog eens zijn plaat moet afspelen waar hij luid op speelt. Niet luid zoals in de tijd met de Police, maar met een T achteraan. Dat snaarinstrument uit de middeleeuwen. Heeft echt al heel veel waters doorzwommen, die Sting. En altijd met heel veel succes. Dit wordt de laatste voor vannacht. Maroon 5, wat mij betreft toch. Maar we gaan ook na het nieuws nog door met Radio 2 Relax natuurlijk. En morgenavond rond 8 uur hoor je mij opnieuw. Tot dan.

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: 11 uur, een goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen momenteel zonder stroom door een defect in het middenspanningsnet. Het gaat om inwoners van Oudenaar, De Hoorre, Beke, Zwalm en Markedal. Netbeheerder Elia probeert het probleem op te lossen, maar het is niet duidelijk hoe lang dat nog kan duren. Het parcours van de dode tocht wordt door de verwachte temperaturen niet ingekort. Vrijdagavond vertrekken de wandelaars vanuit Bornem in de provincie Antwerpen voor een wandeltocht van 100 kilometer. Maar we gaan de deelnemers wel goed sensibiliseren en informeren, zegt veiligheidsverantwoordelijke Brent Suikes.
1: We gaan hun vooral vragen om hun watervoorziening zoveel mogelijk en optimaal te doen. Zorg voor een drinkbus, dergelijke zaken. We gaan vooral sensibiliseren, zodanig dat de gezondheid van onze deelnemers uiteraard voorop komt. Ik denk dat wij vooral kunnen zeggen, luister naar je lichaam.
0: Het parlement van Libanon heeft voor een primeur in het Midden-Oosten gezorgd. Het stemde eerder vandaag een wet die de doodstraf officieel afschaft. De minister van Justitie van Libanon spreekt van een historische dag voor de mensenrechten in de regio, omdat het als eerste officieel dus een einde maakt aan de strafrechtelijke executies. De laatste uitvoering van de doodstraf in Libanon vond plaats in 2004, maar nu is ze dus ook officieel door het parlement afgeschaft. Frankrijk, waarvan Libanon ooit een mandaatgebied was, en de Verenigde Naties hebben de beslissing al toegejuicht. De Colombiaanse autoriteiten hebben de dodentol na de aardbeving van gisteren bijgesteld naar 240. Er zijn ook zo'n 1000 gewonden. Volgens onbevestigde cijfers zouden nog zeker 3000 mensen vermist zijn. In het puin van ingestorte gebouwen zoeken reddingswerkers nog steeds naar overlevenden. De aarde in het westen van Colombia beefde gisterochtend met een kracht van 7,4. En op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Simon Verheerstraat de achtste geëindigd in de finale van de 100 meter zonet. Het was de allereerste keer dat een Belg de finale van de 100 meter bij de mannen op een EK haalde. Simon van Glabeke, hoe is die avondsessie daar in Birmingham verlopen?
2: De Belgen kenden wisselend succes in de tweede avondsessie in Birmingham. Simon Verheerstraat verscheen aan de start van de 100 meter finale. Maar net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door een blessure. Verheerstraat moest nog voor halfweg wedstrijd gas terugnemen. En hij bolde uit naar de achtste en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, de 100 meter horde, eindigde Jandaan Djibnyimek als zevende in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de nummers 1 en 2 was amper 1/1000ste van een seconde in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Samson 11e in het verspringen. Eline Vekemans kon zich plaatsen voor de finale in het polstokspringen. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
0: En dankjewel, Simon. Vrijwel helder vannacht, rond 14 graden. Morgen volop zon en temperaturen rond 30 graden. Ook donderdag en vrijdag zonnig en nog heter dan. Tot 34 graden op vrijdag. Meer in de apps van Sportza en VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax op

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Brussel heeft dakloze organisatie Samu Social de meeste gezinnen moeten weigeren die vorige maand een opvangplaats hadden gevraagd. Samu Social vreest dat de problemen nog gaan toenemen en wil actie voeren. Koen Braakman, jij hebt de cijfers.
1: Ja, er hebben in juli in Brussel 299 gezinnen een opvangplaats gevraagd en Samu Social heeft er daar maar 55 kunnen van helpen, 1 op de 5 zeg maar. Bij die gezinnen waren 238 kinderen, vaak jonge kinderen, onder de 2 jaar en ook 15 baby's. Nu, volgens Samu Social zijn er al maar meer aanvragen voor onderdak, vooral van gezinnen, maar een verdere uitsplitsing geeft de organisatie niet, dus we weten niet wie die aanvragers zijn. Samu Social vindt het hoe dan ook onbegrijpelijk dat de federale regering beslist heeft om 1000 opvangplaatsen te schrappen. Dat kan het probleem alleen maar verergeren, zegt de organisatie, die volgende dinsdag actie wil voeren tegen die beslissing van de regering.
0: Bedankt, Koen. In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen momenteel zonder stroom door een defect in het middenspanningsnet. Het gaat om inwoners van Oudenaar, de Horebeke, Zwalm en Markedal. Netbeheerder Elia probeert het probleem op te lossen, maar het is niet duidelijk hoe lang dat nog kan duren. In Nederland is het fietsbedrijf Axel failliet verklaard. Dat is het bedrijf achter de bekende merken Batavus, Sparta, Koga en de bakfietsen van Babu. Het bedrijf uit de provincie Friesland kampte al langer met financiële problemen. Tijdens de coronacrisis bleef de levering van onderdelen vaak uit en nadien kelderde de verkoop, waardoor het bedrijf met grote stocks bleef zitten. 2 jaar geleden kwam het bedrijf in opspraak omdat bij Babu bakfietsen tekortkomingen waren vastgesteld. Tienduizenden voertuigen moesten toen teruggeroepen worden. Op het grote Caribameer in het Afrikaanse land Zimbabwe is een ferryboot gekapseist. 15 lichamen zijn al geborgen. Er zijn ook nog zeker 27 mensen vermist. Zo'n 70 opvarenden konden gered worden voorlopig. Er waren zo'n 120 mensen aan boord die een ticket officieel hadden gekocht, maar mogelijk maakten meer mensen de overtocht. Kinderen hebben bijvoorbeeld geen ticket nodig. De dodentol kan dus nog oplopen. Wat het ongeval met de ferryboot daar in Zimbabwe veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Sport, geen Champions League dit seizoen voor Union. De Brusselaars verloren hun voetbalmatch bij het Noorse Bodo Glimt met 3-2 na verlengingen. Union speelde op dat moment met 10 na de uitsluiting van Camille van der Perre. Voor speler Rob Schoofs was het voor Union echt wel een gemiste kans.
2: Deze ploeg hadden we eigenlijk toch moeten aankunnen. En daarom is het wel een gemiste kans om er hier uit te gaan. Natuurlijk, je weet, je komt naar hier, dat is niet zo gemakkelijk. Maar dan de omstandigheden waren ook niet in ons voordeel hier. Het wedstrijdverloop ook niet eigenlijk. En ik denk vooral vorige week hebben we toch wel een kans laten liggen om met een bonus naar hier te komen. En dan hadden we het misschien wel over de streep kunnen trekken.
0: Union pekert nu Europees verder in de Europa League. En op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Simon Verherstraeten 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg de finale bij de mannen van die 100 meter op een EK haalde. Simon van Glabeke, hoe is die avondsessie voor de Belgen verlopen?
3: Simon Verherstraeten heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Verherstraeten verscheen aan de start van de 100 meter finale, maar net als op het WK indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verherstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djibnemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Sanson 11e in het verspringen. Eline Vekemans heeft zich in het polstokspringen kunnen plaatsen voor de finale. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
0: En bedankt, Simon. Vrijwel helder vannacht en rond 14 graden. Woensdag volop zon en temperaturen dan rond de 30 graden. Meer in de apps van Sportza en VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

De tijd reflecteren, le bilan, zijn ik blij waar ik naast stond in het leven twijfels. Vraag stellen en blijven leren, fouten goed maken en het tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet er genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om

0: Antwerpen.
1: Ben je ook nog wakker of nog aan het werk? Alles gaat beter met veel zomerse muziek. De hele nacht op Radio 2.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De stroompannen in de Vlaamse Ardennen is zo goed als opgelost. Sinds 9:30 gisteravond zaten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom. In onder meer Oudenaarde, Kruisum, Horebeke, Zwalm en Markedal. Door een defect waren maar liefst 460 elektriciteitscabines in de regio uitgevallen. Dat was rond 11:30 weer opgelost, meldt netbeheerder Elia. En daarna is stap voor stap de stroom overal weer opgestart. In de gemeente Angie in de provincie Luik is gisteravond een natuurbrand uitgebroken, meldt de brandweer. Die kreeg rond 9:00 een oproep voor een brand die zich op dat moment al uitstrekte over enkele honderden meters. Voorlopig is er geen melding van gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Dat wordt verder onderzocht. In Parijs is de brandweer nog altijd in de weer met een grote brand bij de luchthaven Charles de Gaulle. Daar is in de loop van de avond brand uitgebroken in een parkeergarage. Tientallen wagens staan in brand. Volgens de politie auto's van mensen die op vakantie zijn. Er zijn tientallen brandweerwagens ingezet. Bij de brand komt veel rook vrij. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Geen Champions League dit seizoen voor Union. De Brusselaars verloren bij het Noorse Bodo Glimt met 3-2 na verlengingen. Union speelde op dat moment nog met 10 na de uitsluiting van Camille van de Perre. Voor speler Rob Schoofs was het voor Union echt wel een gemiste kans.
4: Deze ploeg hadden we eigenlijk toch moeten aankunnen. En daarom is het wel een gemiste kans om er hier uit te gaan. Natuurlijk, je weet, je komt naar hier, dat is niet zo gemakkelijk. Maar dan de omstandigheden waren ook niet in ons voordeel hier. Het wedstrijdverloop ook niet eigenlijk. En ik denk vooral vorige week hebben we toch wel een kans laten liggen om met een bonus naar hier te komen. En dan hadden we het misschien wel over de streep kunnen trekken.
3: Union bekert nu Europees verder in de Europa League. En op het EK Atletiek in Birmingham is Simon Verheerstraeten 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg de finale van de 100 meter op een EK haalde. Een verslag van de avondsessie door Simon van Glabeke.
5: Simon Verheerstraeten heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Verheerstraeten verscheen aan de start van de 100 meter finale, maar net als op het WK indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verheerstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djibnjemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Sanson 11e in het verspringen. Eline Vekemans heeft zich in het polstokspringen kunnen plaatsen voor de finale. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
3: Het blijft minstens 11 graden vannacht en helder tot licht bewolkt. De dag wordt zonnig en warm tot 33 graden. Ook donderdag en vrijdag zon en nog wat warmer, mogelijk tot 35 graden. Vanaf zaterdag kan het onweren. Meer op vrtnieuws.be.

Goeienacht, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Vier mensenrechtenorganisaties klagen de Amerikaanse regering aan vanwege de sancties die de Amerikaanse president Donald Trump heeft opgelegd aan het internationaal strafhof in Den Haag. De klacht is ingediend in New York. De vier organisaties, waaronder Human Rights Watch, zeggen dat die sancties moeten worden geschrapt omdat ze onder meer de vrijheid van meningsuiting schenden en de internationale